Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn 2 aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. Er trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Caropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort. De vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. ZFM. Is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Toebak leeft.
2: Godverdorie, zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer.
3: Ja, het is toch prachtig, jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig.
4: Nou, ik vind dat geen goede zaak.
5: Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden.
2: Toebak leeft op de radio. Vanuit het toch een beetje grijsachtige Zandvoort. Ja, het is allemaal voorbij, het mooie weer. We moeten eigenlijk niet klagen, want het is heel lang heel warm gebleven. En nu is het gewoon wat minder warm. Ja, zeker. Ook wel weer lekker om gewoon in bed te blijven liggen. Of heb je vandaag allerlei klusjes moeten doen? Ja, nou ja, ik zelf wel natuurlijk. Straks een huis opknappen, dus dat is altijd wel leuk om te kijken. Om weer een nieuw iets te creëren voor iemand die ja, een ander soort leven gaat leiden natuurlijk. Hè. De dochter gaat het huis uit, altijd weer spannend. Goed, we wachten op de vrouw des huis. Dus het is altijd echt dat je op het allerlaatste moment komt ze binnen. Nou, het grote nieuws natuurlijk afgelopen week is toch wel dit eigenlijk.
6: Een vredesprijs als politiek drukmiddel. De Nobelprijs voor de Vrede is eigenlijk altijd al zo gebruikt. De winnaar dit jaar werd zij, de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Al jarenlang zet zij zich in voor mensenrechten en deed dat onder meer ook voor het strafhof in Den Haag. Een erkenning, juist op de dag dat Trump sancties bekend maakte tegen
2: haar. Ja, die sancties waren heftig, weet je. Iedereen ging samenwerken met het hof, die moet dan aan banden worden gelegd. Dat mag niet, of krijg je boete of weet ik van wat allemaal. Goed, Jette zei eerder dit natuurlijk al.
7: Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
2: Ja, zeker. Hij had al sterke woorden daarvoor. Verder, ja, het was al, al meer, het kwam er al vaker voor eigenlijk.
8: This is definitely a message to those who are attacking, undermine the international system, the international rules-based system and the institutions, absolutely.
2: Zeker. Nou, wat ik bedoel te zeggen eigenlijk, dit is een duidelijke boodschap natuurlijk dat ze willen maken tegenover Trump van, ja, dat internationaal hof, dat moet je gewoon, daar moet je van afblijven. Maar het bleek dus dat veel meer presidenten er tegen waren.
9: De Verenigde Staten tegen het internationaal strafhof. Ook onder vorige presidenten, zoals Bush en Obama. Ze willen niet dat Amerikaanse burgers voor een internationale rechtbank komen. In 2002 is er zelfs een speciale wet aangenomen, de Hague Invasion Act. Die geeft de Amerikaanse president het recht om desnoods met geweld Amerikanen uit Den Haag te bevrijden.
2: Het zou bizar zijn dat een soldaat zeg maar, wordt opgepakt. Bijvoorbeeld die is hier op vakantie in Nederland. En uiteindelijk wordt hij gewoon ontzet. Wordt hij gewoon uit de gevangenis gehaald. Omdat, ja, alle Amerikanen zijn onschendbaar. Die hebben ze gewoon ingezet voor wereldvrede. Dus dat mag je niet aankomen. Dus nou, het is een bizarre situatie waar we in zitten. Ik ben benieuwd hoe Rutte daar... Of Rutte moet je mij horen, zeg ik. Met Rutte, die had het anders aangepast. Als Jette daarmee om zou gaan. Nou, we wachten het af. Ze hebben een half jaar de tijd om erover te praten. Om toch tot elkaar te komen. Ja, want met de harde hand slaan, dat gaat niet werken bij Amerika. Dus we moeten het met praten, maar weer uitkomen eigenlijk.
10: Goed. Nee, je moet daden gesteld worden. Dat geoude hoer de hele tijd, kom op.
2: Ja, maar goed, met dat internationaal hof, dat is alleen maar praten natuurlijk eigenlijk. Af en toe hier een gevangenisstraf. Nou goed, goedemorgen.
10: Hele goedemorgen.
2: Je bent aangesloten, mooi.
10: Ja, zeker. Ja. Ik moest nog even een vakantiewasje erin gooien.
2: Ook belangrijk natuurlijk.
10: Ja, zeker.
2: Maar
10: zeker.
2: Wanneer ben je teruggekomen dan van vakantie?
10: S'nachts, zeg maar. Van donderdag op vrijdag.
2: Ja.
10: En gisteren was ik uiteindelijk dan thuis. En ik heb gewoon niet heel veel gedaan, maar je merkt gewoon dat zo'n reis... is toch altijd wel een beetje uitputtend. Gewoon, dat je pas om 7:15 plaatselijke tijd vliegt... en je komt dan hier in Holland om 1:00 aan, zeg maar. En dan moet je nog naar huis.
2: Ach. Je bent op vakantie geweest, maar echt, je kan meteen weer beginnen met uitrusten.
10: Ja,
2: thuis.
10: Nou, inderdaad. Ja.
2: Ik vind het altijd wel grappig om te zien. We waren natuurlijk afgelopen weekend waren in Barcelona voor 4 dagen. En het was wel een spektakel, moet ik zeggen. Even in het kort, ik zou niet te lang uitwijzen. Ja. Maar uiteindelijk, zeg maar, we zouden zaterdagavond vliegen om 7:30. En toen gegeven moment zagen we, een vertraging tot en met 12:00. Oh. Maar ik dacht, dan ga ik er even voor zitten. Ik bedoel, ons nog om 12:00 pas gaan vliegen. En het onweerde en het regende heel erg hard in Spanje, in Barcelona ook daar. Dus het, het duurt even. En een gegeven moment kregen we vlak voor 7:30 kregen we een laatste oproep. Het vliegtuig ging wel. Dus wij rennen. En ik ben niet zo goed in rennen. Dansen wel, maar rennen niet. Dus ik begin toch een beetje half te rennen zo. En ik denk, dat is de gate 1. Dat is vooraan. Nee, dat is achteraan. Dus ik rennen. Dan komen we net op tijd voor de bus. En uiteindelijk vloog het vliegtuig om 9:30. Dus iets later, maar niet om 12:00.
10: Ja,
2: dus om
10: 12:00
2: waren we thuis. Dus het was zelf wel een spektakel. Ook spannend. Ook die mensen, hoe ze reageren. Sommigen helemaal in paniek, weet je. Bang dat ze het vliegtuig niet kunnen halen. Ik vond het een bijzondere ervaring eigenlijk wel.
10: Ja, zeker.
2: En sommige mensen die we spraken, die bleven echt nog. Die moesten daar nog blijven. Want er waren iets van 15, tussen 15 en 20 vluchten waren gecanceld.
10: Dus vanwege het slechte weer?
2: Slechte weer. Oh. Echt onweer. En dus dat is,
10: maar je hebt ook helemaal geen zon gehad? Zo wat? Was de hele tijd
2: niet heel veel. Nee, niet heel veel. Iets van misschien 1 dag. De rest was het wel veel regen.
10: Oh.
2: Dus, maar goed, de schoondochter was er. En mijn zoon was er. Dus die waren blij met z'n tweeën. Ja. Dus wij hebben we hebben wel een leuke tijd gehad.
10: Het hele gezin was daar nu
2: van jou?
10: Het
2: hele gezin. We waren gewoon met z'n vijven daar. Zeg maar.
10: Leuk, even gezellig.
2: Dus op zichzelf helemaal niet verkeerd. En wat wij altijd doen, als we meteen thuis komen, we gaan meteen aan de gang. Echt was doen. Alles gaan we meteen. Binnen een uur willen we alles altijd klaar hebben gewoon.
10: Oh, dat is wel heel snel.
2: Ja, dan ben je op meteen klaar. En dan gaan we iets anders doen. Ik was eigenlijk klaar voor een feestje. Als we nog doorgaan naar een feestje. Zeker, dat had ik zeker
10: gedaan. Helaas had je geen feestje.
2: Geen dansfeestje die avond.
10: Nee.
2: Goed, de zaterdagmorgen. Ik heb het toepak alleen verder toe op aanstaan. Straks nog meer wetenschappelijkheden. En dan hebben we ook weer de geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? Maar eerst even hier goud van.

0: fris gegrepen. Geen toebak leeft op de radio. Nou, finally, it begins weer. Hier Cold War Kid alweer van een aantal jaartjes geleden. Het album heette Mine is Yours. Zeker, wat voor jou is, is ook voor mij. Of nee, wat voor mij is, is ook voor jou. Gewoon alles samen delen. Wat een mooi gebaar is dat. Het is zaterdagmorgen. En we kijken nog even wat er onder andere allemaal in de kranten te lezen is. Een van de dingen die we vandaag lezen in de krant is dat... Gisteren hebben ze natuurlijk overleg gehad. Is er een VVD-dag geweest. Want ja, chagrijn in de VVD. De VVD, ja, wordt natuurlijk geleid door... Dylan, en Dylan Jessicus, is volgens sommigen niet helemaal het goede boegbeeld voor de VVD. Zelf twijfelde ze daar helemaal niet over, hoor ik vanochtend op radio. Nee hoor, ik ben gewoon de persoon om het straks weer door te gaan leiden. Dan zou je denken, ik zou het even afwachten wat de rest van de VVD zegt. Maar nee, jij neemt de beslissing al. En heel veel mensen hebben toch een beetje twijfelachtig over hoe dat allemaal gaat in de VVD. Zeker bij de aankomst bij de vergadering. De journalisten mochten niet mee naar binnen. Maar uiteindelijk, van tevoren spraken ze dus mensen. En ze spraken mensen achteraf. En van tevoren waren ze niet zo positief. Maar achteraf zeiden ze wel van, nou ja, ja, ja, nu we zo eens over gepraat hebben, valt het toch nog wel een beetje mee. Ja, ik dacht in het begin dat de VVD helemaal niks voor elkaar had gekregen. Maar toch nog wel iets. Dus nou, het was een beetje halfslachtig wat ze met de VVD allemaal gaan doen. Moesten hebben duidelijke slagkracht hebben. Maar als je met zoveel partijen moet samen gaan werken, met pro en met rechts en met links. En wat wordt het dan nog? Hè? Ja. Een beetje halfzachtig of wordt het dan? Ja, wil iedereen tevreden
1: zijn. Dan gaat nou iedereen zeggen, oh, het halfzachte is natuurlijk weer... omdat er een vrouw aan de leiding staat. Dan krijg je dat weer, hè?
0: Nee, daar heb ik niet over gehoord.
1: Nee?
0: Nee, zeker niet. Want er waren heel veel vrouwen die ook wel reageren op de interview, hoor. Zo van, ja, wat vind je ervan? Nou ja, ik weet niet of zij moet blijven zitten... of niet een andere moet komen. En ze zeiden helemaal niet van dat het een vrouw was.
1: Oh, gelukkig.
0: En het is wel weer typisch dat het dan bij een vrouw vandaan moet komen, deze opmerking.
1: Nee, dat ik juist bang ben dat. Ik heb ook op ruiende literatuur gelezen op vakantie.
0: Ja.
1: Van, weet je nou, Anja Meulenbelt. Want die had toen
0: de
1: schaamte voorbij ooit geschreven.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ik ben wel weer een beetje extra bewust van waar we vandaan zijn gekomen. En hoe we er nu bij zitten.
0: Maar is dat toch een beetje actueel? Want dat gaat terug naar de jaren 60, toch?
1: Nou, je hebt 70? Nu steeds meer tradwives, hè? Die willen dan toch weer graag terug naar hoe het is om traditioneel een huisvrouw te zijn en voor je man te zorgen.
0: Maar zij is toch echt wel een beetje van de hoe noem je dat, die vrouw die in Amsterdam
1: rond... Feministen en baas in eigen buik. En zij heeft ook man, vrouw, man.
0: Wilde vrouw, nee, het heette geen wilde vrouw. Het heette, heeft een ander soort naam gehad.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, je weet wat ik bedoel.
1: Ja, maar het is wel leuk om dat weer te lezen. Want ik heb het ooit gelezen en mijn zus die was er volop mee bezig.
0: Ja?
1: Maar die was ook 17 jaar ouder dan ik.
0: Oké, iets verder is het
1: dan. Ja, die was van 44. Hè? Ja. En heb je dus in de jaren 60 had je dan dat vrouwen... Er was gewoon geen kinderopvang, helemaal niet.
0: Nee, je moet gewoon onderling moet je het gewoon afspreken. Ja, ja. Nou ja, dat kan natuurlijk als je er goede afspraak over maakt. Maar ja, ja ik heb het zelf met mijn moeder gehad. Mijn vader ging aan het werk en die was grondwerk. En die heeft best wel hard moeten werken in zijn leven. Best wel zijn lichaam een beetje opgemaakt. Terwijl mijn moeder eigenlijk een beetje de brains had. Maar die bleef thuis. Terwijl die eigenlijk een veel... Beter betaalde baan
1: zou kunnen krijgen.
0: Precies.
1: Ja, dus het is gewoon, ja.
0: Maar ze had er vrede mee, hoor. Maar nog steeds heeft ze zich erachter aangelezen om toch bij te blijven. Maar het lezen en het werk in de maatschappij is, dat is toch anders. Weet je, je moet er eigenlijk gewoon tussen staan. En dat merk je wel.
1: Maar zij heeft dus ook, toen jullie ook naar de middelbare school gegaan zijn, is ze toen niet meer gaan werken?
0: Nee. Zij hadden dan thuis wel een soort klein bedrijfje met handel en zo. Dus ze kon even goed wel haar eieren met je kwijt. Maar het was wat denk van, ja, je had toch wel iets meer nog kunnen betekenen eigenlijk in de maatschappij.
1: Ja, maar het werd ook helemaal niet gestimuleerd. En
0: was ze ook niet nodig, was ook geen geld nodig.
1: En... Nee, maar mijn moeder die moest dus ontslag nemen toen zij ging trouwen.
0: Dat hoorde ik ook
1: wel. Ze heeft ze helemaal te plettig verveeld. En ik hoorde dus, want zij woonde toen in Haarlem in de... Op de Schoutjeslaan.
0: Yeah.
1: En dan ging zij, smiddags ging ze naar de film. Want ze had helemaal niks te doen. En we hadden toen nog geen tv's.
0: Oh, kijk.
1: En toen kwamen de kinderen. Ja, toen kwamen er wel veel. Hè, want ze heeft toen eigenlijk best wel heel snel 6 achter elkaar gekregen. Zo'n beetje.
0: Je verveel je. Nou, dan heb ik hier de oplossing.
1: Ja, de oplossing.
0: Yeah.
1: Maar ja, als je, sommige mensen die hebben dan maar 2 kinderen. En dat komt gewoon niet meer. Want ik had dan ook een neef. En die moest steeds bidden voor een zusje. Want we hadden 2 jongetjes.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment zei hij... Nou, ik bid niet meer voor een zusje. Want er komt toch niks. Nou, er kwam ook inderdaad niks. En dan ben je eigenlijk gauw... Nou ja, relatief gauw klaar. Want na 12 jaar... Als die kinderen op de middelbare school zitten... Nou, dan, dan is je huishouden zo klaar als je maar 2 kinderen hebt en zo, weet je. Ja, zo is wel zo.
0: Wat een luxe probleem is dit allemaal, hè?
1: Ja, dat wel. Maar dan wil je graag ontplooien, dat lukt dan niet.
0: Het is wel grappig. Goed, straks hebben we onder andere de Zandvoortse bericht om 30:30. En natuurlijk de geschiedenis. Het is vandaag 10

0: Eerst hadden we de Brahms. Ja, Marcus, ik wist helemaal niet dat het dat beetje niet meer bestond. Nee, ze hebben bestaan van 2014 tot en met 2021. En ze hebben elkaar ontmoet. Het zijn Nederlanders namelijk, onder andere David Westmeijer en Tobasco. Heeft hij echt Tobasco? Tomasco. Brahms. En Martin Brummelkamp, heb ik ze allemaal even genoemd. Die ontmoetten elkaar op de Herman Brood Academie. En toen hebben ze samen onder andere ook nog in het voorprogramma van The Cooks gespeeld. Dus nou, niet onverdienstelijk.
1: Leuk.
0: Ja, en uiteindelijk zijn ze samen muziek gaan maken. En ze hebben onder andere deze hit. Hadden ze natuurlijk, ze hebben nog meer hits gehad. Ook Golden was ook een hit. Maar dit was Sleep. Brahms erachteraan. Here in the Dark.
1: Ja, heel Arlo mooi. Parks. In het langzaam wakker worden in Nederland.
0: Ja, zeker. Zitten we nu in het licht.
1: Ja.
0: Ja,
1: de zon schijnt. Ja. Uit volle borst.
0: Ja.
1: Maar het wordt een slecht weekend, hè? Dus morgen is het volgens mij iets van dat er 14 milliliter regen gaat vallen.
0: Nog meer regen. Gisteravond was het echt onrustig een beetje. Heel harde wind. En regen. Dacht ik, wat gaat er gebeuren allemaal? Maar het was even heel kort. Maar ik hoorde wel, in bepaalde landen is het wel even doorgepakt.
1: Ja, ik hoorde ook. Ik was dan op vakantie op... Fuerteventura. Dus dat betekent dus ook harde wind. En we hebben inderdaad af en toe meegemaakt van nou, dan trok die wind aan. Het was eigenlijk wel heel lekker. En wij hebben heel goed weer gehad. Maar ja, wat je kan horen dan in Spanje en zo.
0: Ja.
1: Dat is daar echt niet best. Ik ben blij dat we wat verder gegaan zijn.
0: Ja, zeker. Nou ja, soms ga je niet voor het weer. Ga je voor andere zaken naar land toe. Is ook wel weer leuk.
1: Ja.
0: Maar goed. Goed. De zaterdagmorgen en vandaag lezen we in de krant. Ja, ik hoorde al eerder onrustige berichten. Over dat heel veel Syriërs, jonge Syriëgangers, toch in Nederland wel voor heel veel onrust zorgen. En vaak hebben ze ook wel een trauma meegemaakt. En ze maken vaak niet zoveel kans om hier te blijven. Het zijn gelukzoekers, dat noem je ook wel. En daarbij gebruiken ze ook nog een soort epilepsie-medicatie, wat een soort drugs is. Oh. En dat schijnt je heel makkelijk te kunnen gebruiken. Heel veel jonge werkers hebben een handenvol werk aan. En ze spreken met elkaar af. Vaak ook om even met elkaar te vechten. Ja. En dan hebben ze ook nog weer conflicten met Marokkanen. Dus nou, het is over en weer is het wel een gedoe allemaal. En daar werken ze nu hard om dat voor elkaar te krijgen. En gisteren op het nieuws was Ahmed. Nou, Ahmed was nadat Syrië is natuurlijk nu iets rustiger geworden. Jumandai heet hij of zoiets. Of Jolandai heet hij nu, die er nu zit. En sommigen geloven niet in hem, anderen geloven wel in hem. Maar goed, die is nu daar. En Ahmed, die had hier in Nederland 2 jaar gewoond. Die is teruggegaan. En die zei gisteren in het nieuws dit.
2: Als iemand in Nederland u belt en zegt... Ahmed, wij zijn ook aan het denken. Zullen we teruggaan naar Syrië? Wat is dan uw advies?
3: Mijn advies altijd, kom terug naar jouw moederland. Jullie zijn welkom in Syrië.
0: Precies, zo, dat moet je horen natuurlijk. Je denkt, ik ga weer terug. En hij is ervan overtuigd dat heel veel Syriërs gewoon wel graag terug willen naar een land. Maar ja, goed, als je allerlei dingen hebt meegemaakt en aan welke kant stond je ook alweer, dat is ook nog een dingetje. Dus ik weet niet of dat zo makkelijk gaat. Maar goed, het zal fijn zijn als het opgelost wordt een beetje. Goed, wat zit jij te lezen?
1: Ja, dat schijnt dus in Duitsland. Er is een grote zoekactie opgezet naar de mogelijke waarneming van een puma.
0: Oh.
1: De politie zet al in de buurt van München patrouillewagens en helikopter en drones in om die roofkat te vinden. En hij is gefilmd en alles. En de jager heeft een filmopname gemaakt. Die is geanalyseerd en een expert zei al van ja, dit kan echt om een puma gaan. Dus, maar ja, dan zie je uiteindelijk zie je een nachtkijker in beeld. Nou, dit lijkt me gewoon een kat. Als
0: ja, dit lijkt gewoon een kat die zo'n pootje aan het likken is.
1: Ja, ja, wat grappig. Maar de inwoners wordt opgeroepen om geen honden vrij te laten rondlopen. En laat die kinderen niet zonder toezicht buiten spelen. En het is ook helemaal niet duidelijk waar het dier vandaan zou komen. En er zijn volgens hun ook geen circus met roofkatten in de buurt.
0: Oh ja.
1: Maar er zijn best wel veel mensen ook daar veel.
0: Ja.
1: Een aantal mensen die dan toch wel leuk vinden om een aparte kat te hebben. En dat die dan, die chevetkatten heb je ook, weet je wel. Die zijn dan even net even groter.
0: Ja.
1: Maar ja, je weet gewoon niet, dan willen ze ze misschien niet inleveren omdat ze bang zijn dat ze dan afgemaakt worden. En dan laten ze ze misschien vrij.
0: Oh ja,
1: je weet het niet.
0: Ja, daar gaat hij weer op. Ja, daar gaat hij.
1: Dag, lief poesterbeest. Ja.
0: Zoek het maar in de wildernis. Kijk maar waar je van moet leven.
1: Ja.
0: Straks in Zandvoort. Superichter, wat gebeurt er? En wat gaat er allemaal gebeuren in Zandvoort? Even de Covazettas.

0: Wat een vrolijkheid, de Covazettes.
1: Toebak leeft. Nieuws uit Zandvoort.
0: Zeker, nieuws uit Zandvoort. Ja, boeien geleend. Er is een expositie. Emile Huigenholz, directeur van Stichting Doggerland. Die had aan Jutters Museum gevraagd of ze een paar boeien mochten lenen. Dat boeien, zeggen wij altijd al. Maar goed, wat wilden ze mee doen? Nou, dat wilden ze echt als drijvers gaan gebruiken. Ze willen namelijk met, wat was het ook weer? 13.500 paardenmorsels van circa 30 gram. Wilden ze namelijk de bodem van Doggersland. Nou ja, goed, dat is een stukje zeebodem. Wilden ze gaan herstellen, want daar zijn ze al 500 jaar met sleepnetten overheen aan het rotzooien. De hele bodem is verwoest. Ja, als we dat pulsvissen moeten goedkeuren, hè, dan was dat allemaal niet gebeurd.
2: Nee,
0: maar goed, dat is niet goedgekeurd.
2: Ja.
0: Maar goed, nu willen ze dat gaan herstellen. En die bodem, die kunnen dan hersteld worden door die morselen. Ja, dus nou ja, goed, ja, het gaat heel ver terug, hè, die Doggersland daar. Het is nu nog maar, zeg maar, 500 of 600 jaar oud. Maar vroeger liepen daar mammoeten. Nee, dat is een ander soort.
2: Mammotten.
0: Die hebben het ook gelopen, zeker. Een hele grote exemplaar. En uiteindelijk neushoorns. En nou, goed, ze willen in ieder geval eens kijken of ze er iets mee kunnen doen. En wil je het volgen, moet je even kijken op Doggersland /Earth/nieuws. Nou ja, zoek het er gewoon even op. Doggersland, kom je vast wel op ergens terecht. Goed, het is leuk om even boeien te gaan uit te lenen aan zo'n actie. Vertel.
2: Ja, afgelopen week, Zandvoort nieuws dus, zijn we gestart dus de gemeente met fase 3 en 4 van de werkzaamheden in Nieuw-Noord. En tijdens deze werkzaamheden wordt het riool vernieuwd, worden de straten opnieuw ingericht, nieuw groen en straatmeubilair wordt ook geplaatst en nieuwe speelplekken. Maar je kan tijdens de werkzaamheden daar last hebben van het bouwverkeer en zo. En naar verwachting, voorjaar 2028 pas, dan zou het klaar zijn.
0: Okay.
2: Maar de woningen blijven wel te voet bereikbaar en hulpdiensten houden altijd toegang. Dus, maar de werkzaamheden die kunnen dus een tijdje duren en je kan meer informatie invinden als je naar zandvoort.nl gaat en dan heb je Nieuw-Noord. Dus dan moet je volgens mij via projecten gaan en dan heb je groot onderhoud Nieuw-Noord. En dan kan je helemaal zien wat er allemaal gaat gebeuren.
0: Nou, leuk.
2: Dat is toch wel interessant.
0: Ah, ja, laat jezelf op de hoogte brengen. Goed, trein vol honden afgelopen zondag was dat. Dat was natuurlijk dierendag. En dat was net al bij de paardenlucht was net opgetrokken. En ja, daar wel had je de hondengeur. En zeker 60 Bennesennen waren daar.
2: Oh, die zijn leuk.
0: Ja, en ook die Newfoundlanders. Mijn ex-vriendin had namelijk ook Newfoundlanders. En die kunnen wel wat aparte geruiken, zeg maar. En daar moet je wel flink een werk van. Maar goed, die kwamen met de Kareltrein. Kwamen ze naar Zandvoort. Op het perron werden ze verwelkomd. Nog veel meer honden. En ook de mascottehonden van Dockey Beach House was er. Er werd een ijsje genuttigd. Bij Meijer uit Zee kon nog een verstandwandeling worden gemaakt. En er sloten heel veel dorpsgenoten bij aan. Omdat het toch, ja, het is gewoon leuk om al die honden bij elkaar te ervaren. En om even over het strand heen te lopen.
2: Wat leuk.
0: Dat was op dierendag dus.
2: Ja, natuurlijk. De middelbare meiden zijn nog middelbaarder geworden. En ze komen na een pauze van een paar jaar als herboren terug in het theater. Onder de naam voorheen middelbare meiden. Want nu zijn het eigenlijk
0: bejaarde
2: meiden. Ja, ja, precies. Dus ja, dat gaan ze als eerste doen in Theater de Krocht. En daar wordt van oudsher altijd de première gehouden. Ik denk dat zij waarschijnlijk speciale banden hebben met Zandvoort. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. Dus ik denk, is die hele geluidsmuur, is dat nu helemaal goed gegaan?
0: Jazeker, met deze bejaarden natuurlijk. Ik weet niet wat voor mensen het aantrekt, maar dat moet natuurlijk wel een beetje versterkt worden. Anders.
2: Ja, maar er staat hier dus de voorstelling zijn op 8 en 22 november. Dus als zij de eerste zijn, nou, dan duurt het nog wel even voor de krocht wat kan gaan doen. En ik zie trouwens al dat er aansluitend een nazit is met lekkere hapjes. En beide voorstellingen zijn al helemaal uitverkocht.
0: Oké.
2: Doe maar.
0: Nou, zes succesvolle, ja, moeilijk dit, edities van Spartan Run zijn in Zandvoort al geweest. En ze zijn nu alweer aan het boeken voor vrijdag 3 tot en met zondag 5 september 2027. En dan wordt het decor voor een Europees kampioenschap. En Lars Carré, echt een sportmannetje, die heeft het bekendgemaakt. Die was bij de Saint Raphael Stichting was die bezig. Mm-hmm. En daar hebben ze het bekendgemaakt. En het is een obstacle race natuurlijk. En een 500.000 deelnemers brengt het in beweging. Dus een mooie combinatie. Hier is Zandvoort, want kuststrand. En duinen en lichaam en hoofd en tenen, handen en weet ik veel allemaal, alles bij elkaar. En dan kan je je techniek testen en je natuurlijk je uithoudingsvermogen. Maar daar gaat het vooral over. Je moet overal overheen klauteren. En als je echt denkt, van ik ben echt, echt goed getraind, dan kan je de beast doen. En de beast is 21k kilometer is dat.
2: Oh.
0: Ja, 21k klinkt niet.
2: Ik denk, misschien win je 21.000 euro als je wint.
0: Nee, dat niet. Nee,
2: nou, dat zou een mooie prijs zijn, toch?
0: Trots win je. Het championship is er dus dan. En er komen duizenden supporters komen, sporters komen aan de Zandvoort om er aan mee te doen. En je kan ook gewoon licht instappen.
2: En welke 5 datum kilometer. Is dit?
0: Dit is vrijdag, zaterdag en zondag. En op vrijdag is dan rustige. En uiteindelijk is op zaterdag de beast. En je hebt ook nog een night sprint. Dat is 5 kilometer in het complete donker. En dan struikel over je echt alles wat je tegenkomt. Heerlijk.
2: Ach, wat fijn. Dan ga je zo op je platte bek.
0: Inschrijven, kijk even op spartan.com. En nou ja, ga alvast trainen voor volgend jaar.
2: Leuk, ja. En ja, je weet nooit waar je over valt. Want ik zie hier dat er afgelopen woensdag een persoon is overleden. En nadat hij is in de Noordzee tussen IJmuiden en Bloemendaal in het water was aangetroffen. Oh. Dus die kwam daar aangespoeld.
0: Ja.
2: En de hulpdiensten zijn een grote zoekactie gestart. Waarbij vanaf het water, vanuit de lucht en vanuit het strand al naar de persoon werd gezocht. En het slachtoffer is naar de kant gebracht. Dus ze hebben reanimatie getracht te doen. Maar helaas, het slachtoffer is toch komen te overlijden.
0: Ja, triest.
2: En op het strand. En het lichaam is overgebracht naar het mortuarium. Daar wordt nader onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident.
0: Jekke.
2: Denk je, is je dan zomaar gaan zwemmen of zo? Ja, je weet het gewoon niet.
0: Nee, nou, afwachten maar goed. Trieste verhalen in ieder geval. Goed, straks meer Zandvoortse berichten. Hier bent Toepak Leef, de geschiedenis, rare berichten en Love and Joy.

0: zo'n lekker gitaartje erin. Daar word ik altijd blij van. Love and Joy, hier bij Toepak Leef. Album heet One Simple Track. Nou, kom ik meer voor geld. Meer waarvoor mijn geld krijgt. Als er maar één track op staat, dan wil ik hem natuurlijk niet, hè. Nee, goed. Er schijnt dus meer op te staan. En dit is op de film, onder andere. Het heet P and Display.
1: Yeah.
0: Ja, sorry, ik moest er nog het nalezen wat er allemaal staat eigenlijk. Het is Toepak Leef op de radio vanuit het grijsachtige Zandvoort. Maar je voelt gewoon het zonnetje van je radio afschijnen natuurlijk. Hè.
2: Ja, wij zijn het zonnetje in huis.
0: Zen, en nou, we hadden het wel over vakantie natuurlijk. Ik was dan naar Barcelona geweest. Nee, naar Fuerteventura.
2: Fuerteventura.
0: Ik kan het nooit uitspreken.
2: Het betekent gewoon harde wind. Fuerte is heel sterk.
0: Jij was bij het harde wind. En je had mooi weer en ik had een harde wind. Nou, maakt niet uit. Maar in ieder geval, vandaag cijfers in de krant. Liggen er niet op. De luchthaven Schiphol is in korte tijd echt opgeklommen tot de duurste luchthaven in de Europese Unie. Alleen Heathrow staat nog boven ons.
2: Waar prijzen voor koffie en al die dingen meer of zo? Wat
0: om... ja, alles bij elkaar om te vliegen, zeg maar. Vliegtax. En je hebt havengeld. En je hebt uiteindelijk natuurlijk, hebben ze het geld, de vliegtax omhoog gegooid. Ze wilden eigenlijk naar 70 euro. Maar het is 59 euro geworden. Onder andere heeft het te maken met de beveiliging. De beveiliging moet steeds meer op orde worden gebracht. Want ja, er gebeuren nog steeds toch wel onrustige dingen natuurlijk. Dus ja, alles met alles Schiphol een beetje uit de markt aan het prijzen. Dat is niet helemaal de bedoeling eigenlijk, zegt president Marianne Rentel, die is van KLM. We moeten met de handen op de rug concurreren. Mensen pakken simpelweg de auto of de trein om over de grens te gaan. Oh, ik denk dat dat allemaal meevalt.
2: Ja, maar ik denk dat ook eens met mensen die klimaatschaamte hebben, dat ze minder vliegen. Dat ze daar
0: ik heb er nog niemand erover gehoord.
2: Dat ze de trein pakken in plaats van
0: zitten? Ja, nee, niemand.
2: Oh, nee.
0: Jij kende wel een paar mensen, of niet?
2: Ja? Jawel.
0: Ja, okay. Nou, maar,
2: ze zeggen ook soms wel van... Dan zijn ze eigenlijk een beetje bang om te vliegen. En dan gooien ze het daarop, weet je wel.
0: Oh ja.
2: Zijn ze braaf en dan fout.
0: Ja. Ja, nee, joh, ik vlieg gewoon niet meer, nee.
2: Het is wat klimaat, hè?
0: Nee.
2: Maar ondertussen doen ze die in hun broek als ze echt moeten vliegen, weet je wel. Maar ja, je zit ook wel opgehokt in zo'n toestel met... 252 mensen of zo zaten erin afgelopen keer. Dat was gewoon hartstikke vol.
0: Ja.
2: En alles hoesten en zo. En ik heb nou echt al dat ik denk, ja hoor.
0: Ja, er komt de pijn weer.
2: Er komt een winterdingetje aan.
0: Ja. Maar goed, op zichzelf, ja, moeten we echt ermee uitkijken. En we willen natuurlijk allemaal wel minder vliegen eigenlijk. Ik heb ook al zoiets, ja, ik ben nu natuurlijk naar Barcelona gevlogen. Ik denk, ja, eigenlijk was het ook een beetje onzin. Maar goed, ja, dan ga je mee
2: met de
0: groep.
2: Ja, als je met de auto even daarheen gaat, joh. Je bent gewoon... 2,5 dag kwijt zo'n beetje.
0: Want ik denk vooral misschien de wat ouderen. Dat die op een gegeven moment denken van nou, joh, dan maak ik er toch 4 weken van. Ik zou 3 weken gaan, maar dan moet ik 3 dagen reizen. Zo prima.
2: Ja, dan maak je van de reis de vakantie.
0: Ja.
2: Maar ja, het loopt wel op dan, weet je wel. Want het is ook, al die je drukt op de weg en zo. Het is al toch wel een beetje spannend. En het klimaat, want ik moet u ook gelijk melden. Dat Zwitserland in rep en roer is. Want de top van de iconische berg, de Matterhorn... Die is kaal na de warmste zomer ooit.
0: Oeh, daar lag
2: dat is heel erg, ja.
0: Oké. Okay.
2: En tot en met 2023, prijkte de iconische berg nog trots op de verpakking van de repen Toblerone chocola. Oh,
0: ja.
2: Maar ja, nu is Toblerone, die is buiten Zwitserland, wordt die nu gemaakt. Dus niet meer alleen in Zwitserland zelf.
0: Maar dat was toch de vraag, mogen ze dan even goed wel die bergtop gebruiken?
2: Nee, niet meer.
0: Niet meer, nee, toch?
2: Want het werd wel gezien als het nationale symbool van Zwitserland. Maar de eigenaar van, hoe heet die, Mondelez...
0: Ja?
2: Die heeft een deel van de productie verhuisd naar Slowakije.
0: Ja,
2: volgens de Zwitserse weg mogen nationale symbolen alleen... of verpakkingen worden gebruikt als de productie in het land zelf plaatsvindt.

0: vind.
1: Wat zei hij? Nou, dat ding is toch kaal, dus ik haal hem er gewoon af.
0: En bij zuivelproducten moet minstens 100% van de ingrediënten uit Zwitserland komen. Maar ja, het feit dus dat die kop nu weg is,
1: ja?
0: Dat is echt wel een groot probleem. En de Matthias Hus van het Zwitserse gletsjeronderzoeknetwerk, die zegt ook al van ja, de opwarming die we nu meemaken is 100% te wijten aan door de mens veroorzaakte klimaatverandering.
1: Nepnieuws. Is het nepnieuws?
0: Ja, is het nepnieuws?
1: Nou, oh. Nee, ik geloof
0: maar dat ja, het is ook niet alleen. De Alpen fungeren eigenlijk als de watertoren van Europa. En gletsjers die slaan natuurlijk heel veel water op in de winter.
1: Ja.
0: Geven dit in de vorm van smeltwater af in de zonar. Dus ja, en daardoor bleef de waterstand in de Europese rivieren eigenlijk wel op peil. Maar ja, je hebt nu al gezien, er waren plekken volgens mij in de Rijn dat de waterhoogte maar 50 centimeter was of zo. Op ja, sommige plekken.
1: Ik snap het nooit helemaal. Ik denk van de ene kant, dus al die gletsjers smelten. Er is geen ijs meer, maar toch het waterpeil is laag, waardoor de huizen een palen uitdrogen.
0: Uitdrogen,
1: en,
0: ja.
1: En in zakken de huizen in. Ik snap het niet! Hoe kan dat dan?
0: Nou ja, omdat er geen water is en die palen staan dan in de droogte.
1: Maar er is wel water, want die gletsjers zijn gesmolten.
0: Ja, maar dat water dat zit allemaal in de zee nu.
1: Oh.
0: Op een gegeven moment is het op. Maar je hebt ook altijd het idee, ben je wel eens bij de watervallen van Kool geweest?
1: Nee.
0: Dat is daar spuitend uit de muur zo, ja? Uit die rotsen. Het is echt wel leuk om een keer te doen, dat is in België.
1: Ja.
0: Maar dat je echt denkt van, hoe kan het dat het maar zo blijft spuiten? Nou, ik denk dat dat ook wel wat minder geworden is afgelopen zomer.
1: Nou, dat zou zomaar kunnen. Kan gewoon iedereen gewoon zeg maar even naar het strand gaan. Emmertje mee water. Neem even een emmertje water mee. En gooi het dan gewoon even in de tuin of
0: ja,
1: zo.
0: Ja, want het is zout.
1: Dat maakt het nou uit. Kan de natuur er niet iets mee of zo?
0: Nee, ik denk dat je gewoon lekker inderdaad moet zorgen dat iedereen weer van die regenvaten heeft. Die regentonnen.
1: Klopt. Je hebt
0: en gebruik dat water.
1: Ja, ik zie het zeker.
0: En dat dan is relatief schoon.
1: Ja.
0: En zorg dat het er goed gefilterd is. En gebruik dat dan om je toiletten door te spoelen en dat soort dingen. En om je tuin te sproeien.
1: Dat is geen slecht idee. Die stap ga ik nog even maken.
0: Ja,
1: denk dat is geen slecht idee, zeker. Louis Dunford heeft een album uit. Lost Orders. Zijn laatste track. Hij moest nog even wat afleveren, denk ik, voor de platenmaatschappij. Lost Orders. En hij heeft wel geluk. Lucky heet hij.

0: Louis Dunford is een grote fan van Arsenal. Hij heeft zelfs ook het lied daar een beetje voor gemaakt. Althans, een van zijn platen, Angel, is zeg maar uitgeroepen tot het, hoe noem je het ook weer? Het lied van het Arsenal, laat het zo even zeggen. Maar goed, dit was een andere plaat, die heet Lucky. Hier bij Toepak Leeft de Radio. We kijken nog even wat er allemaal in de kranten te lezen. Dus onder andere in de Telegraaf te lezen. Dat wij hier in Nederland lopen wel eens te klagen over die boksen allemaal. Weet je, want dan rijden we naar een nieuwe stad toe. En om zo'n stad heen staan alleen boksen. En soms zijn dat gewoon distributiebedrijven, weet je. Maar heel vaak zijn het ook steeds meer ICT-bedrijven. Oftewel, noem je dat ook weer, AI. Noem je de computerbedrijven. En in de VS wordt het steeds groter, die datacenters. En nu was er één, noem je dat? Eén dorp waar ze momenteel bezig zijn op het platteland Maryland. Adamsland heet dat. Adams? Ja, zo heet het volgens mij. Adamstown heet dat.
1: Oh.
0: En daar zijn ze echt helemaal uitgepakt. Daar gaan ze 1200 voetbalvelden volbouwen met datacenters. En er zijn er nog maar 4 klaar. Maar het dorp is aanmerkelijk kleiner. En vaak gaan mensen zeg maar, op zoek naar een nieuwe plek voor het datacentrum. En dan gaan ze naar zo'n dorpsgemeentebestuur en zeggen van... als we u nou zeg maar 100 miljoen bieden... dan kan u bijvoorbeeld een nieuwe brandweerwagen kopen. U kunt bijvoorbeeld de school restaureren. U kunt allerlei dingen in het dorp doen. En dan mogen wij een stukje zeg maar, van de akker hier bebouwen met een datacentrum.
1: Nou, maar hierdoor is het toch ook dat de huizen geen stroom meer, niet meer nieuwe stroomnetten gebruikt kunnen worden?
0: Nee, dat klopt. Pas geleden hadden ze daar een ander dorp waar ze ook zo'n datacentrum hebben gebouwd. Die hadden zeg maar een stroomstoring. En daar hadden ze niet over nagedacht. Maar deze datacenters hebben altijd aggregaten staan. Maar die kunnen natuurlijk nooit zonder storm komen. Want ja, als kan je met je AI niks opzoeken. Dat moet kunnen natuurlijk.
1: Ja,
0: elk moment moet ik iets kunnen opzoeken. Ook ik doe dat natuurlijk. Maar goed, daar hebben ze dieselaggregaten staan. En dat hadden de dorpelingen niet helemaal goed over nagedacht. Ze hadden wel mooi geld binnengesleept. Maar toen komen we toch wel een zootje roet over het dorp heen. Dus al die dieselaggregaten gingen gewoon aan. En dan krijg je dus pure vervuiling je dorp binnen. Dus alles bij elkaar. Er zijn nu een paar dorpen zijn er ingetuind. Maar een paar andere dorpen denken van... Wow, wacht even. We gaan dat even niet doen. Maar deze 1200 voetbalvelden vol... wordt nog wel gebouwd bij Adamstown. Dus nou...
1: Oh my goodness.
0: Dat
1: ja.
0: is heel veel. Dus, nou, dat is dus ook doorgeschoten. En ja, Trump is er helemaal voor AI. Dus die gaat dat echt stimuleren aan alle kanten. En anders gaat hij een executie op de televisie laten zien. Van mensen die tegen zijn. En dat gaat eisen uitvoeren natuurlijk. Zoiets? Of sla ik hem al door nu?
1: Ja, een beetje. Ja, ik heb wel gisteren heb ik iets gezien. Je hebt toch dat programma met die poppetjes. Met het schooltje. Ik ben even de naam kwijt. Met Carter en zo.
0: Oh ja. South Park.
1: Ja,
0: South Park.
1: En daar hadden ze het dus erover. Ja. Ook over dat ijs en zo. En over Trump. En dat hij met de duivel in bed lag. En iedereen die gaf hem cadeautjes. Maar je hebt geen kleine penis hoor. En iedere keer, nou, kom dan op met het cadeautje. Ik weet het. En het was echt zo grappig. Ik denk ook van...
0: We moeten toch weer eens gaan kijken. Ja. Dat, oh my god, hij killed Katie.
1: Ja,
0: maar je gaat ook, altijd dood.
1: Ook dat iedereen met AI dus... we hebben relatieproblemen. We moeten er toch eens aan werken. Dan gingen ze daar aan AI vragen, weet je wel.
0: Ja.
1: Dat was ook wel heel grappig. Want die is dan heel positief. En die geeft dan wel ideeën hoe je het op kan lossen. Maar als een ander precies dezelfde dingen doet... dan is het weer heel anders de oplossing.
0: Ja, gewoon elke keer net hoe je het, vormgeeft. Nou ja, goed. Ja, South Park is altijd heel scherp met de commentaren.
1: Nou,
0: ja,
1: dat vond het wel leuk. Het was wel heel erg in. Want dat de man aan de wietplantage had gemaakt... Dat iedere keer kwam IJs weer langs, dan waren al die Mexicanen weer weg. Had hij helemaal geen werknemers. Dus ik kon niks maken.
0: Nee.
1: Dat is allemaal heel erg lastig.
0: Exportbedruk moet wel doorgaan natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat vindt Trump wel heel erg belangrijk. Ook al is het misschien drugs. Als er geld aan te verdienen valt.
1: Ja, dat is het dan.
0: Als andere landen dupe zijn, dat maakt hem verder helemaal niet zoveel uit natuurlijk. Goed, even de laatste plaatjes voor 9 uur. Na 9 uur wij natuurlijk geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren? En op 10 oktober! Zeker. Een moment van rust? Ik weet het niet hoor. Ik zal er maar afwachten bij Wilco. Snuts!

0: moment. Dat is misschien belangrijk. Herken maar, hè? Plezier in een kort moment. Ik weet niet waar het over heeft. Nou, dat is het album en dit is erop te vinden. Die heet PTS. Heeft niet, nou, heeft wel een klein beetje te maken met dat syndroom natuurlijk. Dat je dat opdoet als je iets heftigs hebt meegemaakt. Maar het heeft met meerdere dingen te maken. Het is een combinatie van zaken waar deze plaat over gaat van de snuts. Hier bij Toepak leeft in de zaterdagmorgen. Gisteren was het natuurlijk de Paarse Vrijdag. En vandaag een stelling in de krant te lezen bij de Telegraaf. Paarse Vrijdag, essentieel voor acceptatie. De LHBTI
1: en Q.
0: Plus min gemeenschap op school. Is dat belangrijk? Is dat echt, moet dat echt gebeuren? 85% is er niet mee eens. Die zegt van, nee, het is niet zo belangrijk om dat te doen. Het helpt niet. En natuurlijk heb ik af en toe stagiaires op een groep. En die zijn een stuk jonger. Die zijn allemaal rond de 20. Dus dan vraag ik altijd, en wat vind jij daarvan? Nou, maar dat je een beetje normaal doen hoor, allemaal. Al die aandacht ervoor. En het is momenteel ook een beetje. De tendens is ook een beetje. Nou, doe een beetje gewoon. Sowieso vroeger praten we heel veel over seks. Weet je, ervaring die je had met seks en zo. Zitten we helemaal niet meer op te wachten. Dus als mensen ook nog een beetje dingen gaan vertellen van dat ze met mannen gaan, denk ik, nou, hoef ik allemaal niet te weten, hoe gek. Ja, en als je nee. Dus het is allerlei dingen bij elkaar. En Lubach kon het ook goed uitleggen afgelopen week. Die zag dat een combinatie van alles bij elkaar, waardoor het totaal niet geaccepteerd meer wordt. En dan moeten ze nu van de daken schreeuwen. Ja, dat wekt ook weer irritatie op. Dus hoe we dit aan moeten pakken, geen idee. Maar ik heb er regelmatig wel weer leuke verhalen en discussies mee met jongere mensen erover. Ik denk van, ja, mensen kunnen het er gewoon zijn. Ja, maar niet zo op de voorgrond.
1: Maar wel het feit dat...
0: We gaan even op naar het nieuws van 9 uur straks meer.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Toebak leeft.
5: Dat is echt niet normaal. Ik heb hier geen woorden voor.
0: Zeker.
5: Ik geloof het bijna niet.
6: Toebak leeft. Toebak leeft.
7: We gaan beginnen.
6: Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend.
8: Goedemorgen, Zandvoort.
0: Ja hoor. Ja, straks Bassie, rustig aan. We hebben straks onder andere een kijkje in de geschiedenis.
9: They left the country. I don't know where did they go.
0: Ja precies, de kapers waren het land uit met de vliegtuig. Maar waar gingen ze eigenlijk naartoe? En verder, wat gebeurde er nog meer?
10: One of several thwarted knife attacks today.
0: Oh mijn god, drama. Maar misschien straks nog wel leuke stukjes muziek van mensen die jaren zijn of jaren zijn geweest. Eerst eens even wat vrolijkheid op de radio. Sick Role Model heeft een nieuw album uit. En dat is dit op te vinden. Joy.

0: zijn energie. Quick timely and hourglass. Ik heb het over niemand meer dan een raw model. Ik snap alleen niet helemaal de videoclip. Samen met een vriend die toch wel als rugzak functioneerde, omdat hij namelijk heel veel energie kostte, gingen ze dan aan de reis. En dan geef het bij het benzinestation, gingen ze dat eigenlijk met elkaar bekogelen met benzine. En dan... Ja, nou gaat dan natuurlijk, daar komt brand door, snap ik al. Goed, is er weer tijd voor je, grijp het al.
1: Kijk in het verleden.
2: Wat gebeurde er door de jaren heen?
0: We kijken even naar de geschiedenis, wat gebeurde er door de jaren heen? We gaan terug naar 1985. Een F-14 gevechtsvliegtuig onderschept, die is van Amerika. Een Egyptisch vliegtuig, daar zitten de kapers in van Achilles Laurouw.
3: They left the country, I don't know where did they go.
4: I am proud to be the commander-in-chief of the soldiers, sailors, airmen and marines who deployed, supported and played the crucial role in the delivery of these terrorists to Italian authorities.
0: Dat waren mensen van het Front Bevrijdings Palestina. Die hadden namelijk Gila Laurouw hadden ze gekaapt en ze eisten dat 50 Palestijnen zeg maar uit Israëlische gevangenissen zouden worden bevrijd. Nou, dan probeerden ze krachten bij te zetten door een Joodse man in een rolstoel dood te maken en overboord te gooien. Zeer dramatisch allemaal. En uiteindelijk, Israël is daar snoeihard in, liet geen Palestijnen vrij. Dus uiteindelijk kregen ze wel een vrije aftocht en dat ging dus met een vliegtuig. En uiteindelijk werden ze dus met die F-14 toch aangehouden. En gingen ze naar gevangenissen. En sommigen hebben echt heel lang in gevangenis gezeten. Anderen hebben dan weer zijn vrijgelaten. Maar het is wel een dramatisch verhaal aan alle kanten natuurlijk. Want dit, ja, zo moet je het niet aanpakken. Maar goed, je moet wat. Goed, wat gebeurt er nog meer?
5: Ja, in 2013 kende het Europees Parlement de Sakharovprijs toe aan de Pakistanse kinderrechten... activiste Malala Yousafzai.
0: Oh ja.
5: En misschien herinner je nog, die is toen in haar gezicht geschoten.
0: Ja, echt wel, ja.
5: En uiteindelijk is ze dan in Engeland, daar is ze overgevlogen en daar heeft ze een behandeling gehad. En ik zie ook nou wel, dat vind ik dan wel weer leuk om te zien, dat ze wel in 2021 getrouwd is en alles. En dat ze gewoon nog steeds actief is. En ze heeft dus in haar schedel heeft ze een prothese van titanium.
0: Oh.
5: Die met behulp van een 3D-techniek naar de vorm van haar hoofd was vervaardigd. Gaaf, hè?
0: Ja, dat maar, moet een hele slimme vrouw zijn volgens mij.
5: Ja, zeker.
0: Goed,
5: zeker.
0: Ik heb altijd nog meer drama aan het helk. In 2015...
6: One of several thwarted knife attacks today in the West Bank and East Jerusalem. The Israeli civilian in white shot dead a Palestinian who tried to stab him, Israel's army says. It happened near a Jewish settlement in Hebron.
0: Zeer veel onrust in de Gazastrook en de West Bank. Israëlische veiligheidstroepen hebben daar dus twee minderjarige Palestijnen die met messen wilden gaan steken in Jeruzalem aangehouden. En ook bij de Gazastrook drie stenengooiers die eigenlijk in een bepaald soort gebied liepen waar ze niet mochten lopen. De no-go area. En die wilden daar met stenen gaan slingen. Er werden neergeschoten. Nou, brandende autobanden werden gegooid. Een chaos daar. Uiteindelijk, nou, wat is de score tussen de Palestijnen en de Israëli's? Hè? Komt het weer zo plat? Ja, zo komt het plat op je bord terecht. 4 Israëlische mensen dood en uiteindelijk 19 Palestijnen. Nou, dat is een beetje in verhouding weer een beetje.
5: Goed. Ja, zoals het zelf moeten zijn. Ja,
0: zij noemen hetzelfde. Palestijnen noemden het weer een nieuwe Intifada. Dat vonden mensen uit Israël weer een beetje te veel doorslaan.
5: Ja, want wat is er eigenlijk gebeurd afgelopen week? Is wel een herdenking geweest, wat ik begreep, van dat het nu 4 jaar geleden is. Dat,
0: 7 oktober, ja.
5: Ja.
0: Ze zijn er weer fanatiek mee bezig met allerlei regel dat je dat eigenlijk niet mag uitdragen. Dat Hamas of dat allerlei uitdrukkingen daarover niet mogen, omdat dat antisemitisme oproept. Allemaal weer mooie randvoorwaarden, maar uiteindelijk wordt het niet opgelost.
5: Ja, ja.
0: Goed, vertel.
5: Ja, in 2016 bleek uit geheime documenten uit het Nationaal Archief dat de Nederlandse koninklijke familie sinds 1973 compensatie kreeg voor de belasting op hun privévermogen.
0: Ja.
5: Dan heb ik nog even zitten kijken. En de koning en de leden van het Koninklijk Huis betalen wel vermogensrendementheffing, box 3.
0: Ja.
5: En individuele belastingen. Maar daarnaast worden ze vrijgesteld van de inkomsten- en erfbelasting. Nou, die inkomstenbelasting, dat is nogal wat. En dat vrijgeschonken wordt, dat vind ik toch niet eerlijk.
0: Nou goed, ik heb nog even naar de begroting.
5: Maar ik wil toch niet in zijn schoenen staan. Maar...
0: Nee, zeker niet. Ik heb nog even naar de begroting gekregen van 2027. En dat is, bij elkaar is dat 86 miljoen. En daar zit onder andere ook 24 miljoen bij in voor indirecte kosten. Staatsbezoeken, vaartuigen moet allemaal bekost worden. En ik hoorde ooit Pechtel ooit zeggen: geef die boot, die draak van een boot, die groene draak, waar allemaal spuugmisselijk van gewoon. Geef hem een cadeau en dan kunnen ze zelf die kosten gaan betalen.
5: Ja, wat een goed idee.
0: Maar dat is nog steeds niet gebeurd. Er zijn echt heel veel berichten al over geweest, over en weer. Nou ja, goed. Uiteindelijk blijken ze dus compensatie te krijgen, dus over privévermogen. Hè. Dus daar zit belasting op de privévermogen, maar dan nog hebben ze daar een soort compensatie op gekregen. Dus, nou ja. Ja. Ik hoop dat hij in ieder geval iets voor elkaar kan krijgen. In contact met die man met het oranje haar. Oh nee, met het oranje gezicht en het blonde haar. Want hij is misschien de uitkomst. Want Trump vindt namelijk Maxima heel erg interessant. Hè?
5: Ja.
0: Die vindt hij echt heel erg leuk.
5: Ik zag toevallig ook van de week weer dat filmpje dat ze in het Witte Huis waren. Ja. En dat ze dan ergens dan nog die ene president zagen zitten ergens in een hokje gekneveld en zo. En dat ze allerlei dingen aan het doen waren. Gingen ze golven binnenin. Wap, dat ging door die vredesprijs heen en zo.
0: Je kan er echt aan alle kanten. Bijna is het al te humoristisch gewoon om er iets mee te doen. Nou goed, nog even iets anders. De operatie Decibel.
1: Op 10 oktober 1995 verandert zo'n 75% van alle telefoonnummers in Nederland.
7: Wat krijgen we nou?
1: Hoewel als gevolg hiervan de tarieven niet veranderen, zijn de consequenties voor het publiek en vooral voor het bedrijfsleven niet gering.
0: Nou goed, ze gaan allemaal uitleggen wat er nou uiteindelijk echt een heel lang spotje. Ik had het gevonden op YouTube. Daar leggen ze uit wat er nou allemaal precies moet gaan gebeuren. Ja, briefpapier, visitekaartjes. Echt, sommigen moesten echt een nummer aanpassen. Er kwamen twee cijfertjes bij. Maar sommige bedrijven hoefden dat ook niet. Als die in Amsterdam waren, Almelo, Wieringen, Frieseveen, die hadden al 10 cijfers gekregen. Dus die waren echt, die hadden mazzel gewoon.
5: Ja, er hoefde niks mee te gebeuren.
0: Maar goed, ik kan me nog heel goed herinneren dat je zo'n omnummeringsgids kreeg. En dan moet je echt kijken. Ik weet nog, mijn ouders kregen er 5 en 6 erbij. Nou ja, en zo uiteindelijk. En nu weet je het nummer niet meer uit je hoofd.
5: In Zandvoort heb je dat 5-7 komen voor.
0: Ja.
5: En dan had je dus 023, Haarlem. Ken hem land en dan dat nummer. Maar het is wel jammer, want wij hadden vroeger... Eerst kwam er een eentje voor.
0: Oh ja.
5: En wij hadden vroeger ook 3332 was ons telefoonnummer.
0: 3-3-3-2?
5: 3-3-3-2, ja. En toen werd het 1-3-3-3-2 en toen 5-7.
0: Ja. En ik weet wel dat echt dat we ook stress hadden. Denk je, oh jeetje, je vindt het al lastig om te draaien, zeg maar. Dan was, wat, oh, nou werk het niet meer eigenlijk. Maar goed, geef een tijdje kregen druk toetsen natuurlijk. Maar echt met het draaitoestel was het echt even doorzetten.
5: Ja, deed je met een pen vaak, hè? Want het ging zeer doen aan je vinger als je veel telefoon
0: had. Oh man, echt heel veel pijn geleden met al die telefoonnummers. Goed, dus zover hebben we de geschiedenis. En straks de verjaardag, dames en heren. Ja, er zijn weer interessante mensen, ja. Onder andere Thelonious Monk. Er is een stukje te lezen en ook die muziek te luisteren. Eigenlijk aparte muziek wat hij maakte, zeg.

0: extra. Het heet het laatste album, niet extra, extra. En het heet Which One Do You Want?
1: Zeker, dat weet ik, wat wil je?
0: Nou, dan moet je maar even bekiezen. Nou goed, het is weer tijd voor de verjaardagen. Hiep, hiep. Sick. Ja, dus, hij zal echt heel oud zijn geworden, maar hij is uiteindelijk niet zo oud geworden. Hij overleed in 1947, was hij 58 jaar oud. En ik zit naar die foto's te kijken van Han Vermegeren, kunstschilder, meestervervalser. Dan ziet hij er toch wel heel oud. Ik zou bijna denken dat hij in de 70 is, maar hij was maar 58. Hij studeerde bouwkunde en zijn vader betrapte hem af en toe dat hij aan het schilderen was. Hey, wat ben je aan het doen? Strafregels. Hij moest strafregels schrijven. Ik ben niets, ik weet niets, ik kan gewoon niets. Dat moest hij schrijven. Maar Han Vermegeren was zo gemotiveerd om te schilderen dat hij uiteindelijk toch ging schilderen. Hij heeft wel ooit een clubhuis ontworpen. Een roeivereniging Delft. Dat bestaat nog steeds. De DDS. Dus dat kan je nog wel zien. Maar waar hij bekend van is, is het hertje. Het hertje, geromantiseerd hertje. Elke oudere had vroeger maar aan de muur hangen. En later kwam ook het hertje met jong. En nou goed, uiteindelijk wilde hij eigenlijk geaccepteerd worden door de grote bekende mensen. Mensen vonden hem eigenlijk een beetje oudbollig. Dus uiteindelijk dacht hij van, oh, ik kan misschien ook wel eens een keer een vervalsing maken voor Frans Hals. Kijk of dat lukt. En hij kon zo goed vervalsen, dat eigenlijk, hij ging via bemiddelaar, ging hij deze vervalsing verkopen. En uiteindelijk kreeg historicus Cornelis Hofstede, de Groot, kreeg dus een valse Frans Hals in zijn repertoire. En die zegt, oh, zo'n mooie Frans Hals, die kende ik nog niet. Nee,
2: dus nee die stond dus gewoon helemaal niet.
0: En uiteindelijk zijn reputatie van deze van Cornelis Hofstede kwam te grabbel, werd hij gegooid natuurlijk. Want hij denkt, what the fuck, ik ben erin getuind. En toen ging hij veel meer van die vervalsingen maken. En die werden ook verkocht. En zeker in de oorlogstijd waren ze niet zo fanatiek bezig met alles goed te keuren. Dus die dingen gingen grif van de hand voor een hoop geld. Ja. Dus deze Han Vermegeren kreeg allemaal. Het mooie was wel dat na de oorlog kwam er allerlei schilderijen tevoorschijn. En die kwamen bij de Duitsers vandaan. Had hij nou gehandeld met Duitsers? Dat was niet helemaal de bedoeling. Dus toen kwam hij voor de rechter. En daar moest hij zich verantwoorden hoe het allemaal gegaan was.
3: Het proces tegen de kunstschilder Han Vermegeren. Daags tevoren worden met een verhuiswagen de beruchte schilderijen aangevoerd die Van Meegeren op zo geraffineerde wijze in de trant van beroemde oude meesters verwijderd heeft dat de wereld aan...
0: Hij kon echt heel veel meesters namaken. Niet alleen Frans Hals. Ook Vermeer heeft hij nagemaakt. Allemaal dingen die gewoon niet bestonden. En uiteindelijk moest hij dus aantonen in een weekend dat hij ze kon maken. Want niemand geloofde het eigenlijk. Want iedereen dacht ze echt waren. Nee, dit heb ik gemaakt. Dus uiteindelijk moest hij het aantonen dat hij het gemaakt had. En toen werd hij geloof ik vrijgesteld. Maar goed, hij heeft wel de boel bedot.
2: Dat ja.
0: Ja, toch ja, kan je daar een beetje om lachen.
2: Het is ook wel kicken als je dat zo goed
0: echt
2: kan
0: wel,
2: maken.
0: Een beetje, ja, zeker.
2: Dan geeft goed. Iemand gewoon een Rembrandtje voor zijn verjaardag of zo.
0: Ja, helemaal geen punt.
2: Ja, dus die dame dan. Maar ja, ik blijf een fan van Rembrandt. Omdat je altijd denkt van, lijkt wel als je blaast, dat je die haartjes van die bondjes och, bijna ziet bewegen.
0: Ziet bewegen. Gewoon. Nou, dat kon helemaal gewoon. Goed.
2: Dat klinkt wel heel erg boemer,
0: hè? Het was ook
2: he?
0: Iets andere tijd, hè? Het was ook in de oorlogstijd, dus waren ze niet fanatiek bezig om echt de schilder, of de verf te dateren. Hè? Er zijn nu fanatieken. Ja. Goed, wie is nog meer jarig?
2: Ja, vandaag is ook Peter Jan Rens jarig. En hij wordt vandaag 74. Nee, 76, ik lieg.
0: Ja?
2: En hij was Nederlands presentator, acteur, schrijver en voormalig fysiotherapeut. Maar hij heeft dus gespeeld in Brandende Liefde.
0: Een fragment.
2: Ja.
0: Het was Brandende Liefde. Dat was echt wel een beetje een platte film, hoor, moet ik zeggen. Maar komt bij Jan Wolkers vandaan, hè? Dus vandaar dat het een beetje plat
2: was. En daarnaast was hij natuurlijk heel populair als meneer Cactus.
0: Ik weet niet. Er zijn van die one-liners die in je hoofd blijven zitten, hè?
2: Ja.
0: Weet je, dat je met je lepel op een pond staat. De tweede ronde.
2: Ja.
0: Of weet je, zegt, ik weet niet. Nee,
2: ik weet niet hoor.
0: Ik weet niet eigenlijk.
2: Zijn maar het leuke is eigenlijk dat hij dus een gedeelte in de show van Tineke deed. En dat werd zo populair.
0: Ja.
2: En daardoor werd de grote meneer Cactus Show gemaakt.
0: Dat wist ik,
2: dat wist ik helemaal niet.
0: Hij heeft meer dingen gedaan. Hij sprok eigenlijk een beetje in het gat, omdat Willem Ruis eigenlijk natuurlijk overleed vrij abrupt. Hij heeft in de show, de Quizmaster Show, gat gesprongen. En heeft hij dus heel veel dingen gepresenteerd. Ja, onder andere Labyrinth, doet hij het of doet hij niet? 5 tegen 5. Uiteindelijk heeft hij afgelopen juni nog een beroerte gekregen. En nou goed, daar is hij redelijk van hersteld. Een reality show is ook nog vanuit deze Peter Jan Rens gekomen. Dus, nou,
2: ja, maar hij heeft het zwaar gehad, want hij had financiële tegenslag. Hè?
0: Ja.
2: Hij had op een gegeven moment een lening van 1,5 miljoen bij de Rabobank. Dat lukte niet.
0: Nee.
2: En uiteindelijk is hij had hij een mediabedrijf gemaakt. En op 21 maart is hij weer op vordering van onder meer Emiel Ratelbank door de rechtbank Gelderland opnieuw persoonlijk failliet verklaard.
0: Het is toch altijd wel jammer dan dat soort mensen. Ja. Maar ja, goed, misschien ook dat ze niet kunnen concentreren op dingen of zo. Op de ADHD-druk en geen lijn kunnen krijgen.
2: En alles dit jaar heeft hij dus nog een beroerte gekregen. En ja. Ik zie niet dat hij al overleden is, maar ja, dat kan.
0: Jazeker.
2: Nou, ja, zeker als je deze leeftijd hebt al, natuurlijk 76 wordt hij...
0: Maar goed, dat is alweer een tijdje... Oh nee, dat klopt, dus een paar maanden geleden. Oh,
2: ja, dat is lang kort geleden.
0: Dus goed, dat is een sterke man, zou ik kunnen zeggen.
2: Ik ben benieuwd hoe...
0: Hij overleed in 1982. Thelonious Monk, een jazzpianist. Unieke speelstijl, complexe harmonieën, dissonante akkoorden. Hij was echt de trendsetter in de bebop. En toen ik dit las, dacht ik, ga toch even luisteren. Ook, hè? Die tonen. Het is anders dan anders. Dus ik heb een paar platen van de Monk geluisterd. Hij is onder andere bekend van Round Midnight. Hij speelde met Dizzy Gillespie, Art Blakey. Improviseerde veel op het toneel. Uiteindelijk ging spelen samen met Coleman Hawkins. En toen kreeg Coleman Hawkins na optredens altijd te horen van... Hey, schaffen ze een goede pianist aan, want dit klinkt toch raar. Maar goed, uiteindelijk werd hij wel omarmd, deze Thelonious Monk. Helaas ook van weer veel drugs gebruikt natuurlijk. En uiteindelijk overleed hij. Want toen was hij 64 jaar oud. Goed, wie nog meer?
2: Ja, vandaag is ook Winter Snijders jarig. Zij is uit 1978. Dus zij is nou 58, zeg ik dat goed? Of 48? Nou ja, in ieder geval 48. En zij is zangeres en actrice. En ze brak eigenlijk door naar het grote publiek. Want ze had optredens tijdens een hommage aan Jacques Brel. En toen trad zij door, trad zich op. En na de hand zat ze in het televisieprogramma Maandag Prinsjesdag. Waar Joost Prins echt zei van... Piaf is niet dood, ze leeft en ze heet Wende Snijders. En ze heeft ook in 2020, en dat vond ik heel knap van haar... Ze deed
0: speelde Connie Palme
2: in de vierdelige serie IM. En het was echt het boek over Connie Palme. En het ging eigenlijk over die...
0: Ja, relatie met Ischa Meijer.
2: Ischa Meijer, ja. Zeker. Het was echt een heel indrukwekkende film, vond ik zo.
0: Ja, Ischa Meijer is nou niet echt... Je denkt, daar zou ik graag iets mee willen. Maar hij was verbaand ook heel sterk. En dat kan wel interessant zijn om met zo'n gast in relatie te komen.
2: En Ramzi Nasser speelde toen naar die Ischa Meijer. Nou, dat was echt geweldig.
0: Ja, dan wordt het wel interessant om... Ja, dat snap ik dan. Maar Ischa Meijer vond ik altijd dat ik denk, jezus.
4: Ja. Hij had ook zo'n stem altijd. Zo'n rare stem had hij.
2: Ja, het is ook een beetje door de Tweede Wereldoorlog. Hè, dat hij ondergedoken had gezeten. Dan word je plotseling weer bij je ouders afgeleverd. Ja, en die ken je helemaal niet. Weet je wel?
0: Dat hij had ook boute uitspraken daarover trouwens. Ja. Ik weet niet wat dat was. Goed, en ze wordt vandaag 75. En ik ben bang. Oh, ik ben zo bang voor die Jolande keuze straks. Ik ben een echte country queen. En ik jou hier. Zeker. Country Wilma wordt vandaag 75. Hou me hard vast wat voor... Uiteindelijk is ze ontdekt door Gerrit Joling. En Gerrit Joling hoorde haar optreden. Komt ook uit Schagen. Ze komen alle twee uit Schagen. Oh, ik kom uit Schagen ook.
2: Dus Karin Bloemen toch ook?
0: Ja, Karin Bloemen ook.
2: Gewoon een gat daar van muzikanten.
0: Ja, precies. Er komt heel veel vandaan. Maar goed, uiteindelijk zei Gerrit Joling... je moet gewoon Country Wilma. Gewoon Country Wilma. Dat is een mooie naam. Ik kwam veel te gast bij Jos Brink, Paul de Leeuw, Gijs Stavenmond. Komt trouwens ook uit Schagen vandaan. En uiteindelijk stopte ze in 2020. Ze vond het wel mooi geweest. En, maar goed, ze heeft één grote hit gehad. Die hoorde je dit. Ik ben een echte country queen. En vind jou hier alleen. Goed, we hebben ook de Jolandekeuze gehad voor vandaag.
2: Dat ging snel. Maar ik heb eigenlijk een hele andere.
0: Ja.
2: Want je hebt in 1953 is geboren Mitch Ure.
0: Ja.
2: En hij is een Schots gitarist en componist. En uiteindelijk is hij binnengetreden bij Ultra, bij Vienna.
0: Ja.
2: Bij de band Ultra Fox. En dat is ook mooie muziek.
0: Daarvoor
2: zou ik deze doen dan?
0: Ja, die vind ik zeker.
2: Beter.
0: Hij heeft meerdere mooie dingen gemaakt. Onder andere ook dit, hè. Midjour. Hij speelde ook ooit.
2: Maar was hij ook de leadzanger? Nee, hij was alleen de muzikant, hè?
0: Nee, hij zong ook.
2: Hij zong ook, mooi stemgeluid.
0: Hij zat uiteindelijk ook nog in de band ook weer Visage. En Visage heeft een hit gehad in de jaren 70 met Fade to Grey. En hij speelt nog steeds, hij speelt nog regelmatig. Regelmatig, 2 jaar geleden speelde hij dit bijvoorbeeld. Het klinkt zo vet als je het hard draait.
2: Ja, deze vind ik echt goed. laten we dit Marionettenkeuze maken.
0: De synthesizer waren destijds, ja. De synthesizer werden destijds natuurlijk echt, ja, die waren zo vernieuwend dat je denkt, wauw, dat geluid. En nou goed, het laatste album komt uit 2010. En wat heeft u hem? Oh, dit. Maar die hebben we nog gehad. Goed, Midjour, hij wordt vandaag dus 73. En speelt nog steeds regelmatig. Goed, dat is over de verjaardag. Ja, vast wel. Had ik er nog eentje staan? Nee, laat het me hierbij houden. Straks meer. Goed, eerst even bijna muziek. Zandvoort Nieuws. Zandvoort Nieuws komt er alweer aan hier bij Toebak Leeft. Eerst maar even hier. The Big Moon, sorry. Zet even naar de maan kijken. Three things.

0: Zandvoortse berichten. Ik ga het allemaal met z'n beluisteren. The Big Moon and Briefings. Ja, ik kan wel meer dingen nog noemen, maar drie dingen zijn wel heel belangrijk in het leven. En daar stonden zij bij stil. Het is de Zandvoortse berichten.
1: Zandvoortse berichten.
0: Dat zeg ik toch allemaal, gast, ga weg. Maar goed, het gezellig ontbijten met de burgervader is gedaan. En ja, dat ging over de groep 8 van de fusieschool. Het Schelpenpad. Ze waren uitgenodigd in het raadhuis om samen met Carré. Met, ja, met, noem je het ook weer?
2: De wethouder Jan Heijn. Nee, niet Jan Heijn, dat is zijn vader.
0: Nee, Lars Carré.
2: Lars Carré.
0: En Schoof was er ook. Oh nee, die schoof aan. Sorry, ik dacht dat Schoof er ook was. Joh. Maar goed, uiteindelijk hebben ze daar gegeten met de burgervader. En dan gaat hij ook meteen een beetje uitleggen hoe het nou precies werkt in de gemeente. En dat is wel heel interessant. Uiteindelijk, even kijken, hebben ze het ook even stilgestaan dat uiteindelijk dat goed is om te eten, s'ochtends. Een goed begin. En dan kan je de lessen veel beter volgen. Ben je veel beter geconcentreerd. Dus uiteindelijk was Esther Keesmaat van Joch. Die heeft dat geregisseerd. Zij is van Team Sport Service. En die coördineert meer van dit soort ontmoetingen. En wil echt stimuleren dat kinderen een goede start maken in de ochtend. Verder was in de raadzaal een interactieve quiz over gezond eten. Een gevulde maag is beter. En zo gingen ze naar school. En de burgervader is later nog in gesprek gegaan met ouders. En die heeft ze bestraffend toegesproken dat ze er beter met die kinderen om moeten gaan.
2: Oh, god. Nou.
0: Oh, dat laatste was niet waar. Sorry.
2: Dat zou wel grappig zijn. Ja, dat zijn allemaal muurgedichten in Zandvoort. En die snakken naar een opknapbeurt. En veel van die gedichten zijn dus ook van onze schrijver en dichter Marco Termes. Maar ze zijn gewoon slecht te lezen. En ze hebben toen wel gekeken van ja, het zou iets van €6.000 moeten gaan kosten om die gedichten allemaal weer...
0: Ik vind het ook altijd slecht lezen.
2: Ja, ja. Maar uiteindelijk is de heer Zonneveld, die heeft gezegd van nou ja, we moeten eigenlijk zorgen voor een crowdfundactie.
0: Ja.
2: Dus, want straatpoëzie is populair.
0: Is dat zo?
2: Dus, ja, zeker.
0: Oké. Hebben mensen daar echt geduld voor?
2: Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel, ja.
0: Een geduld om daarbij te gaan staan en dan het te lezen.
2: Ja, ik denk het wel. Maar ja, het is wel zo van, mocht jij dus inderdaad mee willen doen, neem dan even contact op met Ben Zonneveld.
0: Ja.
2: Want die weet dan wel hoe die precies heet. Of Ben Zonneveld moet contact opnemen met mij. En dan kunnen wij erbij schrijven de link erbij zetten.
0: Okay.
2: Dat is toch wel weer handig.
0: Ik vind het
2: zo leuk. Zeker die op die trap. Treden naar treden, van boven naar beneden. Het is op de kippentrap.
0: Oh, ja.
2: Die naar het station gaat. Nou, dan kan je het eigenlijk... Je kan het van boven naar beneden lezen, maar ook van beneden naar boven.
0: Maar wanneer hebben mensen zeg maar een oog af van hun scherm dan? Hebben ze dan als ze
2: een
0: trap lopen?
2: Nou, met een trap is dat denk ik wel handig. Want die trap is behoorlijk betonnerig.
0: Ja, ook. Dat je je concentreert op de treden en tegelijkertijd pak je even een gedicht mee.
2: Ja, nou, zo is
0: ik
2: dat.
0: Vind het geen slecht idee. Ik bedoel, is toch geen armoedig dat je gewoon zeg maar tijdens het lopen niet op je mobiel kan. Maar goed, op zo'n trap kan je dan toch weer afleiding krijgen. Goed, wens voor een vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling. De kans is groot dat het niet gaat gebeuren.
2: Nee, daar hebben we geen geld voor. Daar moeten we ook een crowdfundactie voor maken.
0: Precies, bleek tijdens gemeenteraadsvergadering. Jonge Zandvoort had een motie ingediend naar de mogelijkheden om... Ja, ze willen tegenwoordig ook allemaal soort verenigingen gaan oprichten. En verenigingen mogen dan wel een vuurwerkshow gaan afsteken. Maar dat gaat toch niet helemaal lukken. En nu willen ze dus iets gaan doen. En dat is pas dan over 14 maanden. Hè. Dat is dan de overgang van 27 naar 28... om daar dan wel een soort vuurwerkshow te gaan doen. Alleen, daar zijn echt prijzen mee gemoeid. Dat is echt bizar gewoon. Nou, Lars Carré, je had al georiënteerd. Oké, zo'n professionele show. Waar moet ik dan aan denken? Nou, 200.000. Oh, wat zelf? En hele grote steden hebben zelfs ook zo'n vuurwerkshow. Dat kan in de miljoenen lopen. Daar is vaak ook nog weer te maken met allerlei drones die erbij komen. En met die drones kunnen ze echt bijzondere dingen doen. Hè? Echt, kunnen ze dingen in de lucht creëren. Dat je denkt van, wat is dat nou?
2: Het zou wel leuk zijn als degene die altijd enorm veel vuurwerk afstaken.
0: Ja?
2: Dat die gewoon benaderd worden. Dat zij dat samen onder leiding van een bedrijf gaan doen. En dat zij dat geld dat ze normaal altijd al ieder jaar uitgeven. Wat heel veel is volgens mij.
0: Ja, dat kan echt in duizenden euro's
2: als dat allemaal bij elkaar wordt gestopt. En ze krijgen ook de credits, de eer.
0: Dat zou kunnen, dan is dat
2: misschien een idee.
0: Maar je moet als vuurwerk afsteken. Moet je altijd toch zelf het gevoel hebben dat je echt iets aansteekt. En het is een beetje spannend. Je moet weglopen. En alles bij elkaar.
2: Ik heb toch het idee
0: niet
2: dat
0: evenaren, denk ik.
2: Die mannen gewoon prima bij de vrijwillige brandweer kunnen eigenlijk.
0: Oh, dat vind ik dan weer een beetje eng dan.
2: Ja, je weet niet wat er aangestoken wordt natuurlijk.
0: Ik wil zeggen, wat gaan ze er aan? Neem het uit. uitmaken.
2: Nou, dames en heren, alles is uit op het moment na al die regen van de afgelopen dagen. Dus kijk uit.
0: Ja, precies. Nou goed, uiteindelijk gaan ze er nog mee aan de gang. En ondernemers moeten ook maar even nadenken. En je hebt ook nog te maken met weerinvloeden. En als je dan show hebt besteld, dan kan je niet zomaar afzeggen.
2: Nee.
0: Nee, dan moet je wel betaald worden. Dus ja. Uiteindelijk. Nou goed, verder nog. Verontrustende berichten uit Noord. Oud-Noord namelijk. Daar schijnen in de nacht vrijdag 30 oktober naar 31 oktober. Daar schijnen griezels en duistere figuren rond te lopen.
2: Het was mij al eerder
0: opgevallen hoor. Er lopen echt duistere en
2: duistere types.
0: En dan kan je, ik vond het heel apart om te lezen, onverwachte schrik-effecten krijgen. Even een ding. Luister nog even eentje. Een keer. Onverwachte schrik-effecten. Een schrik-effect. Hoe ontstaat die? Door onverwachte dingen. Dus moet je dan zeggen een onverwachte schrik-effect?
2: Misschien wel.
0: Is dat een pleonasme, noem je dat?
2: Ja, is dat misschien dubbelop? Wel. Ja, ja, de witte Amazone te paard, hè?
0: Maar goed, uiteindelijk hebben ze daar een Halloween Horror Night hebben ze georganiseerd. Dus ja, ook voor kinderen. Dus het is heel laagdrempelig. Het eerste deel is in de avond. Dus dan is het nog een beetje licht. En s'avonds is het voor de wat ouderen. En dan gaan ze echt met kettingzagen gaan ze mensen te lijf, denk ik dan. Net zoals bij Walibi doen ze dat ook altijd. Maar goed, het schijnt echt leuk om daar aan deel te nemen. De prijzen zijn laag. €1,50 voor kinderen. En vanaf €2 voor de wat ouderen. Dus het kan echt een leuke belevenis zijn daar in Noord. Op 30 oktober.
2: Leuk, leuk.
0: Ja.
2: Er is een nieuw gezicht voor de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Want Renske Leijten, voor velen bekend eigenlijk omdat ze in de Tweede Kamer zat. En dat ze samen met...
0: Dus die vrouw van stikstof, toch?
2: Ik weet niet, die is van stikstof. Ja, nee, van de toeslagenaffaire.
0: Oh, ik dacht, zij die stikstof had aange... Nee, niet, nee. Dat was zij niet, dat was een andere.
2: Ja. Nee, maar zij heeft dus... in haar carrière heeft ze echt best wel veel gedaan.
0: Ja.
2: Maar ze start op 1 november... volgt Roxanne van Akker op bij de Raad van Toezicht van de Bibliotheek.
0: Okay.
2: En ja, ze is ook wel heel erg blij altijd. Heeft in Haarlem is opgegroeid en zo naar school gegaan. En ze kijkt vol vertrouwen uit naar de toekomst met Zandvoort, Haarlem en Bloemendaal.
0: Alles bij elkaar.
2: Hillegom.
0: Oké. Okay. Ja, ja. Is wel echt een hele grote wat ze doet.
2: Ja, want Zuid-Kennemerland heeft meerdere bibliotheken in zijn portefeuille.
0: Daar zei dus allemaal de directeur van al die
2: Raad van Toezicht.
0: Raad van Toezicht. Oh ja, maar het is niet dat ze rondloopt in zo'n museum.
2: Nee,
0: in
2: zo'n bibliotheek. Ze loopt niet met zo'n karretje met boeken om terug te zetten.
0: Dat vind ik lijkt wel leuk.
2: Ja.
0: Om met haar gewoon te praten over al die dingen die in de wereld gaande zijn.
2: Oh, ik had wel de Jolandekeuze klaarstaan.
0: Natuurlijk, ja, je hebt gelijk.
2: Zullen we het maar doen, want anders dan wordt het weer lastig.
0: Ja, dan moeten we toch weer extra centheid aanvragen. Zet hem even. Ja, je wil ook niet. Oh, we starten hier. Oké, prima. Fade to Grey.
2: Ik wil wel nog een keer naar het nieuws terug.
0: Oké, het begin. Moet je voorstellen, het is 1980. Synthesizer zijn net een beetje op de markt gekomen. En dan hoor je dit. En dit is altijd zo grappig, dit gewoon. Dat moet je ook wel een beetje hard draaien altijd, hè? Tegenwoordig kan je het uit elke
2: mobiel... Turn up the volume!
0: Uit elk mobiel kan je dit geluid halen, maar toen was het vernieuwend. Visage, Fade to Grey. De Jolandekeuze deze week. Hij is namelijk jaar, Midjourney.

0: Major. Hij wordt vandaag 73 en toen zat hij nog bij Visage. Later heeft hij nog bij Ultra Fox ook nog heel veel muziek gemaakt. En man maakt nog steeds muziek. En dit draait hij ook nog, of speelt hij eigenlijk ook nog steeds als hij een optreden is. En dan klinkt het nog vetter, want ja, met die synthesizer van tegenwoordig kan je nog een vetter geluid neerzetten natuurlijk. Ja, ja. Dus zaterdagmorgen hier bij Toepak Leeft. En ja, je hoort steeds meer dat mensen zeg maar over de grens gaan om even te tanken. En om even boodschappen te doen. Vandaag een uitgebreid stuk in de Telegraaf te lezen over mensen die ook zeg maar een winkeltje hebben aan de grens. En daar staat erbij, ik verkoop alleen nog vloeipapier.
1: Oh, ja.
0: Ja, sorry. Check kopen ze hier niet meer. Ze gaan over de grens. En ja, bij de, in Duitsland kan je dan check kopen of sigaretten. Daar betaal je gewoon 5 euro minder. En uiteindelijk zullen die Duitsers ook wel gaan compenseren. Natuurlijk met accijns. Nou, die denk ik ook, nou, kan wel een beetje omhoog.
1: Ik heb ook getankt daar op Puerto Ventura. En daar was de benzine was 1,56 of zo.
0: Kijk, dat zijn de prijzen.
1: En ik denk ook van, nou ja, oké, ik vul die tank wel even.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: En sigaretten ook. Had je een hele slof. Dus ja. 200 sigaretten voor 44 euro.
0: Ja. Nou, goed,
1: dat is echt heel weinig.
0: Ze zeggen ook hier dat bijvoorbeeld één iemand die ging zeg maar boodschappen doen. En uiteindelijk nog even tanken. En die deed toch wel echt extra, noem je dat, jerrycans achter in de auto. Ja. Was thuis nog een motorboot. En ze had nog een motor. En die reed dan gewoon met een complete bomrace terug.
1: Ja,
0: vindt hij dat wel veilig? Oh ja, als er wat gebeurt, dan gebeurt er wat.
1: Eens moet je, hè?
0: 70 euro kon ze besparen om door het ritje even te maken. En ik weet niet hoeveel kilometer het was, maar dat deed ze wekelijks om even gewoon in te slaan. Dat is interessant om te doen.
1: Nog dus even waar ik trouwens net tegenaan loop. We hadden het net over die Wende Snijder. Dat die vandaag jarig is.
0: Ja?
1: Maar zij is geboren op de overlijdensdag van Edith Piaf.
0: Oké, okay, grappig.
1: Dus misschien is ze wel een reïncarnatie.
0: Zeker. Ik vind het ook wel heel erg theatraal. Moet
1: ja, oké.
0: Okay. Ja, ik had het een tikje overdreven altijd. Ik denk van, poeh, doe maar even wat rustiger. Goed, nou, andere berichten in de kranten die we lezen. Ja?
1: Of, ja, ja? Ja, ik heb nog wel wat. Ja? Hoor. Ik had er net open. Ja, hier.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay.
1: Het is eigenlijk dat een man die heeft dus in een timmerman,
0: yeah,
1: die heeft dus eigenlijk onder de vloer bij, in Canada heeft hij een 51 jaar verloren portemonnee teruggevonden.
0: Oké. Okay.
1: Heel grappig, het was een verbouwtje. En hij heeft, er zat in die portemonnee zat dus een oud rijbewijs, een studentenkaart, een dollarbiljet en een theaterkaartje voor een opvoering van Hamlet uit 1975.
0: Oké, okay, mooi Hamlet.
1: Dus hij vond het al helemaal geweldig. Hij denkt van, nou, dat moet een scholier zijn. Hij denkt van, nou, ik kijk gewoon via internet of ik hem kan vinden.
0: Ja.
1: En hij heeft dus het bericht ging heel snel rond. En trok binnen de kortste keer de aandacht van de vrouw van Richard Gilroy. En 3 dagen na de vondst stonden beide mannen oog in oog. En hij kreeg dus zijn spullen terug. En hij gaat dus zelf, gaat hij al die dingen die in die portemonnee zaten, gaat hij inlijsten en aan de muur hangen.
0: Oké, okay, leuk.
1: Gevonden toen en toen, weet je wel. Dat is natuurlijk heel grappig.
0: Het is wel grappig, als hij toch kan herinneren dat je portemonnee was, dat hij het heel
1: nee, hij was het helemaal vergeten.
0: Hij was het helemaal vergeten.
1: Ja, weet je, 55 jaar later of zo was dat, hè?
0: Ja.
1: 51 jaar later.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, maar het is wel, je bent dan, ik ben ook al diverse portemonnees verloren in mijn leven. Of ik weet ook echt niet meer welke het waren.
0: Nee.
1: En ja, soms, het heeft een ander heeft mazzel. Ja. Ja, het is
0: als er wat in zit. Tegenwoordig zit er niks meer in natuurlijk.
1: Nee,
0: al identiteitsbewijs. Hoewel, daar kunnen ze tegenwoordig ook heel veel dingen mee doen.
1: Dat is waar.
0: Mooi waar.
1: Ja.
0: Kunnen ze meer mee doen dan een paar losse centjes die je nog in hebt zitten. Zeg maar.
1: Ja.
0: 21:45 bij Toepak Leeft. En kijk even naar nieuwe muziek. Piers de Veil. Kiss Me Now is zijn vraag. Kiss.

0: eerste vuil. En het heet The Jaws of Life. Zo is zijn laatste album. En het heet Kiss Me No, zeker. Goed, ik had nog een paar verjaardagen staan. Helaas overleed ze in 2000. Toen was ze nog maar 41 jaar oud. Ik heb het over deze vrouw. Christy McCall. New England. Die is eigenlijk een oud plaatje van Billy Bragg. Zij heeft het ooit opnieuw vertolkt. En uiteindelijk was dat de grote hit voor deze Christy McCall. Leven lang heeft ze eigenlijk last gehad van angst om op te treden. Dus dat achtervolgde haar altijd. Maar ze heeft wel heel veel optredens gedaan. Ook met deze Billy Bragg. Helaas was ze in 2000 was ze op vakantie met haar gezin. En ze was aan het zwemmen met haar zoon. En uiteindelijk is ze aangevaren door een motorboot. En waarschijnlijk heeft ze haar zoon proberen te redden. Want haar zoon was iets verderop. En die heeft waarschijnlijk uit de boot vaarrichting gehaald. Oh. En zij is daarin blijven hangen. En dood raakte. Jezus, vertelt het heel moeilijk. Want dit, maar goed, uiteindelijk is er onderzoek naar gedaan. Wie is daar eigenlijk verantwoordelijk voor? Dat heeft heel lang geduurd. Het heeft echt jarenlang geduurd. En uiteindelijk werd bekend dat die motorboot eigendom was van een miljonair. En die heeft uiteindelijk een boete gekregen van 40 euro.
1: Hè?
0: Want dat kon niet helemaal hard worden gemaakt.
1: Dat iemand overvaren heeft.
0: Ja, dat was niet helemaal...
1: U reed te snel, meneer.
0: Zoiets was het, denk ik. En zij had daar misschien niet moeten zwemmen, alles bij elkaar. Maar goed, deze Christy McCall had ooit zelf echt een grote hit met dit.
1: Country.
0: Ja. Wel weer grappig. There's a guy down the workshops when he says he's Elvis. Nou, grappig. Christy McCall. Het is altijd wel leuk om al die muziek van haar weer eens te horen. Ik heb het echt in de jaren 80 heel veel gedraaid.
1: Oh, okay.
0: Maar helaas is niet meer onder ons. En door toch een raar ongeluk om het leven gekomen.
1: Ja, vreselijk.
0: Goed, vertel.
1: Ja, ze hebben bij een CIA-medewerker... hebben ze echt heel veel gevonden. Want hij heeft een miljoenenfraude gepleegd. En hij verzond steeds operaties die hij moest doen. En het bleek dus dat hij had voor $194 miljoen had hij fraude gepleegd. En in zijn huis alleen al 300 goudstaven ter waarde van 40 miljoen. En luxe horloges, $2 miljoen cash. Hè? En nu blijkt dat de schade voor de overheid nog veel hoger is. En hij wist die luxe goederen los te krijgen bij de inlichtingendienst. Door te doen alsof hij die nodig had voor een topgeheime locatie.
0: Ja, maar dan kom je toch één keer mee weg, maar niet de hele tijd, toch?
1: Nou ja, hij was waarschijnlijk, hij had misschien gezegd dat hij een soort James Bond was. En hij moest Peace on Earth en zo. En dan heb je wat goudstaven nodig.
0: Daar heb je wat goudstaven nodig.
1: Ja, maar hij hield echt vol dat hij echt al die luxegoederen nodig had voor zijn werk.
0: Ja.
1: En zijn advocaat noemde de berichtgeving sensatiebelust. En hij wees erop dat hij echt die staven keurig had opgeborgen in een kluis.
0: Oh,
1: hij heeft nooit gezegd dat ze van hem waren.
0: Het was een soort depot.
1: Ja.
0: Voor de CIA.
1: Maar ja, daar hangt dus een straf van 20 jaar boven zijn hoofd. En hij zal natuurlijk alles in moeten leveren. En het werd ook duidelijk dat Rush, heet hij... dat hij een bron heeft gelekt naar het buitenland. Naar Rushland natuurlijk. En over welk land dat gaat, is niet duidelijk.
0: Nee.
1: Maar hij heeft ook gelogen over militaire ervaringen... en claimde dat hij onterecht $10.000 aan compensatie... van het leger heeft gekregen ook en zo.
0: Het is een bijzonder verhaal van deze
1: Ja, moet je kijken. Hij, David Rush heet het.
0: Ja, gaan we weg. Ik denk, hoe krijg je dit? Godzang voor elkaar.
1: Ja, het moeten openbare zaken worden ook.
0: Deze gast moet echt werken voor Trump. Die kan niet echt heel veel dingen voor elkaar krijgen. Gewoon. Dat lijkt me echt een goed plan. Die man kan praten als Brugman. Dat is wel duidelijk. Maar zoveel geld beter verzameld. 49 miljoen.
1: Wel, die goudstaven.
0: Ja, dat bedoel ik.

0: Templar City. Begonnen al met self-aware op internet. Ze dachten eerst dat het een AI-beentje was, maar later bleek het een echt beentje te zijn. Dit is de nieuwe single, Reverse Psychology. We zitten te wachten op het nieuwe album, want ik ben er wel een grote fan van. Het is iets aparters. Goed, nog een stukje geschiedenis wat er stond.
1: Hollywood movie mogul Harvey Weinstein is on a leave of absence from his studio this morning after several women alleged he sexually harassed them. Actress Ashley Judd told the New York Times about an alleged incident in his hotel room nearly 20 years ago.
0: Harvey Weinstein wordt opgepakt in 2017. Een van de machtigste mannen van Hollywood wordt beschuldigd van seks en intimidatie, verkrachting. Och, de hele zwikkie.
2: Hele reut.
0: En drie vrouwen hebben dus een verhaal laten publiceren in de New Yorker. En dat loog er niet om. En uiteindelijk had hij samen met zijn broer had hij Mira Max. En dat is een filmmaatschappij die uiteindelijk eerst allerlei concertfilms uitbracht. En later hebben ze allerlei andere films uitgebracht. Heel veel geïnvesteerd in films. Hij was ook wel heel erg aanwezig bij het monteren van films. Martin Scorsese zei ook wel eens van, ik word gek van die gast. Ik ben film aan het maken, blijf weg. Maar goed, uiteindelijk bleek hij dus heel veel vrouwen te hebben lastiggevallen. Ja. Hij heeft al 8 keer een schikking getroffen met personen. Flink geld betaald.
2: Hij heeft wel flink gehoorde dingen gedaan.
0: Ja.
2: Maar ja, Gwyneth uiteindelijk... Paltrow, hè, die was ook... Was zij niet een van die drie vrouwen dan?
0: Dat zou wel eens kunnen.
2: Maar goed, ja, Brad Pitt was toen even naar hem toegegaan van... Wat zit jij aan mijn vriendin?
0: Ja, zoiets denk ik.
2: Want, ja, zoiets.
0: Maar goed, uiteindelijk heeft hij nog een brief gezegd dat het sorry was. En het was een andere tijd. En toen ging hij met elkaar om op die manier. En uiteindelijk heeft hij ook nog weer smaad ingericht. Smaad wilde hij ook weer geld van de New Yorker terug. Dat is niet gelukt. Uiteindelijk zit hij nu 23 jaar cel uit. Dus daar is hij nog wel achter.
2: Hij leeft nog wel?
0: Hij leeft nog wel. Ja, nee, die is die ander. Die andere gast heeft zich opgehangen.
2: Ja.
0: Epstein. Ja, die is uit het leven gestapt. Ja, goed. Ja. Wat vertel jij nog?
2: Ja, er is een archief in Rivierenland. En nou heeft iemand dus daar rondgeneusd. En die vond daar een gouden pit. Gouden kersenpit.
0: Ja.
2: En het bleek dus eigenlijk dat Cornelis er vond... heeft in Japan gewoond. En die zei ook al van ja, met kersen en kersenbloesem. En daar vond ze dus de rassenlijst van fruitgewassen. En er was een ras dat heette inspecteur Leunis. En dat vond ze echt zo grappig. Want je hebt ook de Ulisse Zwarte. Maar hoezo die naam? En toen kwam ze ook achter dat in Japan waren er ook een paar... mensen kersen vernoemd naar mensen. De Sato Nishiki. En toen heeft ze dat aangekaart. En toen kreeg ze dus een gouden kersenpit opgestuurd. En die heeft hem dus eigenlijk in een archiefdoos gedaan. In het archief. En hij ligt te wachten op zijn vinder. Maar zij zichzelf... hij is niet te vinden. Hij is alleen aan te treffen. Want zoeken heeft geen zin. Dat is haar manier van praten altijd. Hè?
0: Ja, klopt. Ik vond het al heel volg.
2: En daarmee ving ze dus niet voor het eerst de essentie van het archief. Je kan er dingen aantreffen... En het gaat over het leven. Je kunt niet om te vinden wat je zoekt... maar om je te verwonderen over wat je aantreft.
0: Oh.
2: Ja, ik werd ook af en toe wel een beetje kromme tenen... hoe zij dan een verhaal begon.
0: Heel veel respect voor hem, maar het is niet mijn
2: koppeltje. Ja, hè? Nee. Ja.
0: Ja,
2: dat ingehouden ja, als je inhaalt. Ja. Ja. Dat is gewoon heel stom. Hè. Ik was echt heel,
0: Het gemijmer, gedichten. En zij is ook een beetje in die contraille. Ja. Goed, het is... Ja,
2: het is wel jammer. Ze is net 50 geworden.
0: Ja.
2: En dan is ze er gewoon al niet meer.
0: Nee, ja, goed. Je kan er zeker nog regelen. Is het dagelijks slimste mens?
2: Ik denk nog eventjes, ja.
0: Nou, ik wil zeggen, ik zie er regelmatig op de televisie nog.
2: Ja, want ze had dan ook van die mutsjes. Ze was aan het breien.
0: Ja.
2: En toen was... Claudia de Breij ook aan het breien. En toen was die hele inhoud van de auto gestolen. En nou heeft ze het idee van... Nou, misschien is een omaatje daar ergens het mutsje aan het afmaken.
0: Oké.
2: Nou, wie weet. Hè?
0: Nou, wie weet. Goed. Nou, ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van.
2: Ja, tot volgende week.
0: We nemen alweer afscheid van dit radioprogramma. En zijn volgende week weer terug voor een nieuwe aflevering. Toepak. Hey, zeker. Goed. Mooi weekend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president Jedi Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het Gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.
4: Ja, goedemorgen Zandvoort. Het is 3 minuten over 10. Daar zijn we weer, het live programma uit de studio. En we zitten hier heel gezellig al met een aantal mensen. Carina Veren gaat mee presenteren. Goedemorgen,
5: goedemorgen.
4: Carina. Maya Kop gaat de muziek en de... En ja, wat doe je verder allemaal nog? Techniek allemaal? Ja. Nee, dat is heel moeilijk allemaal. We zijn heel blij dat je het doet. We zijn heel blij dat je het doet. Ja, we gaan straks naar het eerste onderwerp. Want die gasten zitten hier ook al. Marijke Mutter en Anneke Dekker van het Vrouwenkoor. Welkom allebei.
5: Welkom.
4: We gaan zo even praten. Want we gaan even door het programma heen.
5: Ja.
4: Wat we allemaal gaan doen. Kun jij dat een klein beetje vertellen?
5: Ik kan het wel even vertellen. Want ja, we gaan eerst dus even praten zometeen over het Vrouwenkoor. Ze hebben iets leuks te melden. Ja. Dus daar gaan we zo naar luisteren. Dan hebben we een opgenomen stuk met de wethouder Wiegmans over de herinrichting van de Middenboulevard.
4: Ja, is begonnen.
5: Die is begonnen. En dan weer even muziek. En dan komt Lena van der Haak. Die komt vertellen over jam-sessies.
4: Ja, en ze gaan live nummer spelen.
5: Nou, dat vind ik
4: die
5: heel bijzonder.
4: Die is voor Walking. Nou, ja, die ken je wel, hè,
5: dat vind ik een heel mooi nummer.
4: Ja. Hartstikke leuk. Nou, zal ik het 2 uur even snel doornemen?
5: Ja, helemaal goed.
4: Na 11 uur dus komt Hans Rijmers van Stichting Jazz in Zandvoort. Die gaan weer een concert doen in de Protestantse kerk. Dat was even zoeken, want degene die zou komen is ziek. Dat is natuurlijk heel vervelend.
5: Ja, dat
4: op het laatste
5: nu,
4: moment heb, ja, dat kan gebeuren. Die op het laatste moment in principe anders Denise Jenna kunnen strikken. Nou, daarna doen we weer iets met Danielle Wichmans, de wethouder.
5: Ja.
4: We gaan praten over allerlei actuele zaken, zoals de verhuizing van de Oekraïnse vluchtelingen. Hè. Die gaan weg uit de Curie-driehoek, gaan naar de voormalige terrein van de Manege Rukert. Dat is onder andere het woonprogramma is gepresenteerd afgelopen week en in de raad behandeld. Dus daar gaan we ook even over praten. En we sluiten af met Gilles Kok, die alles vertelt over
5: De Krocht.
4: De Krocht, die gaat er open over 1 of 2 weken. En, na een flinke verbouwing weer. Ja, het zit niet mee daar allemaal, maar
5: hij kan vertellen. Maar zag het programma en dat zag er heel erg goed uit.
4: Ja, absoluut. Ja. Onder andere opera, die al een paar keer uitverkocht is. Leuk, leuk. Nee, dat is dus wat we allemaal gaan doen. We gaan even muziek draaien en daarna gaan we praten over het Zandvoorts Vrouwenkoor.

0: Ja, John Denver was dat. Heerlijk nummer. Ja, we gaan beginnen met ons programma. Nogmaals welkom aan de twee dames van het Zandvoorts Vrouwenkoor. Marijke Mutter en Anneke Dekker. Welkom. Ja, onder andere Marijke Koningen zou hier ook zijn, de secretaris. Maar die is helaas lichamelijk even...
1: Nou, wel fijn dat er meteen een vervanger is bijgekomen,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, inderdaad.
2: Ja. Maar goed, beterschap.
1: Ja, beterschap als je luistert.
0: Beterschap, zeker, zeker. ja, waarom jullie hier zitten? Jullie gaan een herfstconcert doen in Westkool, hè, op de Louis David Carré.
2: Ja.
0: Het herfstconcert. Kun je daar iets over vertellen, Marijke?
2: Het het is een heel gevarieerd programma.
0: Ja.
2: En we doen dat eigenlijk omdat wij altijd repeteren in de blauwe tram.
0: Uh-huh.
2: En we worden daar altijd zeer vriendelijk ontvangen. Want daarna gaan we natuurlijk altijd een drankje drinken met elkaar.
0: Zelf.
2: En ze zijn heel goed voor ons en heel leuk. Dus wij dachten van, nou, is misschien wel leuk om daar eens een concertje te geven.
0: Ja, en dat is in die grote zaal?
2: Nee, dat is in het café.
0: Oh, in het café zelf.
1: Oh, dat is echt heel erg gezellig. Gezellig.
0: Ja. Ja.
2: Het zal wel, het is natuurlijk... kijk, als je in een kerk staat, heb je een hele andere akoestiek.
0: Ja.
2: Dat wordt wel wat moeilijker. Je moet wel, het is een beetje zwaar zingen. Maar het is, het is heel gezellig. En we doen het met een hapje en een drankje.
0: Ja, ja.
2: We kunnen maar 40 mensen...
0: Oh, ik wou net zeggen, als er 200 man komt, is er een limiet, dan wordt het een probleem.
2: Nee, dat, dan moeten ze buiten zitten. Met dit weer.
0: Oh, bij 40 mannen, bij 40 bezoekers
2: 40
0: is het...
2: Ja?
0: Okay, ja.
2: En er zijn al heel wat kaarten verkocht. Maar er zijn nog een paar kaarten over. Dus mensen die willen komen, die moeten haastig gespoed.
0: Ja, en hoe komen ze aan die kaart dan? Kunnen ze kopen daarbij?
2: Ze kunnen bij school kopen.
0: Okay.
2: En in het Zandvoortse krantje is een, staat een stukje. En daar staat ook het telefoonnummer van Marijke Koningen.
0: Oh, ja, ja.
1: En wat wordt het repertoire dan? Want een herfstconcert. Dan denk ik, wat voor nummers worden dat dan?
0: Wat gaan we
3: nou, mooie Engelse nummers.
1: Oh.
3: En één van de Pert. Dus een slaapliedje.
1: Oh jee, gezellig.
0: Een lullaby.
3: Een lullaby.
0: Een lullaby, ja.
3: Heel mooi. En Wo sind al die Blumen?
1: Oh ja.
3: Duits lied eigenlijk.
1: Dat is een heel erg prachtig nummer. Ja. Dat hebben we ook bij het nieuwjaarsconcert mogen horen.
0: Ja?
1: Echt heel mooi. Ah, ja.
0: Mooi.
3: Ja, is heel mooi. En, maar we beginnen met Kanons. En dan mag het publiek ook even meezingen.
1: Oh, dus, het wordt interactief.
3: Het wordt
0: ik hoor het, ja. Leuk.
3: Ja. Dus ik denk dat het gewoon heel, heel leuk is, gezellig en mooi, hopen we.
0: Een gemêleerd programma, leuk,
3: ja,
0: leuk,
3: heel
0: inderdaad.
1: Is dit ook de bedoeling om dan stiekem, zeg maar, te genieten, maar ook te laten zien van kijk hoe mooi dit vrouwenkoor is en dat we überhaupt nog een vrouwenkoor in Zandvoort hebben en kijken voor nog nieuwe leden?
3: Ja, precies. Ja,
1: ja?
3: Ja, ja. Dus we hopen dat er misschien nog iemand bij ons zich wil vervoegen.
0: Ja.
1: Ja, want met hoeveel zijn jullie nu?
2: We zijn nu met 18 mensen, dus dat is niet zo groot. Toen ik begon in 1990 was ik nummer 69.
1: Zo, dus niet? Echt waar?
2: Maar ja, heel veel mensen zijn inmiddels al overleden natuurlijk.
0: En zijn er ook naar het andere koor overgestapt, naar Zangvoort?
2: Naar Zangvoort, dat...
0: Het gemengde koor is dat, hè?
2: Het mannenkoor die heeft ons toen benaderd dat wij met hun samen zouden gaan. Nou, ik heb aan de dames gevraagd, wat willen jullie? Nou, het merendeel wilde gewoon vrouwenkoor blijven. En dat is ook leuk, want er zijn al heel wat gemengde koren in Zandvoort. Dus waarom geen vrouwenkoor? Hè?
0: Ja,
2: en jammer dat de mannenkoor moest ophouden. Maar die zijn dus samengegaan met musical in mensen en van alles. Dus... ja, toen zijn er toch ongeveer 7 mensen meegegaan.
0: Toch wel, ja. Ja.
2: Dus dat, vrijheid, blijheid.
0: Ja,
1: dat is waar. Maar wat maakt het dan zo leuk en gezellig om bij het vrouwenkoor te komen?
2: Nou, het is een hele hechte groep. En het is een sociaal koor. Kijk, het is nu niet zo groot meer natuurlijk. Ja. En we hebben echt dringend mensen nodig... Want na de coronatijd is het natuurlijk, zijn er veel koren opgeheven. Dat is natuurlijk heel jammer. En een vrouwenkoor, gemengd koor is hartstikke leuk natuurlijk. Maar waarom, ik vind het ook heel jammer dat er geen mannenkoor meer is. Maar vrouwenkoor is gewoon het vrouwenkoor.
0: Ja.
1: Maar wat voor type stem hebben jullie dan nog nodig?
2: Wij hebben eigenlijk alten nodig.
1: Oké, kijk.
2: Maar alles is welkom.
1: Alles is welkom.
0: Ja. Maar ik zag jullie, jullie repeteren op woensdagmiddag, hè? Ja, tussen 3 en 5.
2: We repeteerden altijd 's avonds. Maar omdat er natuurlijk ook wel ouderen op zitten, die willen 's avonds niet zo graag meer overslaan. Nee. Ja. Dus hebben we gezegd, nou, we repeteren nu in de blauwe tram van 3 tot 5, woensdagsmiddags. Onder de bezielende leiding van Wim de Vries.
0: Ja, Wim, hè? Wim, ja. Die,
1: heel enthousiast.
0: Daar heb ik ook nog bij gezongen in het Zandvoortse Mannenkoor. Wim heeft dat onder andere ook.
2: Ja, ik
1: vind het altijd wel leuk om te zien, want ik was toevallig woensdag ook in school. En toen zag ik jullie terugkomen van het repeteren. En dan zie je de dirigent zo met al die vrouwen omheen. En hij voelt zich helemaal als een vis in het water.
0: Ja, leuk.
1: Maar, ja, is hij ook degene die dan zeg maar het repertoire bedenkt? Of hebben jullie ook allemaal inspraak?
2: Nou,
1: van...
2: we hebben natuurlijk als bestuur wel een beetje inspraak.
1: Ja.
2: Maar dirigenten zijn vaak ook heel eigenwijs. Sorry, Wim. Maar, nee, maar we hebben wel inspraak. Maar het komt hoofdzakelijk van wat hij wil zingen.
0: Ja. Ja, maar het feit dat jullie 's middags repeteren, houdt dat niet andere vrouwen tegen? Zeg maar ook die werken of noem maar wat.
3: Nou, dat denk ik niet. Het is toch, het is een iets ouder koor. Dus vinden het heel
0: Maar fijn. Jongeren mogen toch ook eventueel aanschuiven, of niet?
3: Iedereen mag aanschuiven.
0: Ja, ja. Nou, niet iedereen, alleen vrouwen. Ja.
1: Only women.
3: Nou, ja. Maar over dat repertoire, we hebben een ongelooflijke hoeveelheid muziek. En, maar er is op een gegeven moment ook gevraagd van, we mochten aangeven wat onze lievelingsnummers waren. Dus dan is er een hele lijst gemaakt en daaruit heeft hij ook wel een keuze gemaakt.
0: Ja.
3: En verder wil hij zelf ook wel een stukken bewerken, dus dat hebben we ook van hemzelf.
0: Leuk.
1: En als dit nou een succes is, zo'n herfstconcert, komt er dan ook een winterconcert en een lenteconcert?
3: Dat, nou ja,
1: en ik zie bij school voor me dat je in de zomer buiten ook wat kan doen, hè?
3: Ja, maar buiten zingen is natuurlijk wel moeilijk.
1: Ja, is anders, dat is lastig.
3: Vliegen en zo. En we zingen meestal mee met het nieuwjaarsconcert.
1: Ja, zeker. Ja.
3: Op een gegeven moment hebben we het soms wel eigenlijk heel druk. Want dan heb je te veel achter elkaar.
1: Ja. En jullie zitten niet alleen in het vrouwenkoor, hè? Ik hoorde net dat jullie ook nog in Haarlem bij een koor zitten.
3: Ja. Dus soms hebben we het heel erg
1: druk. Heel druk.
0: Ja. Welk koor is dat in Haarlem?
3: Het Concertkoor Haarlem.
0: Okay.
3: En we hebben 31 januari ons concert.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
3: En dat is de Requiem van Mozart en een hele mooi stuk van Bach. Dus.
0: Ja. Oké, okay, mooi. Ja.
1: Maar dat is wel een iets groter koor,
3: dat,
1: hè?
3: Dat koor bestaat uit 100 mensen.
0: 100
1: dat is
0: mensen,
1: wel even een verschil.
0: Oh, dan mag je wel een klein foutje maken. Maar als je met, als je met 16 mensen doet, dan je maakt een fout. Dan, ja,
1: ja, het is heel streng, hè, hoorde ik. Ja.
0: Ja.
1: Ja, dus jullie moeten echt heel veel repeteren thuis. Of hoe werkt dat?
3: Ja, we moeten altijd thuis repeteren. Dus voor het concert in Haarlem. Maar ja, Wim wil dat wij thuis ook natuurlijk regelmatig
1: kijken. Dus tijdens het koken wordt er gezongen?
3: De tekst,
0: onder de douche.
1: Tijdens het strijken, hoor ik.
0: Ja, tijdens het strijken, alles kan natuurlijk.
3: Ja, nee, maar hij wil dat je daar thuis ook wel aandacht
0: hebt. Ja, begrijp ik,
3: één keer in de week alleen dat, dan beklijft dat niet.
0: Ja. Ja. Jullie hadden vorig jaar jullie 40-jarig jubileumconcert, hè? Dat was een groot concert, een groot succes.
2: Dat was in de Dorpskerk en het was vol.
0: Ja. Nou, dat is allemaal mooi.
2: En het was heel erg leuk ook om te doen.
0: Ja.
2: Ja, we bestaan nu in september, bestonden we 41 jaar.
0: Ja, dat bedoel ik.
2: En dat is toch wel een mijlpaal.
0: Is een mijlpaal, natuurlijk.
2: In Zandvoort zijn denk ik niet zoveel koren die zo...
0: Nee, zeker. Nee, dat is waar. Ja,
2: dus
0: ja,
2: we willen dit gewoon volhouden. En roepen ook dames op. Van dames, het is leuk om te zingen. Zingen verbindt. Zingen is gezond. Het houdt je jong.
0: Ja.
2: Dus ik zou zeggen,
1: naar het zand. En je hebt oog voor elkaar, hè? Dus als je zo inderdaad na het zingen bij elkaar zit, dan ben je wel op de hoogte van het wel en wee van elkaar.
0: Ja, het is een sociaal gebeuren.
2: Ja,
0: natuurlijk.
2: Het is een heel sociaal gebeuren. En we hebben ook we eten ook wel eens met z'n allen bij schoolcafé.
0: Ja.
1: Leuk.
2: Eens in de zoveel tijd. Ja. En het is hartstikke gezellig.
0: Ja.
2: En daar is natuurlijk ook een lekker drankje bij. Ze zijn altijd heel goed voor ons bij school. Dus ik zou zeggen, het is niet alleen zingen, maar het is ook groepsgebeuren. Ja. En
1: is er iemand bij die echt al vanaf het begin erbij zit?
0: Al,
1: of
0: al
1: echt
0: vrijwel
1: aan het begin?
2: Nou, We hadden Ellie Sandberg, die was vanaf het begin. Maar die is helaas in de coronatijd overleden.
0: Okay.
2: En Trix Loogman, en dat waren allemaal, maar die zijn allemaal al overleden. Hmm. Dus ik ben in 1990 lid geworden. Ik ben dus nu eigenlijk de...
0: Ja, nou, dat is toch wel...
2: Zeggen, de oudste. Maar de langste zijn nog heel jong. Maar dan
1: de langste lid.
2: Langste lid.
1: Ja. Nou, die hebben we zomaar hier zitten.
2: Nou.
1: Dus dan, nee, maar dan heb je wel... het hele proces van het koor heb jij gewoon meegemaakt.
2: Want zij...
3: En alle dirigenten.
2: En alle dirigenten.
1: Ja, hoeveel dirigenten dan?
2: Oh. Nou, we hadden... ik ben begonnen bij... Ton Vreeswijk.
0: Ja, Ton Vreeswijk.
2: En Dico van Putten, die heeft Anneke nog meegezongen. En toen kwam Frans Blekemolen. Die is heel lang geweest. Die heeft ook trouwens bij het mannenkoor, dacht ik.
0: Ja, volgens mij ook,
2: En toen kwam, wie kwam er toen? Paul Waarts. Heeft het ook een hele tijd gedaan. Toen kwam Ed Wertwijn.
1: Ik vind het zo knap dat je het allemaal nog weet.
0: Ja, inderdaad. Ja, knap.
2: Ja, kijk, door het zingen, je geheugen blijft ook goed, hè?
0: Ja.
1: Oké, jongens, nog een voordeel van zingen.
2: Ja. Maar Ed Wertwijn, en die gaat ons nu ook begeleiden op de piano. Ja. Want het is ook een geweldige pianist. Ja. Dus daar zijn we heel blij mee. Nou, en toen kwam Wim. Dus ja.
1: Hoe komt het dat er zoveel wisseling is?
2: Ja, dirigenten die hebben vaak ook andere dingen nog. En die door een ander koor gevraagd worden. Of Ton Vreeswijk is overleden. Nou, Dieke van Putten, die...
3: Die had ook verschillende koren, hè. Dus het mannenkoor had hij.
0: Ja, klopt.
3: En had gewoon zijn werk natuurlijk nog. En, ze hebben moeten heel veel koren hebben om een goed bestaan te hebben. Hè?
0: Ja.
3: En soms... verhuizen ze soms, dat heb ik ook meegemaakt.
1: Ja.
0: Oké, we hebben de datum nog niet eens genoemd. Wanneer is dat?
1: Wanneer is
0: het
1: eigenlijk?
0: Wanneer is dit
2: het
0: programma?
2: Het herfstconcert is
0: 20 oktober, hè?
2: 25 oktober.
0: Oh, 25, ja.
2: Zondagmiddag, kwart over drie.
0: Oké.
1: Goeie tijd.
2: Een goede tijd.
1: Ja.
2: En
0: kaart kost €11,50, heb ik begrepen.
2: €11,50. Nou, er zijn nog enkele kaarten. Je kunt ze bij school bestellen of halen.
0: En het is een garantie
1: en dan krijg je één drankje erbij?
3: Een drankje en een hapje?
2: Dat is inclusief.
0: Yes. Het is in ieder geval garantie voor een enorm leuke middag.
2: Het moet een gezellige middag worden.
0: Ja, daarom.
2: Herfst kan ook heel, zoals nu, regenachtig zijn. Wat is niet fijner om zondagmiddag
0: daarom. Lekker, man.
1: Lekker binnen.
2: Te zingen.
1: Ja,
2: toch?
0: Helemaal goed. Nou, we hebben genoeg gehoord dat vrouwen zich gewoon moeten aanmelden bij jullie. En, loop een keer gewoon op woensdagmiddag langs, neem ik aan.
2: Ja.
0: Je kan aansluiten en proberen.
2: Je kan altijd en het verplicht je niets. Het is niet
3: een hele mooie website.
0: De website is nog even
1: Een modern vrouwenkoor is dit.
0: Ja,
3: dat is een hele mooie.
0: Zandvoortsvrouwenkoor.nl.
1: Wat goed.
3: Dus daar kunnen ze kijken.
0: Is dat Zandvoortsvrouwenkoor.nl of niet?
1: Vast wel.
0: Ja.
1: Je kan het googlen.
0: Nou ja, googlen is nog gesproken hoor, dan kom je er wel.
3: Maar het is een hele mooie website.
0: Okay.
3: Gemaakt door ook een van onze leden. Met een man. Dus, en daar kun je ook alles vinden.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, helemaal
1: jullie
0: goed.
1: Hele tour.
0: Mag ik Marijke even kijken. Anneke, hartelijk danken voor jullie komst. En nog een heel fijn weekend. En heel veel succes tijdens jullie herfstconcert.
3: Ja. Dankjewel.
0: Oké, graag gedaan.
1: Veel plezier.
0: We gaan naar muziek luisteren.
4: Ja, Herman Brood met de Wild Romans.
0: Oké, kijk eens aan.
4: En Saturday Night.

0: Goed, dat was Herman Brood met de Wild Romans. Ons tweede onderwerp gaat over de herinrichting van de Middenboulevard. Daar is afgelopen week is daarmee begonnen. Hè? De eerste stenen zijn uit de grond gehaald.
1: En, spannend, ben benieuwd.
0: Ja, nou ja, goed, Ger was daarbij en heeft een opname gemaakt, onder andere met de wethouder Danielle Wiegmans. We gaan er nu naar luisteren.
1: Heel goed.
2: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen Zandvoort.
3: Ja, goedemorgen Zandvoort. We lopen hier zeg maar naar een enorme graafmachine op de boulevard. Die helemaal op de schop gaat. Hiernaast me staat natuurlijk Walter Sands, de woordvoerder van de gemeente. Walter, ja, het is een goed begin, hè?
4: Ja, het ziet er mooi uit. Het ziet er indrukwekkend ook uit. Ik zie dat de eerste tegels er al uit zijn. Maar de wethouder is al zo... nou, ze gaat nu zelfs al in de kraan zitten. De rest eruit halen.
3: Nou, de wethouder zit in de grote kraan. En u bent Van Heijmans, van degene die het allemaal... Wat is de naam?
5: Ik ben Philip van Wijk, Van Heijmans.
3: Philip, nou ja, daar zit de wethouder nu in een enorm apparaat van Heijmans. Wat doet zo'n apparaat?
5: Ja, dit is een emissieloze, dus een elektrische graafmachine. En daar gaan wij straks, vanaf morgen gaan we daar de riool mee leggen. Dus daar gaan we mee graven in het zand. En gaan we een cunet graven, een gat graven waar we de buis, de rioolbuizen in gaan leggen.
3: Oké, okay, liggen er nog niet?
5: Dus er ligt een riool, die gaan we vervangen.
3: Oké, okay. En wat wordt er meer vervangen?
5: Er worden ook de kabels en leidingen worden vervangen. Waterleiding, gasleiding en een deel van de elektra. Dat doet een andere aannemer, doet een aannemer van Baarsen. En we gaan dat gezamenlijk doen in de komende winterperiode. We hopen voor het badseizoen, volgend badseizoen weer klaar te zijn. Dan ligt het straatwerk er weer tijdelijk in. En dan de hele zomer kunnen de badgasten zich vrij over de boulevard begeven. En dan volgend jaar winter gaan we weer hetzelfde afsluiten. En dan gaan we het mooi opnieuw inrichten. Dus de komende zomer ziet het er een beetje hetzelfde uit als nu. En vanaf volgend jaar winter gaan we het echt mooi maken. In de inrichting gaan we uitvoeren.
3: En nu tot waar gaat het lopen? Tot het eind? Tot Bouwers Palace?
5: Ja, iets voorbij Bouwers Palace gaan we werken inderdaad. En dat doen we in fases om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Voor iedereen die het nog een beetje gebruik wil maken van de boulevard. Voor de toeristen nog een deel. Deze fase, natuurlijk deze maand ook zeker nog voor de strandtent-eigenaren. Dat ze kunnen afbouwen. En dan gaan we ook, als ze straks weer opbouwen, het nieuwe jaar, gaan we er ook rekening mee houden.
3: Want het is nu helemaal afgesloten?
5: Nee, het is voor een deel afgesloten. De strandafgangen zijn allemaal bereikbaar.
3: Okay.
5: Dus de strandtent-eigenaren kunnen gewoon nu hun werk doen met afbouwen. Maar dus we proberen het werken tussen alle strandafgangen door en om zo de bereikbaarheid te garanderen.
3: Dat is een pittige klus, hè?
5: Het is een mooie klus. We zijn er trots op.
3: Dank u wel. Nou, heel veel sterkte.
5: Dank u wel.
3: Nou, we lopen nu naar wethouder Danielle Wiegmans. Ja, dat is wat, hè, in zo'n apparaat.
6: Ik vind het geweldig. Ik denk dat ik hier blijf zitten.
3: Ja, het is goed uitzicht, hè?
6: Het is een prachtig uitzicht. En ik moet zeggen dat die stoel ook lekker zit.
3: Oké.
6: Okay. Ja.
3: Ja, dat moet wel, hè? Want die mensen hebben natuurlijk, die zitten een hele dag op zo'n stoel.
6: Absoluut. En
3: goede ondersteuning. Ja. En het is een elektrisch apparaat, hè?
6: Ja, dat is tegenwoordig heel belangrijk. Ook met de stikstof in Nederland en netcongestie, dat soort zaken. Dat je ook rekening houdt met alles wat je bouwt. Ja, dat je daar ook elektrisch mee werkt.
3: Maar u heeft met het hele voortraject weinig te maken gehad, denk ik. Want toen was u er nog niet. Wat gaat nu uw taak zijn voor de rest van deze ingreep?
6: Nou, we moeten natuurlijk naar het proces kijken. Dus we zijn nu gestart. Zorgen dat we strakjes weer keurig op tijd zijn voor het volgende zomer. Dan moet het allemaal dicht zijn. En na de zomer gaan we het weer openmaken. Dan gaan we het betegelen. Dus het wordt eigenlijk in twee fases gedaan. En ja, ik moet erop toezien dat dat allemaal goed gaat. En dat er geen tussentijds gekke dingen gebeuren.
3: Zodat het een beetje betaalbaar blijft.
6: Precies, ja. Ja.
3: Ja, want ons benzunig, hè?
6: Ons benzunig, absoluut.
3: Ja, nou, heel veel succes. Ja. En ik wil het wel even zien.
6: Ja, ik ook. Ik wil toch even aan die knoppen zitten. Maar dat mocht niet. Dus, maar ik moet zeggen, als ik hier zo zit, heb ik er wel zin in om in een beetje actie ook. Ja. Ja.
3: Nou, sterkte ermee.
6: Dank u wel.
3: Walter, jij weet meer van de plannen van wat het allemaal gaat worden en hoe mooi het gaat worden.
4: Ja, het wordt heel erg mooi, Ger. Dat betekent eerst dit jaar gaan we eerst nu tot de zomer, wat alles eigenlijk opgeknapt. Dus de riolering en dat soort dingen, dat leidingen, dat gaan we nu allemaal doen. Dan gaat het bij de zomer gaat het weer dicht. Hè, want je wil wel voor de bezoekers natuurlijk gewoon een boulevard hebben. En dan na de zomer gaat het open. En dan gaan we het eigenlijk inrichten net zoals op de Zuidboulevard. Dus met mooie nieuwe bankjes, mooie bestrating, dat soort zaken. Dus betekent dat we gewoon in het voorjaar van 2028 hebben echt een mooie nieuwe boulevard.
3: Oké, maar waar zijn er mensen die kunnen zien hoe het gaat worden?
4: Ja, kun je gewoon zien. Je kunt echt heel uitgebreid kun je alle plannen zien op onze website. Er is zo'n nieuwsbericht. Als je daarop klikt, kom je op het projectpagina. Daar staat al wat meer informatie. En als je dan echt de diepte in wilt en je wil echt alles weten, zijn er ook allerlei raadstukken en ontwerpen. En die kun je allemaal gewoon online vinden op onze site.
3: Spanning en sensatie.
4: Ja, het wordt echt mooi. Het wordt echt mooi.
3: Ja, ja. Nou, ik zie het aan je. Ik ben zeer benieuwd. Maar het is natuurlijk best een hele klus om alles te vervangen wat eronder zit.
4: Ja, nou goed, dat moet je me even vragen aan de mannen van Heijmans hier. Nou, dat hebben we van tevoren gedaan. Alles geïnventariseerd wat ze allemaal kunnen verwachten aan leidingen, rioleringen, dat soort zaken. En dat moet je echt heel goed in kaart brengen. En dan gaat het gewoon echt open en dan wordt het mooi vervangen.
3: Zijn er ook verwachtingen dat het ergens anders loopt dan...
4: Dat zei de man van Heijmans net ook. Die zegt ook van ja, tuurlijk, we hebben zoveel en zo goed mogelijk geïnventariseerd wat we kunnen verwachten hier onder de grond. Maar ja, je kunt natuurlijk altijd nog dingen tegenkomen.
3: Ja. Ja, dat is een feit. Ja. Nou, wij komen...
4: Hou het vooral in de gaten.
3: Kom volgend jaar wel even bij je terug.
4: Nou, je kunt continu hierin langs lopen en we zijn echt continu bezig. Dus echt gewoon ook leuk om te zien.
3: Ja, zeker, zeker. Ja. En, maar het blijft in ieder geval wel open voor de wandelaars. En de...
4: Ja hoor, je ziet nu ook dat ze een stuk afgehekt hebben. Je kunt er gewoon langs.
3: Ja.
4: En ja, natuurlijk wat hinder. Maar daarom doen we het ook in de winter. Ja. En willen we gewoon in de zomer gewoon stenen weer terug... Kunnen mensen gewoon weer op de boulevard lopen komende zomer. En daarna richten we opnieuw in.
3: Helemaal goed.
2: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen Zandvoort.
7: Hiya, Bobby.
8: Hi, Ken.
7: You wanna go for a ride?
8: Sure, Ken.
7: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
2: Ja, het is 7 minuten over half 11 en we gaan door. Er zitten inmiddels 4 mensen aangeschoven aan de tafel. Leuk, ja. Hè? Ja. En dat zijn allemaal mensen van de Jam Sessie Zandvoort. Lennie van der Haak, Wim Beekhuis, Kraaienstein en Toet Kraaienstein. En... zij gaan straks iets... misschien dat we heel even kunnen praten over de jam sessies. Wie kan ik vragen, Lena? Nee.
3: Dan zal ik de honneurs waarnemen.
2: Hoe gaat het met de jam sessies? Want jullie zijn nou denk ik een klein jaar geleden begonnen ongeveer. Hè?
3: In januari.
2: Januari.
3: Elke vierde vrijdag van de maand.
2: Ja. En hoe gaat het op dit moment?
3: Het gaat hartstikke goed. Ja. We hebben nu in deze maand in oktober, november nog 2 extra sessies gepland. Om nog beter de puntjes op de i te zetten voor het eindconcert 13 december in de Krocht.
2: Ja, dat wordt wel heel leuk. Hè?
3: Ja, dat wordt superleuk. En om je vraag te beantwoorden, het gaat heel erg goed. In die zin, we merken dat we stappen vooruit gaan. Uh-huh. Op elk gebied, dus op zang, op geluid, op muziek. Op naar elkaar kijken, luisteren, op elkaar inspelen. Ja, dat is al zo ontzettend leuk om te zien.
2: Dus dat wordt een enorm leuk concert in december.
3: En de meerwaarde is toch ook nog wel de vriendschappen onderling.
2: Ja,
3: dat zie je ook.
2: Dat is ook belangrijk.
3: Natuurlijk. Zeker, ja.
2: Ja. En krijg je nou nu elke keer veel gitaren?
3: Nee, want uiteindelijk hebben we nu best wel een groepje ontwikkeld die dus elke maand komt.
2: Ja.
3: En ja, we hebben wel iets meer gitaren gemiddeld. Maar je hebt nooit genoeg. Ik bedoel, we spelen niet, iedereen speelt niet elk nummer, dus je wisselt ook af. Dus vandaar dat we met meerdere gitaristen prima uit de voeten kunnen. Maar we hebben naast gitaristen ook basgitaristen, pianisten, keyboard mensen, drummers, zangeressen, zangers. Dus, en er kunnen altijd meer mensen bij, hoor.
2: Ja, maar als er nou opeens iemand met weet ik veel, een fagot
3: wil
2: aansluiten, altijd welkom.
3: Zeker.
2: Kan altijd meedoen. Is altijd inpasbaar, zeg maar.
3: Ja, kijk, je moet het zo zien. Wat we spelen nummers van groepen, van bands.
2: Ja.
3: Maar dat betekent dat we ze spelen met een sausje van ons. Dus we gaan niet letterlijk als een coverband alles naspelen. Want A, zijn we niet zo goed. B, hebben we niet de tijd ervoor.
2: Nee.
3: En C, het is natuurlijk veel leuker om gewoon zelf lekker met iets te komen. Dus als er een fagot in een meedoet en wij spelen een nummer van de dijk. Ja, dan kan die fagot lekker gewoon zijn of haar riedeltje spelen. Ja. Geen probleem.
4: En als ik nou helemaal niet muziekinstrument kan spelen. En ik wil het wel even meemaken allemaal.
3: Je kunt altijd komen kijken en luisteren. Wij repeteren in principe van 8 tot 10 bij Bestichting Pluspunt. En daar is het publiek altijd welkom. Het kost je €2,50 per keer. Maar dan heb je dus een hele avond gewoon gezellig mensen die muziek maken. We hebben de barman Kees. Die verzorgt de drankjes. Na afloop kun je nog wat drinken. Dus in die zin, dan kan je ook gelijk kijken, is het iets voor mij?
2: Ja.
3: Weet je? Het is,
2: elke vrijdagavond, zei je?
3: Nee, elke vierde vrijdag van de maand.
2: Vierde vrijdagavond.
4: Maar je zou wel meer willen, denk ik, of niet? Want dit klinkt zo, jullie hebben daar de tijd niet voor.
3: Persoonlijk heb ik daar de tijd niet voor. Maar mensen zouden het liefst wel elke week...
4: Dat bedoel ik. Ja. Als ik dit hoor, dan denk ik, hoe leuk is dit?
3: Ja.

0: dat we zoveel plezier uitstralen. Ja. Dat we echt wel denken, nou, ik wil daar ook deel uitmaken. Ja. Nou, ik zou zeggen, wees welkom. Ja. Dus we gaan zeker door in januari. Alleen, ja, de setting, dat weten we nog niet. Maar okay, door gaan we zeker.
1: Oké, okay, nou, Wim is, staat al in de aanslag, hè, met zijn gitaar. Ja. Want wat gaan jullie doen? Jullie gaan een mooi nummer zingen, hè, begrepen?
2: Ja. Nancy Sinatra.
1: Nancy Sinatra, Boots Are Men's For Walking.
2: Niet Boots Are Walking.
1: Ja. Weet jij hoe die titel ontstaan is?
2: Nou, ik wist toevallig wel dat Lee Hazelhoff heeft dat nummer bedacht.
1: Ja, dat weet ik. Maar die zin, Boots Are Men's For Walking, die werd ooit uitgesproken door de vader van Nancy Sinatra, Frank Sinatra, in een western film.
2: Oké. Okay.
1: Ik had het nog opgezocht. Maar in ieder geval,
2: wat leuk, dat wist ik niet.
1: Die zei toen van Boots Are Men's For Walking. En vandaar dat hij die titel heeft bedacht.
2: Okay.
1: Dat is wel aardig gegeven. Hè?
2: Ja, tuurlijk. Leuk.
1: Ik vertel je iets nieuws.
2: Ja, dat vind ik. Ja, ik weet vaak veel, maar dit wist ik niet.
1: Nou, Toet en Nootjes zitten ook klaar. Jullie gaan zingen. Dat is hartstikke leuk.
3: Ja, zeker.
1: Boots Are Men's For Walking. Nou, we gaan luisteren.
4: Even wachten.
1: Ja, even wachten. Ja, alle microfoons moeten worden opgesteld.
4: Zo.
5: Ik moet een beetje aangetrekken, want ik ben mijn achtergrond.
1: Oké. Okay. Nou, gewoon keihard in die microfoon, hoor.
5: Ja.
1: Nou, succes allemaal.
3: Dank je wel.
2: Nou, daar gaat-ie, hè?
1: Ja.

over you. Are you ready, Boots? Start walking.

0: als dit geen reclame is voor de, ja, voor de eindconcert in de december, dan ben ik het ook niet meer. Ja, dan moet je gewoon heen. Geweldig gezongen, Toets.
1: Dank je wel. Ja, had je niet verwacht, hè, van de taxichauffeur?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee. Eerlijk gezegd. Maar, nou, maar jij zit ook in andere koren. Dus,
1: ja, dat is waar.
0: Ik ben wel iets gewend natuurlijk. Ja, ook. Ja, zeker. Hé, hey, maar het was echt geweldig, zeg. Zitten al die nummers er zo goed in, of niet?
2: Ja, ik wilde nog één nummer.
0: Oh, hebben we er nog één? Ja. Hebben we er nog één, of niet?
2: Ja. Nou,
0: in het kort, denk ik wel.
3: Weet je wat het is? We spelen met zo'n 15 tot 18 man.
0: Ja.
3: Met verschillende nummers. Dus dat betekent dat we niet alles allemaal
0: instuderen.
3: Dus we missen dan nu misschien nog even wat mensen. Of
0: ja. Nou, bel even.
4: Ik
0: ga het
4: aan denken, maar...
1: Wat
4: speel
1: jij nog meer?
5: Bijvoorbeeld van... Maar dat kunnen we daar niet doen, denk ik. Maar

0: それは。
1: Oh, that's never be clever. Dat wordt lastig. De zanger die is
2: precies, die is dat klinkt lekker.
3: Nee, maar dat gaan we ook niet doen. Ik vond dit nummer al geweldig, echt helemaal goed.
4: Hey. Je zou echt veel meer willen horen. Dus dat is
3: je zou echt, nou, maar kom dan in december naar de krocht, hè?
1: Ja, wanneer zondag, was het ook weer? 13? Zondag 13 december.
3: 13 december, hè, ja.
1: Van 2 tot 4.
3: Oké, okay, en nou, er kunnen 135 mensen in en dan is het uitverkocht, hè? Ja, de krocht.
1: Ja, ik weet het niet. Ja, je moet gewoon bij de bar blijven staan, hè?
3: Ja, bij de bar wel, ja, dat klopt, ja. Maar achterin in de grote zaal mag je eigenlijk niet staan, geloof ik. Maar in ieder geval... ik wens met jullie heel veel succes met alles wat jullie doen. Ik vond dit al geweldig. Ja. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat er echt niet zelf gaat gebeuren.
2: Dankjewel, ja, leuk dat we hier mochten komen.
1: Bedankt voor dat we mochten komen.
3: Oké, hartstikke goed. En goed weekend allemaal. Hartelijk
2: dankjewel.
3: Bedankt. Nou, we gaan nog even een klein muziekje draaien. En dan gaan we zo even praten over Jaapje. Want we hebben groot nieuws over Simon Paap. Luisteren straks.
2: Ja.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Goed, we hebben nog een aantal minuten voor 11 uur. En ja, het staat niet, stond niet in de programmalijst. Maar we gaan nu praten even over onze Zandvoortse dwerg Simon Paap.
2: Ja.
1: En ja, heel toevallig zit Carina bij me. Die weet er alles van. En wat schetst onze verbazing? Afgelopen week kwam opeens een bericht naar buiten.
2: Ja.
1: Dat er een schoentje gevonden is in, van Simon Paap in Engeland.
2: In Warrington.
1: In Warrington, vlakbij Liverpool.
2: Ja.
1: En goed, hoe ging dat in zijn werk?
2: Nou, er was een mevrouw die heeft dat schoentje al eens gefotografeerd en blijkbaar naar mij gestuurd via Facebook.
1: Ja.
2: Van kijk, ik zie dat jij bezig bent met onderzoek naar Simon Paap. Maar ik kijk eigenlijk nooit op Facebook. Maar Paul Tromp van NH Nieuws,
1: die had het ook gezien.
2: Belde mij afgelopen week. Hij zei ja, ben je op de hoogte van een schoentje die in Warrington in het museum nu ligt, met aan de onderkant op de zool Simon Paap. Ik zeg, ja, ik heb een keer een foto gezien. Maar hij zegt, ja, ik wil er nu een item over maken.
1: Ja, leuk.
2: En ik heb die mensen dus ook al gesproken. Ene Victor Charlesworth.
1: Victor.
2: In, ja, mooie naam.
1: Charlesworth.
2: In een 83-jarige man. Die dus in Warrington een schoenendoos gevuld met wat spullen. Van een soort van, zeg maar, rotary.
1: Vrijmetselarij.
2: Ja, uit dat gebied.
1: Uh-huh.
2: En dat wilden ze wegdoen. En toen zei hij, wacht maar even, ik wil even kijken wat daarin zit.
1: Ja.
2: Nou, in eerste instantie dacht hij, het is een kinderschoentje.
1: Uh-huh.
2: Maar er is nog een mevrouw.
1: Dat is al geen maat 45 geweest.
2: Nee, was dus heel klein. 11,5 centimeter of zoiets. En Caroline, die daar ook bij betrokken is in dat museum, die is dus ook al een tijdje dus eigenlijk dingen over Simon Paap aan het onderzoeken.
1: Oh, ja?
2: En ze zegt, ho ho, dat schoentje, daar staat Simon Paap aan de onderkant. En laten we dat eens goed uitzoeken.
1: Aan de onderkant, oké.
2: Ja, op de zool. En ja, toen is het balletje eigenlijk gaan rollen dat ze zeiden, wacht even, dit is een museumstuk waard.
1: Ja, dat begrijp
2: want dit
1: ik.
2: Is van, ja, eigenlijk de most famous dwarf.
1: Ja.
2: De Dutch dwarf, the wonder
1: Paap,
2: of all time.
1: En het wordt nu tentoongesteld in het Warrington Museum.
2: Het is daar. Het is eigenlijk een museum die allemaal dingetjes daarover. Over die lodges. Die Freemasonry tentoonstelt. Dus ik heb ze gesproken ook afgelopen week. En ik heb met ze gefacetimed. De verbinding was natuurlijk niet mega goed.
1: Waarom?
2: Maar ze zaten
1: niet?
2: Er heel. Ik weet het niet. Ze zeiden al, we are so sorry dat de verbinding dus niet zo goed is. Maar ze zaten daar heel parmantig met dat schoentje in hun
1: leuk,
2: hand van
1: leuk.
2: Look dear, look, this is the shoe of Simon Paap from Zandvoort.
1: Maar jij wist dus wel van dat schoentje.
2: Had het alles gezien, maar ja, ik heb het gewoon een beetje druk gehad. En ik heb er nog even niet zoveel tijd voor gehad. Maar ik ben heel blij dat Paul Tromp dit meteen heeft aangepakt.
1: Leuk, tuurlijk,
2: En er is een mooi artikel over geschreven.
1: Ja.
2: En nou ja, hij refereert ook weer naar het vinden van het jasje. Die in een depot in Rotterdam ligt.
1: Ja.
2: En we hebben weer een puzzelstukje erbij.
1: Want jij bent zeker 2 jaar bezig, hè?
2: Nou, wel langer hoor. 2021,
1: En maar uiteindelijk moet het uitmonden in een film, hè, die je wil maken. Over het leven van
2: de film die. Weet je, alles is gewoon al geregeld. Behalve. Zeg maar eigenlijk het geld om deze film te maken.
1: Het script was er klaar, zei je?
2: Het script is klaar. De acteur is geregeld.
1: Ook zo'n klein acteurtje?
2: Hij is niet zo klein als Simon, maar
1: ze kunnen hem klein maken.
2: Isla van Kessel, die heeft dat helemaal in haar hoofd, hoe zij dat gaat doen.
1: Ja.
2: En onze cameravrouw heeft daar ook heel erg goede ideeën over.
1: Leuk.
2: Dus ja, we zijn eigenlijk startklaar. Alleen, we moeten er geld voor hebben om het te kunnen.
1: Ik begrijp het,
2: Dus ik weet niet of er bedrijven zijn die zeggen, nou, wij willen in dit stuk erfgoed, nationaal erfgoed eigenlijk ook. Want hij was gewoon een hartstikke beroemd persoon.
1: Ja, ja. Hey, in 2028 is het 200 jaar geleden dat Simon is overleden.
2: Ja, in Dendermonde.
1: In Dendermonde, in België.
2: Ja.
1: Is daar niet veel meer te halen, in Dendermonde?
2: Nou, ik ben in Dendermonde geweest. Ik heb op het plein gestaan waar hij vermoedelijk dan gejonast is en op de keien terecht is gekomen en in het ziekenhuis daar terecht is gekomen en is overleden aan een longontsteking.
1: Maar heb je daar ook archiefstukken van?
2: Nou, archief is daar in Wereldoorlog 1 helemaal afgebrand. Maar er is ook nog een genootschap. een genootschap die ook allerlei oude stukken nog heeft. Ja. En, maar die zijn in privébezit.
1: Oké.
2: En ja, daar moet je dus ook weer best wel wat tijd in steken om zeg maar deze mensen te benaderen. Ja. Ja, soms vinden mensen het best wel spannend om dan hun privé vrij te geven.
1: Hey, maar goed, 200 jaar geleden. Dus eigenlijk is het de bedoeling om in 2028 dat nou ja, te vieren, zijn dood vieren. Dat klinkt een beetje raar.
2: Nou, vieren dat wij zo'n bijzonder staan, zeg maar, persoon in ons dorp hebben gehad.
1: Ja.
2: Hè, die eigenlijk super beroemd was. Want zelfs in Batavia, in Suriname, kwam hij gewoon in de kranten terecht. En, ja. Dus hij was gewoon internationaal.
1: Ja.
2: En Dendermonde, ja, die moeten natuurlijk ook eigenlijk zo'n beeldje van Simon Paaf hebben.
1: Ja,
2: in hun,
1: op,
2: in hun plaats. Maar het mooie van Dendermonde is, het was helemaal afgebrand, maar ze hebben het helemaal in oude staat teruggebracht.
1: Oh, mooi.
2: Dat plein. Je weet niet wat je ziet.
1: Okay.
2: Je kan niet geloven dat het gewoon eigenlijk helemaal in puin was. Het is gewoon helemaal in oude staat teruggebracht.
1: Tijdens de Eerste Wereldoorlog is het helemaal verwoest, zeg maar.
2: Ja.
1: Nou, dus, ze hebben het helemaal in de originele staat teruggebracht.
2: Ja.
1: Tenminste, geprobeerd.
2: Ja, echt een prachtig plaatje. En dat je dan weet dat een Zandvoortse jongen daar helaas is overleden.
1: Ja.
2: En in een koffer teruggebracht is naar de kerk hier. Ja, iedereen kent het verhaal natuurlijk
1: klein
2: nu wel.
1: Ja.
2: Maar weet je, het is nog niet klaar, het onderzoek.
1: Nee.
2: En ik heb, de minuten lopen nu af. Maar er was dus nog een schoentje.
1: Ja, we hebben nog een paar minuutjes. Maar ik zag ook dat jij in Amerika zelfs...
2: Ja, in het Peels Museum. Een van de oudste musea, eigenlijk het eerste museum dat als museum is gebouwd.
1: Mm-hmm.
2: Met de eerste verlichting. Maar ene mevrouw Royal heeft dus dat schoentje gezien, omdat ze eigenlijk ging kijken naar die Irish Giant.
1: Ja.
2: Een reus uit Ierland.
1: Ja.
2: Waarmee Simon ook samen geëxposeerd is.
1: Okay.
2: En toen zei ze, de sokken van die Irish Giant lijken nu nog veel groter, omdat het schoentje van Simon Paap ernaast liggen.
1: Oh ja?
2: Nou, uiteindelijk is het museum opgeheven en heeft ene P.T. Barnums het opgekocht.
1: Ja.
2: Want die was geïnteresseerd in allemaal curiosa over bijzondere figuren. En toen kwam het schoentje dus in New York terecht.
1: Okay.
2: Maar helaas, het Barnums Museum, American Museum of Broadway, is 2 keer afgebrand. Oh. En daar waren dus ook gewoon witte walvissen, hè? Daar in die kelder.
1: Hm.
2: En die is dus helemaal afgebrand. Dus daar eindigt het schoentje van
1: Het tweede schoentje, zeg maar.
2: Een ander schoentje.
1: Ja, oh, een ander schoentje.
2: Ik denk dat Simon gewoon schoentjes aan het uitdelen
1: was. Ja, dat zou kunnen.
2: Iedere keer is het er maar één.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk ook best wel bijzonder.
1: Maar goed, het is eigenlijk een never-ending story. Hè. Je kan hier natuurlijk heel lang...
2: Er zullen vast nog wel, net als een Caravaggio die in een keuken nog hangt boven een oven...
1: Ja.
2: Er zullen nog spullen van Simon boven water komen.
1: Ja,
2: ik weet het zeker.
1: Dat lijkt mij ook.
2: Ja.
1: Nou ja, het verhaal dat, dat zijn lichaam geroofd is in Zandvoort...
2: Ja, waar is,
1: bekend,
2: zijn skelet?
1: Ja, waar is het skelet? Ja,
2: ja, er zijn skeletten van de Sicilian Dwarf en van die Irish Giant.
1: Ja,
2: ja, die zijn nog in musea te zien.
1: Okay.
2: Maar waar is het skelet van Simon? Ja.
1: Een grote vraag.
2: Ja.
1: Jij kon er nog geen antwoord op geven. Maar ooit ga jij er een antwoord op geven.
2: Ooit.
1: We gaan afsluiten, want anders worden we eruit gegooid door het nieuws. Maar een mooi verhaal in ieder geval, Carina.
2: Ja.
1: En we zijn erg benieuwd hoe het verder afloopt.
2: Ik ook.
1: Dankjewel. Nou, we gaan naar het nieuws. Nog 9 seconden. En dan gaan we naar de tweede uur en dan praten we eerst met Hans Rijmers van de Stichting Jazz in Zandvoort.
0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat op gerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Goedemorgen Zandvoort.

0: Je gaat het zo nog een keer vertellen. we zitten even voor te praten met Hans Rijmers. Goedemiddag terug trouwens. Het is 8:08 en we gaan het tweede uur in van Goedemorgen Zandvoort.
1: En de zon schijnt nu.
0: En de zon schijnt, zegt Carina. Dus helemaal een lach om mijn gezicht. Helemaal top. we gaan nog een paar leuke dingen doen. Onder andere dan Hans Rijmers heb ik al aangekondigd. Stichting Jazz Zandvoort. Welkom. Nou, die is de afgelopen weken behoorlijk druk geweest met het programma wat morgen in de protestantse kerk gaat gebeuren.
2: Ja.
0: Want oorspronkelijk zou Madeleine Bell komen en die moest helaas afzeggen door fysieke redenen.
2: Dat klopt.
0: En toen jij gebeld werd, schrok je niet enorm?
2: Ja. Nou ja, waar je vooral voor schrikt, dat is degene die specifiek kaartjes hebben gekocht voor het concert Madeleine Bell.
0: Ja, Madeleine Bell is een grootheid, hè?
2: Ze zaten dus vroeger in die groep Blue Mink en dat, de ouderen onder ons die kennen het allemaal nog wel. Maar het is 83 en dan nog zo'n stem en zo vitaal en zo fantastisch zingen. We hebben het gezien, het concertgebouw begin van het jaar, ongelooflijk goed. En ik kan me helemaal voorstellen dat mensen zeggen van ja, maar ik kom voor Madeleine Bell. Want wanneer komt hij dan weer een keer?
1: Ja.
2: Ik bedoel, Stevie Wonder komt binnenkort. Ja, dan ligt ook iedereen op zijn knietjes naar het oosten. Want die zien we daarna ook niet meer.
0: Nee.
2: Madeleine Bell misschien wel, hè? Want als je 83 bent, dan kun je 93 ook halen.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ik zal het zeggen. Ja. Geen idee. Maar ja, dus dat ging even niet lukken. Ik krijg een nieuwe knie. Kreeg een oproep in het ziekenhuis.
0: Toen jij gebeld hoor.
2: Je moet komen.
0: Ja, maar wat gaan we nu doen?
2: Ik bedoel, nou ja, dat was dan het volgende. Hè? Van, dan moet je iets anders gaan programmeren.
0: Ja.
2: En dan moet je in ieder geval beginnen met de berichten te maken. Van Madeleine Bell kan niet. Dus de persberichten, nieuwsbrieven, tijd aanpassen. In de krant en noem maar op. Maar dan moet je wel een andere naam moet je presenteren. Hè? Dat iemand de gelegenheid heeft van, daar kom ik ook voor. Dus dat ga niet afzeggen. Of dat iemand zegt van, nou, ik kom specifiek voor Madeleine Bell. Die komt niet, dus wil ik geld terug. Ook prima, hè? Ja. Komen, geen enkel probleem. Dus toen hebben we een aantal namen mee bezig geweest. Weet je moet wel een naam zoeken en een zangeres vinden die toch in diezelfde orde van grootte zit. Madeleine Bell. Nou, uiteindelijk zijn we toen woensdag, geloof ik. Woensdag. Want we hadden een deadline van woensdagmorgen, 10:00. Dan heb ik een naam nodig.
0: Ja.
2: En Jean-Louis van Dam en Frits Landersbergen, die twee programmeren voor ons. En die zijn er enorm hard mee aan de gang gegaan. Van wat kunnen we dan doen? Kwamen uiteindelijk bij Denise Jana. En fantastische zangeres. Hè? Overigens was dat de allereerste Nederlandse vocaliste die een contract kreeg bij het Blue Note label.
0: Okay.
2: En dan dat is natuurlijk een heel prestigieus.
0: Ja, dan ben je wel een groot, hè? Ja,
2: en dan beteken je wel wat, hè? Wanneer je dat. Wanneer je dat
0: dus, North Sea Jazz Festival ook gespeeld. Ja, 91.
2: En ze is eerder in de krocht geweest op 2 mei 2002.
0: Eerder
2: in de krocht geweest. Niet dat ik daar een actieve herinnering op aan heb.
0: Nee.
1: Zo lijkt het wel.
2: Ik heb het even opgezocht.
0: Ja, jij weet het wel.
2: Dus die is er geweest. En die vond het fantastisch om te komen.
0: Ja. Nou, maar mensen, ze konden geld terugkrijgen.
2: Ja.
0: Maar er waren weinig mensen die dat.
2: Acht. Ik heb er acht terugbetaald.
0: Ja.
2: Maar er zijn 15 bijgekomen.
0: Ja.
2: Omdat die zagen van, oh,
0: nee.
2: Teddy, ja,
0: die wil ik wel zien.
1: Dus jij moest er weer 7 afzetten.
0: Ik bedoel,
2: letterlijk het cliché van, één deur gaat dicht en dan gaan een heleboel anderen open.
0: Zeker.
2: En dat was hier ook zo.
0: Ja, maar ja, je hebt aardig wat minuten ingestoken, neem ik aan.
2: Ja. Nou ja, het is natuurlijk
0: kan ik me zo voorstellen.
2: flink alle berichten, alle dingen. En, en toch ook wel een beetje, je zit toch. Nou, echt angst is wat anders. Want iedereen die komt, hè, we hebben dik 100 passepartouts verkocht.
0: Ja.
2: Hè? Dat is natuurlijk gigantisch.
0: Dat is mooi. Behoorlijk.
2: We hebben nooit zoveel verkocht. En 80 losse kaartjes. Dus zitten we, als alle passepartouthouders komen, zitten we op 180 bezoekers. Nou, dus dan zitten we echt wel lopen we echt wel een beetje tegen het maximum, ook in de dorpskerk. Maar goed, prima.
0: Helemaal goed.
2: We zijn er heel blij mee.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Ja.
0: Dus morgen is het in de protestantse kerk nog een keer, hè?
2: Ja.
0: En ook in november en december ook nog,
2: ook
0: volgens mij. En dan gaan jullie terug naar de krocht.
2: Ja.
0: Jullie hadden eerder terug kunnen.
2: Nee.
0: Nee. Nou ja, dat had gekund, want ze gaan eind oktober weer
2: open. Nee, dat kan niet. Nee, want daar kan ik de mensen niet kwijt. Die waar ik nu al de reservering voor heb, voor november.
0: Ja.
2: Hebben, kijk, weet je wat het is? In mei, toen we het laatste concert hadden gehad, dan moet je beslissen.
0: Ja.
2: Toen wisten we dat er in de krocht nog wat ging gebeuren.
0: Ja, ja.
2: Hoe lang gaat dat duren?
1: Juist.
2: En dan roept iedereen van, dan is het klaar. En dan heb ik zoiets van, jongens,
1: neem het maar uit.
0: Tellen er nog twee maanden
2: door. Dat heb ik de vorige keer ook verteld. Ja, en toen ben ik ook 4 maanden later. Dus ik word gehinderd dan door het bouwen en door die kennis van. Ik geloof er helemaal niks van.
0: Ja.
2: Als het zo is, beleef Zandvoort, dan heb je mazzel. Dan kun je tijd programmeren en dan kun je gauw doorgaan. Maar ik durfde dat als stichting. Als stichting durfde ik het niet aan. Want op het moment dat je dan zegt. Ik bedoel, alle boekingen van al die mensen hangen eraan vast.
0: Ja.
2: Maar ook hoeveel we kunnen vragen.
0: Ja,
2: ik had natuurlijk Medel en Bel nooit in de krocht kwijtgezien met 135 man.
0: Ja, nee,
2: dus wat hebben we gedaan? Beslissing genomen, we gaan in januari terug.
0: Ja.
2: Dan maken we van de nood een deugd. Dan kunnen we in oktober en november kunnen we 2 namen vragen waarvan we weten dat we daar veel meer mensen kunnen laten komen.
0: Ja.
2: En dat hebben we nodig om de gaasjes te kunnen betalen.
1: Juist.
0: Ja, dus, tuurlijk.
2: Kun je het een met het ander verbinden.
0: Ja.
2: Met Lambel lukt het niet, dan komt het niet. Janna, dat maakt niet uit. Maar er zit 180 man. Scott Hamilton, in november hebben we tot nu toe 150 reserveringen.
0: Oké.
2: Maar, en dan moeten alle berichten nog de deur uit.
0: Dus er kunnen er
2: nog 30 bij. En dan is het ook klaar.
1: Dus je moet al sowieso nee verkopen waarschijnlijk.
2: Nou, dat weet ik niet. Maar ik vind het ook wel heel luxe om te zeggen uitverkocht.
0: Ja, zeker.
2: Dat gunt mij die pret nou ook eens eventjes. Hè?
0: Maar het is een enorm succes, hè, jazz in Zandvoort.
1: Ja.
0: Is er zo'n vast publiek voor?
2: Hans, we hebben er 25 jaar over gedaan. Hè?
0: Ja, dat is waar. Er is iets opgebouwd.
2: Maar je bent heel lang bezig om het krediet te verdienen.
0: Ja.
2: Dat wanneer mensen namen zien die ze niet kennen, dat ze weten, van daar kan ik gewoon naartoe, want dat is altijd goed.
0: Ja.
1: Want waarom willen die mensen hier in Zandvoort spelen? Waarom is Zandvoort zo goed?
2: Omdat wij vanaf 25 jaar geleden al zijn begonnen met de muzikanten de fee te betalen volgens de BIM-norm. Ook toen er maar 30 man zat en je kon met de entreegelden konden de gaasjes niet betaald worden, zijn de gaasjes toch betaald. Wat er tekort kwam, is een eigen zak bijgelegd.
1: Zo.
2: En dat is dan hoofdzakelijk gebeurd door Erik Timmermans.
0: Ja.
2: Hè, want die is het hier gaan organiseren om zelf te kunnen spelen. Enfin, heb je nog een half uurtje?
0: We gaan zo een eind aan breien als die er vindt.
2: Maak maar de bekende beweging naar de keel. Dan stoppen we ermee. Maar kijk, het is natuurlijk altijd zo. En daarmee hebben we ongelooflijk veel krediet verdiend, hè?
0: Ja, tuurlijk.
2: Kijk, op het moment dat gelouter de muzikanten hier komen spelen, Benjamin Herman en anderen, en we zijn klaar met het concert en ze hebben meegegeten en ze vragen, wanneer mag ik weer komen spelen?
1: Ja, dat is goed.
0: Nou, dan doe je het alleen maar goed natuurlijk.
2: Dan kun je geen beter compliment krijgen.
0: Nee, inderdaad.
2: En ze komen met plezier.
0: Ja.
2: Ik bedoel, er zijn er een heleboel die willen komen spelen. Verdorie, ik heb wat anders. Ga kijken of ik het af kan zeggen. Want ik kom graag bij jullie.
0: Hey, hoe lang doe je dat nu al? Al meer dan 20 jaar, denk ik.
2: Ik ben hier nu, denk ik, een jaar of 20, denk ik.
0: Ja, zoiets. Hè? Maar je gaat nog 20 jaar door ook.
2: Bij leven en welzijn.
0: Ja, toch wel. Ja,
2: en ik blijf volhouden dat het hobby is. Hè? Als,
0: dan moet je. Ja.
2: Nee, maar het is zo leuk.
0: Het is ook leuk.
2: Maar je krijgt
0: er
2: ongelooflijk veel energie van.
1: Ja,
2: het
1: is dat voel ik ook.
0: Ja, nee, zeker.
1: Voel je die energie?
0: Ik zit iets verder weg. Maar,
2: nee, maar als je ziet wat het plezier is van iedereen die daar zit, die geniet van de muziek. En ik vind het wel. En we moeten ook zien dat we de gemiddelde leeftijd een beetje naar beneden krijgen. He? Dat is wel van belang. He? Dus op het moment dat er wat jongens publiek komt. En we zijn natuurlijk nog druk bezig met New Wave, met muziek.
0: Ja, uiteraard.
2: De muziekscholen, met klassieke
0: muziek. Komt er allemaal bij. Maar op. Ja.
2: Dus en dan roep ik maar wel even het cliché, he? Om maar mee te besluiten. Mm. Want ik denk dat het ongeveer tijd is.
0: Ga lekker door hoor. Nee,
2: maar wanneer mensen muziek maken, slaan ze elkaar de hersens niet in.
0: En nee, zo is het.
2: Ongelooflijk belangrijk.
0: Ja.
2: Laat dan lekker bij die kinderen beginnen en dan komt dat.
0: Nou, dan moet je nog 20 jaar doorgaan, Hans. Dat hoor ik al, Nee, dat is zeker.
2: Ja.
0: Dat mensen de hersens niet in slaan, bedoel ik, hè?
2: Ja, nee, maar dat zou heel handig zijn. Ja.
0: Nee, heel goed, heel goed. Hey, ik wens je heel veel succes. Nog even, wie komen er in november?
2: In november komt Scott Hamilton.
0: Scott Hamilton.
2: Die komt dan waarschijnlijk spelen en dat wordt echt zo ongelooflijk goed. met Rob van Bavel, piano. En Frits Slagwerk, Frits Landersbergen. En de bassist waarschijnlijk Hans Mantel. Of Mantel.
1: Nou, nou, ik kom goed, ook een keer langs.
0: Ja, bedoel, je moet, we gaan er zeker een keer heen.
2: En met kerst wordt een geweldige kerstconcert.
0: Kerstconcert.
2: Dat weten we nog niet precies, maar dat wordt erg goed. Dat
0: nou, daar gaan surprise. We zo nog een keer over praten hierover zetten.
2: Is goed, jongens.
0: Hans, mag je hartelijk danken, want ik ga jou afkappen nu.
2: Ja, precies. Nee, het is, ik heb hem begrepen. Ik zie het aan de blik.
0: We gaan, nee, we gaan zo praten met onze wethouder Danielle Hermans. Dus die gaan we zo bellen. Mag ik je hartelijk danken en een goed weekend?
2: Ja.
0: Wiegmans, sorry hoor. Danielle Wiegmans. Ja, goed weekend en we gaan nog even een muziekje draaien.
2: Jullie ook allemaal.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, ZFM, goedemorgen Zandvoort. Het is 8 minuten voor 11:30. En we gaan met ons tweede onderwerp aan de gang. Dat is een gesprek met onze wethouder Danielle Wiegmans. Als ik goed is, hangt mevrouw Wiegmans aan de lijn.
2: Ja, hele goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, goedemorgen. Leuk dat u even ons te woord wil staan. Ja, want u heeft afgelopen dinsdag een echt overuren gedraaid, volgens mij. Want u was de hele tijd aan het woord. Het waren alleen maar onderwerpen die voor u bestemd waren. Daar gaan we zo even over praten, over het woonprogramma en over het parkeren op het Vavoudjeplein. Maar ik wil even beginnen met de actualiteit. Het is de verhuizing van de Oekraïners. Nou, er is een raadsinformatiebrief uitgekomen waarin de verhuizing van de Oekraïners die nu nog op de Curie-Driehoek zitten, die gaan verhuizen naar het Heijmanshof. Dat klopt, hè?
2: Dat klopt, ja.
1: En dat is sowieso zeker? Of kunnen mensen daar nog bezwaren tegen aantekenen? Of, er komt nog een bewonersavond. Daar doe ik eigenlijk op, 20 oktober, hè? Maar goed, daar kunnen mensen zich ook eventueel, die kunnen hun wensen, hun bedenkingen uiten waarschijnlijk dan, toch?
2: Uiten, zeker.
1: Ja, dat is niet zo moeilijk. Maar die plek is vrijwel zeker, hè, neem ik aan.
2: Ja, we hebben verschillende locaties onderzocht. Ja, zoals u zelf ook weet is de ruimte in Zandvoort beperkt.
1: Schaars, ja, klopt.
2: Ja. En de aanleiding is natuurlijk voor de verhuizing is heel positief. Want we gaan volgend jaar eindelijk beginnen met de bouw van woningen op het Curiedeksterrein. Ja. Voor starters, voor jongeren, voor Zandvoorters die al heel lang op een woning wachten. Dus dat is natuurlijk een mooie aanleiding.
1: Ja, zeker.
2: Maar ja, dat betekent wel dat de Oekraïners die nu al een aantal jaar op de locatie ook op het Curiedeksterrein zitten, zullen moeten verhuizen. Dit zijn mensen die hier al jaren wonen, werken, hun kinderen gaan hier naar school. En vandaar dat wij ook moesten kijken waar kunnen we ze het beste naartoe verhuizen.
1: Ja, en er is eerder gekeken naar de Keesomstraat. Nou, dat kon niet in verband met stikstofuitstoot, begreep ik. En vandaar dus nu gekozen is dus voor het voormalige terrein van de manege Rukert. Voor 6 jaar, dat viel me wel op. Hoe lang, dat is lang.
2: Ja, dat is lang. Tegelijkertijd is het bij Heijmanshof, hè, want zo'n voormalig terrein van manege de Rukert.
1: Ja, nou ja, dat zegt Zandvoort meer dan Heijmanshof, denk ik.
2: Precies, ja. Heijmanshof is een project wat daar uiteindelijk ook woningbouw moet gaan toevoegen. Mm-hmm. Alleen dat project ligt nu al stil vanwege de stikstofbeperkingen. Ja. En omdat er vanuit het Rijk nog geen duidelijkheid is over wat dat betekent, ligt dat project nu stil. Dus op dit moment gebeurt daar niks. Daarnaast hebben we natuurlijk een nieuwe coalitie met een ontzettend ambitieus coalitieakkoord.
1: Absoluut, ja.
2: Waarin we gezegd hebben van, we willen niet 50, maar we willen 100 woningen op die locatie bouwen.
1: Ja.
2: Nou, dat betekent dat je naast je stikstof ook moet kijken naar je programma van eisen voor de leefomgeving. Mm-hmm. Want die moet aangepast worden als je van 50 naar 100 woningen gaat.
1: Ja,
2: en daarnaast moet er ook geparticipeerd worden.
1: En dat hele proces, dat zal waarschijnlijk ook minimaal 6 jaar duren, denk
2: ik. Zeker. Dus dat is ook de periode waar we gekeken hebben dat er nog niets op die locatie gebeurt.
1: Ja.
2: Maar waarbij we wel bezig gaan met het uitwerking voor de plannen voor woningbouw voor Zandvoort, dus op die locatie.
1: Ja.
2: En totdat gereed is, kunnen we tijdelijk tot maximaal 6 jaar kunnen we daar de Oekraïners.
1: Ja. Het laatste over die verhuizing. Ik zag een bedrag van 14,2 miljoen staan over het bouwen rijp maken, zeg maar. En het aanleggen van leidingen, et cetera. En de aanschaf van die huisjes dan, hè. Dat is toch een aardig bedrag. Maar dat komt terug via het Rijk, klopt dat?
2: Uiteindelijk is het kostendekkend. Het Rijk financiert daar ook een deel in mee. En je moet het ook zo zien dat Oekraïners tegenwoordig ook een bijdrage verplicht zijn om te leveren.
1: Ja, ja.
2: Het gaat om tijdelijke woonunits die daar komen te staan. Ja, ja. Waar zij in zullen gaan wonen. En op het moment dat de oorlog voortijdig stopt, of de 6 jaar is voorbij, dan leggen wij de bal weer terug bij de gemeenteraad. Ja. Van, nou, hè, gaan we de units ergens anders in Zandvoort neerzetten voor bijvoorbeeld starters, ja, en jongeren. Ja. Of zeggen we verkopen ze. Maar in het hele verhaal moet je het zo zien dat het uiteindelijk kostendekkend is door enerzijds rijksbijdrage en anderzijds de inkomsten die, ja, ook gegenereerd worden vanuit die units.
1: Oké, okay, hartstikke goed, dank u wel. Nou ja, we gaan even over naar wat er afgelopen dinsdag besproken is. Dat was onder meer het parkeren op het Venemaplein.
2: En dat het
1: is, sorry voor het foutenplein, ik maak een foutje. dat was in eerste instantie, is daar door de CDA voorgesteld om daar een ondergrondse parkeergarage te maken. Daar heeft het college naar gekeken, tenminste heeft een quick scan laten uitvoeren. En daaruit bleek dat dat niet rendabel zou zijn en wellicht ook te duur. Maar de raad wil toch liever dat die ondergrondse garage. En daar hebben ze, zeg maar, een amendement voor ingediend dat dat toch eventueel mogelijk zou moeten zijn.
2: Zeker, ja, dat is absoluut waar. Er is in het verleden op verzoek van het CDA in de Raad is er een quickscan uitgevoerd naar een ondergrondse parkeergarage. En naar de haalbaarheid van een parkeervoorziening, uh-huh, op die locatie. Daar kwam eigenlijk uit dat een ondergrondse parkeergarage op die locatie op zichzelf staand geen sluitende business case geeft. En vandaar dat we gezegd hebben, als jullie op korte termijn parkeeroplossingen willen, dan zouden we kunnen kiezen voor een demontabel parkeerdek. Want, ja, als er in de toekomst wel ontwikkelingen zouden gaan plaatsvinden op die locatie, mm-hmm, kun je hem ook makkelijk weghalen, ja, of weer verkopen.
1: Maar, nou, maar is in die quickscan voldoende gekeken naar de connectie met het Badhuisplein, die ondergrondse parkeergarage daar?
2: Nou ja, op het moment dat het verzoek om die quickscan er lag, waren de plannen voor het Badhuisplein nog niet in het stadium waarin ze nu zijn. Dus daar ging inderdaad ook een discussie over. Maar er wordt wel rekening gehouden met de plannen voor het Badhuisplein. Er loopt nu een parkeeronderzoek, onder andere. Daar komen we in december mee naar de raad met hoe we dat voor ons zien. Uh-huh. En daar is natuurlijk wordt er ook gekeken naar een eventuele connectie met het Van Voosjeplein.
1: Ja, oké.
2: Okay. We draaien hem om.
1: Ja.
2: Dus dus het college hoort heel goed wat de raad vraagt. Huh. Dat nemen wij ook mee. Die toezegging heb ik ook gedaan. Alleen voor nu was de vraag, wat willen we voor nu met het Van Voosjeplein?
1: Ja,
2: en maar het Badhuisplein is natuurlijk een grote ontwikkeling. Dus, uh-huh, daar heb je woningbouw, daar heb je straks hotel. En dat is toch een andere situatie als je daar een ondergrondse parkeergarage bij hebt, dan als je dat als losstaande ontwikkeling gaat doen op het Van Voosjeplein.
1: Ja, maar goed, de raad vraagt in dat amendement, hè, wat eigenlijk dus wel uitgevoerd moet worden uiteindelijk. Hè, het is een opdracht van de raad, zeg maar. Naar een integrale verkenning, een hele gebiedsvisie. En daar heeft hij van gezegd dat het wellicht vertraging zou kunnen opleveren voor het Badhuisplein.
2: Nee, wat ik gezegd heb is in reactie op het amendement van de PVV, die vroeg heel duidelijk van we willen eigenlijk dat het parkeeronderzoek wordt uitgebreid,
1: ja,
2: en dan samen met het Badhuisplein. Mm-hmm. Dat amendement heeft het niet gehaald. Het amendement wat het wel gehaald heeft, waar ook een meerderheid van de raad voor was, dat is inderdaad een integrale gebiedsvisie waarbij wonen, ontwikkelingen die ook Dirk van den Broek wenst, parkeren, ja, buitenruimte, eigenlijk alles wordt meegenomen, zodat je mogelijk wel tot een ondergrondse parkeergarage komt in combinatie met de gebiedsontwikkeling.
1: Ja, maar goed, voordat dat zeg maar klaar is, dat duurt natuurlijk ook behoorlijk lang, of niet?
2: Zeker, maar je moet natuurlijk ergens beginnen. Ja. En wat heel duidelijk naar voren kwam is, er is een onderzoek, quickscan is er uitgevoerd, waarin een tijdelijke oplossing door het college werd voorgesteld. Ook ter compensatie van een aantal parkeerplekken die mogelijk verloren gaan op de Engelbertstraat door de herinrichting. Mm-hmm. Nou, dit zou een snelle oplossing zijn. Daarvan heeft de Raad gezegd, maar dit is niet wat we willen. En soms is het ook goed om een pittige discussie te hebben en uit te spreken wat je niet wil, om gezamenlijk tot iets te komen wat we wel willen. En ik denk dat het mooi voor Zandvoort is dat we in ieder geval die fractiestip op de horizon hebben wat we in brede zin met dit gebied willen gaan doen. Ja. En hè, dat je in ieder geval een stip op de horizon zet waar we naartoe gaan werken met elkaar.
1: Ja, oké. Nou, dat was even het, het parkeren op het Vauvuitjeplein. We gaan even naar het woonprogramma. Dat is ook uitgekomen en dat is ook behandeld in de Raad, zeg maar. Dat is tamelijk ambitieus, want er zouden 900 woningen in 5 jaar moeten worden gebouwd. Staan die er over 5 jaar?
2: Daar gaan wij ons natuurlijk heel erg hard voor inzetten.
1: Nee, maar ik vraag het ook omdat de andere projecten, zeg maar, ook lang duren. En nou, in ieder geval, Curie-driehoek maakt er deel van uit.
2: Dat, zeker.
1: Dat zou de komende 5 jaar wel grotendeels moeten worden uitgevoerd, hè, neem ik aan.
2: Zeker, er wordt hard aan gewerkt. daar ook, omdat we daar dus volgend jaar mee gaan starten, verhuizen dus die Oekraïners van de Curie-dex naar een andere locatie. Ja. Want het is gewoon heel belangrijk voor Zandvoort, ook in aantallen, maar ook gewoon in het aanbod voor mensen in Zandvoort of mensen die misschien nu geen woning in Zandvoort hebben gevonden, maar wel een economische binding hebben met Zandvoort, dat die weer terug kunnen keren en gewoon in Zandvoort kunnen wonen.
1: Ja, want nou goed, u heeft gezegd dat pre-woners, zeg maar, voor eind, tenminste eind 2027 wil beginnen, hè, met die sociale woningbouw. Zij maken het, geloof ik, 2 torens, geloof ik. Hè? Maar daar, bij Curie-driehoek, is dat vrij zeker dat het pre-wonen dat gaat doen? Want als we bijvoorbeeld kijken hoe lang het duurt met de oude Marierschool, dan denk ik van, dat kan nog wel even iets langer duren.
2: Ja, maar dat zijn toch twee...
1: verschillende dingen, dat weet ik wel. Maar om even aan te geven dat pre-wonen nog niet echt snel is.
2: Nou ja, een gebiedsontwikkeling in deze tijden, we hebben natuurlijk, je hebt je stikstofproblemen.
1: Natuurlijk, ja, dat weet ik allemaal wel. Ja.
2: Er zijn veel zaken die spelen, maar tot nu toe loopt het goed op schema en hebben wij contact met pre-wonen en zien wij het positief in.
1: Oké, okay. Nou ja, u zei het al, problematiek rond stikstof en de netwerkcongestie, dat zou nog roet in het eten kunnen gooien?
2: Maar ja, dat zijn dingen, omdat we weten dat ze spelen, zijn we daar druk mee bezig om te zorgen dat het gewoon gaat lukken. Ja,
1: en vanuit Den Haag moeten misschien nieuwe regels komen?
2: Ja, en omdat die regels, die eind oktober wordt daar geloof ik of over gesproken of komt het kabinet met die nieuwe regelgeving.
1: Ja.
2: Vervolgens moet de provincie die uitwerken in beleid. En dan vervolgens gaan wij kijken wat dat bijvoorbeeld voor onze regio, maar ook voor Zandvoort specifiek betekent. Dus dat is gewoon iets waar nog geen duidelijkheid over is. Maar wat we wel weten is, als we gewoon kijken naar bestaande regelgeving voor vergunningen, stikstof en uitstoot tijdens de bouw en na de bouw. Daar wordt nu gewoon een plan voor gemaakt, zodat het gewoon past binnen de ruimte en binnen de bestaande regelgeving.
1: Ja, u heeft recentelijk een brief gestuurd, hè, naar Den Haag, waarin de problematiek van kustgemeentes eigenlijk aan de orde kwam, omdat kustgemeentes gewoon niet naar de westelijke kant kunnen uitbreiden, want daar ligt de zee. Heeft u daar een antwoord op gekregen, dat de problematiek van die kustgemeentes toch wel even nader moet worden bekeken?
2: Nou, de brief is besproken in de vaste Kamercommissie. Mm-hmm. Ik heb daarna een reactie gehad dat de Kamercommissie de minister verzocht heeft om de brief te beantwoorden. Wij wachten nog op het antwoord, maar dat die beantwoord gaat worden, dat is wel zeker.
1: Nou, in ieder geval, het is onder de aandacht gebracht, dat is al belangrijk natuurlijk.
2: En daar gaat het om, hè, want dat is eigenlijk wat wij nu vragen richting de provincie, richting het Rijk, van jongens, je kunt niet één integraal beleid maken voor stikstof, want als we bijvoorbeeld al kijken naar Zandvoort en omliggende gemeenten, dan hebben we gewoon te maken met een Natura 2000 gebied, met een nationaal park, Als je daar bepaalde generieke maatregelen gaat toepassen, dan kun je als Zandvoort straks helemaal nergens meer bouwen.
1: Nee, dat klopt.
2: En dat zou niet in het belang zijn van Zandvoort. Nee. Ook omdat woningbouw ook wat ons betreft van maatschappelijk belang is.
1: Ja.
2: Nou ja, dus dat zullen wij onder de aandacht blijven brengen. En we zijn natuurlijk ook een toeristische badplaats. Dus ja, daar is gewoon, als het aan het college ligt, gewoon maatwerk voor nodig.
1: Er werd inderdaad ook nog even gezegd, want we weten allemaal dat u erg ambitieus bent en heel veel wil doen voor Zandvoort. Dat u beter eigenlijk misschien zich kan richten op een aantal projecten. En die eerst goed aanpakken voordat je overal weer nu al zaken gaat opstarten.
2: Nou, het is natuurlijk zo dat als je te veel op de stapel hebt liggen, hè, dan op een gegeven moment is de zorg er dat er niets meer gebeurt.
1: Ja, dat bedoel ik, ja. Ja,
2: ja, en die zorg snap ik helemaal.
1: Ja.
2: Maar daarom hebben wij een prioritering gemaakt in de projecten voor Zandvoort. En dat is ook wat ik heb aangegeven afgelopen week. Huh. Dat we met een integrale gebiedsvisie komen, of dat de raad daarom verzoekt, betekent niet. Dat we dat nu morgen gaan doen en dat andere projecten daarmee in de verdringing komen.
1: Nee, okay,
2: dus we houden de grote projecten zoals we die nu hebben afgesproken met elkaar, houden we aan. Dat betekent Badhuisplein, dat betekent een Curidex, dat betekent een Heijmanshof, dat betekent een voorziening voor ouderen, zoals Knarrenhof. Dus de lopende projecten en de projecten die we hebben afgesproken in het coalitieakkoord, die zijn leidend.
1: Ja.
2: Nou, op een gegeven moment dan starten die projecten, dan begint de bouw en dat betekent dat die projecten wel lopen.
1: Uh-huh.
2: Maar dat er een soort natuurlijk verloop is waardoor er weer meer ambtelijke capaciteit beschikbaar komt.
1: Ja.
2: En dat is de volgorde waarin we dat gaan doen.
1: Nou, we zijn in ieder geval wel iets gewend in Zandvoort, hoor. Want er wordt over het entreegebied en over het Badhuisplein gesproken, al 40 jaar gesproken. Dus we zijn wel iets gewend in Zandvoort. Maar ik weet dat u uw best doet. Nou, dat woonprogramma
2: is...
1: Nou,
2: heel fijn om te horen.
1: Ja, nee, dat is me, valt me wel op af en toe. Dat woonprogramma is aangenomen, hè, om de algemene stemmen. Er waren nog wat amendementen. Nou, even wat toezeggingen gedaan daarvoor. En één is er aangenomen over, zeg maar, als je minder dan 11 woningen gaat bouwen, dan hoef je je niet te houden aan die categorieën. Dat is eigenlijk,
2: ja, aan de compensatieregeling.
1: De compensatieregeling, inderdaad. En dat je daar ook niet verplicht bent om 30% sociale woningbouw te doen en zo. Dat klopt, hè? Dat je dat voor projecten van minder dan 11 woningen niet hoeft te doen.
2: Ja, nu is het zo dat je die moet afkopen. En in het coalitieakkoord hebben wij gezegd, onder de 10 woningen willen we daarvan vrijstellen.
1: Ja, nee, begrijp ik. Ja, nee, goed.
2: Ja.
1: Verder was er nog het CDA die wilde meer woningen voor 70 vierkante meter voor de ouderen, et cetera. Maar goed, daar heeft u allemaal toezeggingen voor gedaan. Dus dat gaan we afwachten. We gaan afsluiten, mevrouw Wiegman. Hartelijk bedankt in ieder geval voor uw tijd. En,
2: u ook bedankt dat ik gast mocht zijn.
1: Oké. En ik wens u nog een heel fijn weekend. Hartelijk dank.
2: Heel fijn weekend.
1: Oké, tot ziens. Hoi, hoi.
2: Goedendag.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, het is alweer kwart voor 12, ja, Carina. Het gaat
2: Ger
1: hard,
2: zegt
1: he?
2: Altijd, het wordt vanzelf 12 uur.
1: Hé, hey, je bent me net voor.
2: Ik wil nog even de groeten doen aan de luisteraars in Limburg weer.
1: Ja, zeker, ja. Voordat we dat vergeten.
2: Ik heb alweer gehoord, we zijn weer internationaal.
1: Ja, en je wilde nog iets zeggen. En je wilde nog iets zeggen,
2: ja,
1: over...
2: Nou, dat pakje kunst.
1: Pakje kunst, ja, een mooie automaat.
2: Ja, die is nu, als mensen echt heel graag een pakje kunst willen... Hij heeft natuurlijk altijd in Zandvoort gestaan. Maar het is natuurlijk voor regio Haarlem... Dus ik heb hem naar Cultuurcentrum Hart gebracht.
1: Oké.
2: Okay, de Kleine Houtweg
1: Kleine
2: in Haarlem.
1: Okay.
2: Ja, en daar loopt het ook heel goed.
1: Je begon met 2 euro, maar het is nu al...
2: Nou, ik begon er niet mee. Dat is eigenlijk landelijk. voor mij had het 4 euro mogen blijven.
1: Ja,
2: want dat was het.
1: 6 euro.
2: Maar het is dus nu al 6, ja. Dat vond ik best wel een megaprijsstijging.
1: Ja, zeker.
2: Maar het loopt goed. Ik moest laatst echt die hele kast bijna weer bijvullen in Haarlem. Maar dus als mensen voor... de festiviteiten die eraan komen... het leuk vinden om een pakje kunst erbij te doen... dan weet je waar die staat.
1: Helemaal goed.
2: In de gang in van Cultuurcentrum Hart.
1: Oké, aan de Kleine Houtweg.
2: Yes.
1: Nou, helemaal goed. Ja. Wat ik zeg, kort verhalen... we gaan onze laatste...
2: Ja, hij zit hier heel relaxed.
1: Laatste onderwerp gaan we behandelen.
2: Gilles
1: en,
2: zit relaxed.
1: Aangeschoven is Gilles Kok. Ja. Welkom Gilles. Van de Stichting Beleef zit je hier... Niet voor de KNRM, maar Stichting Beleven, zullen we maar zeggen.
3: Op dit moment heb ik meerdere petten gedaan. Dus,
2: Hij heeft weer een andere pet op.
1: Zij is al een beetje bijgekomen van die redding afgelopen week. Want een 83-jarige vrouw overleden.
3: Ja. 86, dacht ik.
1: Ja, ze waren erbij betrokken, neem ik aan.
3: Ja.
1: Ja, want dat was natuurlijk vlak bij Zandvoort, hè? Tussen IJmuiden over.
3: Ja, in de buurt van Bloemendaal. Maar er waren meerdere hulpdiensten bezig. En een heel schrijnend verhaal.
1: Een schrijnend verhaal, hè?
2: Toch dit jaar weer veel drenkelingen.
1: Ja.
3: Ja, voor ons was de tweede in korte

0: tijd die we geborgen
1: hebben. Meen je dat, ja?
2: Ja, maar landelijk toch weer heel veel over.
0: Ja, het jaarlijks wel veel.
2: Ja, maar...
1: Ik moet je zeggen, de zee blijft gevaarlijk. Dat blijkt maar weer, inderdaad. Ja, ja. Maar goed, daar zitten we hier niet voor, Gerard. Want we gaan het hebben over de krocht. Want nog 2 weken en dan, dan gaat het weer gebeuren, hè, met de krocht.
0: Zeker, dan
1: gaan we weer open.
2: Leuk. Ja.
1: En de afgelopen 4 maanden dicht geweest, denk ik. Hè? Dus in juni is een beetje gestopt.
0: Juni, klopt.
1: En wat is er allemaal gebeurd in die tijd? een geluidsman, dat weet ik ook wel. Maar, jij hebt bijna dagelijks gezien, hè, wat er allemaal gebeurde.
0: Ik heb in de zomer wel een klein beetje een stapje terug gedaan. Maar zeker de laatste 1,5 of 2 maanden wel weer bijna elke dag. Even binnen gestapt om te kijken hoe het gaat.
1: Dacht je niet van, want ik zag een paar foto's, dat je dacht van, dat leek wel of het weer helemaal opnieuw.
0: Dat is zeker in het begin.
1: Ja.
0: Dat ze weer alles afbraken, de hele muur gestript en kaal werd. Dacht je, jeetje.
1: Ja.
0: Het was zo mooi en nu dit. Maar er komt ook weer een kantelpunt dat ze gaan opbouwen.
1: Ja.
0: Toen werd het weer steeds mooier en mooier. Dus de laatste weken vond ik het steeds juist heel optimistisch.
1: Ja.
0: Te zien dat ze ook prima op schema. We zijn eigenlijk een week voor op schema. Zijn ze nu zo goed als klaar. Ja. De schilder is nu bezig met de laatste dingen.
1: Oké. Alle leidingen zitten er alweer in? Alle leidingen? Alle bedrading?
0: Maandag begint het...
1: dat moet nog allemaal gebeuren.
0: Het licht en geluid heeft geïnstalleerd. En dus ook weer moest deinstalleren. Die gaan het vanaf maandag weer opbouwen.
1: Okay.
0: Dus dan komen de lampen weer en alle speakers, alle bedradingen. Die hele muur, daar zat allemaal bedrading achter.
1: Ja.
0: En die moest ook allemaal weer eraf. En we hopen dat het niet te veel beschadigd is. Als er een kabelbreukje is, dan is het natuurlijk vervelend.
1: En die grote spiegel komt ook weer terug.
0: Die is er weer,
1: die is er ook weer, oké.
0: En het gordijn wat voor de spiegel hoort te komen, dat staat klaar om opgehangen te worden.
1: Mm.
0: Dus ja.
1: Dus eigenlijk met de laatste dingen een beetje bezig. En dan kan ACDC weer optreden, hè? Lekker harde muziek maken, of niet?
0: Nou, daar kijken we heel erg naar uit.
2: Guns N' Roses.
1: Guns N' Roses.
2: Die hebben jullie toch ook uitgenodigd?
0: Over de week daarna.
1: Nee, maar goed, er zijn tussentijds ook metingen verricht, heb ik begrepen.
0: Ja.
1: In samenhang met de pastorie die ernaast zit. Wat is daar uitgekomen?
0: Er is een rapport uitgekomen van het bedrijf wat de metingen voor en na heeft gedaan.
1: Ja.
0: En ik ben totaal niet technisch onderlegd dat ik snap wat er staat in het rapport. Maar de conclusie is wel dat het behoorlijk veel gaat helpen.
1: Uh-huh.
0: Het zal niet helemaal de norm halen die er eigenlijk voor staat.
1: Uh-huh.
0: Dat wist iedereen van tevoren. Maar het gaat wel heel veel verschil maken.
1: Ja.
0: Daarnaast hebben we ook in de zaal zelf nog wat kleine aanpassingen kunnen doen. Onder andere het gordijn gaat meer helpen qua demping. En de achterwand van het balkon is nu ook bekleed met geluidsdempend materiaal. Waardoor er dus ook iets minder gedempt hoeft te worden naar de buren.
1: Ja.
0: Dus dat gaat ook weer helpen. Dus we hebben eigenlijk wel allemaal, we staan allemaal heel positief in dat we hier echt een hele goede stap mee zetten.
1: Uh-huh. Maar
0: en vooral ook de buurman en bestuur van de kerk, van de parochie.
1: Ja.
0: Die zijn overal bij betrokken geweest de afgelopen maanden. En hebben ook de rapporten kunnen lezen. En ook die zijn echt tevreden.
1: Maar is het bestuur van de parochie zijn ook getekend nu dat ze geen verdere stappen meer ondernemen? Of dus zover is het nog niet?
0: Ja, dat is een geschil tussen de gemeente en de
1: parochie,
0: moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Dus wij zitten er wel bij als stichting. Maar we hebben daar echt geen rol in.
1: Ja.
0: Maar we hebben wel een rol in het goed met elkaar omgaan. En ik kan alleen maar zeggen dat heel goed gaat. En echt van het moet zwart of wit op papier staan. We hebben de dingen besproken, afgesproken. Het wordt ook huis wel vastgelegd. Maar het is niet dat er een heel contract komt van...
1: Nee, oké.
0: We hebben nu gewoon een goed vertrouwen in elkaar. En we zijn in gesprek. Ja. En de programmering is bekend. We gaan het komende jaar gaan we van alles doen wat we in onze gedachten hadden kunnen plannen.
1: Ja. Dan gaan we het zo doen. Gaan we zo over hebben als laatste nog.
0: Met de buren gaan we evalueren. Dat wil je.
1: Nee, dat wil niet zeggen. Nee, ik wilde eigenlijk vragen. Er is 4 ton toen uitgetrokken voor deze laatste aanpassing, zeg maar. Dat is toch gemeenschapsgeld, dus dat is een hoop geld.
0: Ja.
1: Maar dat wordt niet overschreden. Zover jij weet?
0: Ja, ik heb geen idee. Ik zie die
1: het is meer de gemeente die daar...
0: Ik hoor daar niemand over. Ik denk eerder dat ze dat... ik ook niet. Maar ik hoor niet dat ze het overschrijven.
1: Oké. Jij hebt het ook wel gemist waarschijnlijk, hè, de krocht.
2: Ik vind... ik ben niet zo heel vaak in de krocht, moet ik zeggen.
1: Uh-huh.
2: Maar de keren dat ik er was, ik vind het echt zo mooi geworden.
1: Ja, heel mooi geworden.
2: Heel luxe en heel chic.
1: Ja.
2: En ik hoop dat het inderdaad nu dan gelukt is met het geluiddempen.
1: Ja, want jullie hebben alweer een hele programmering. Vanaf 31 oktober is de eerste. Klopt. Een opera.
0: Ja.
1: Klopt,
0: we beginnen gelijk wat luchtig met de
1: opera. Wat luchtig. Nou, het is een luchtige opera. Zeker. Ja,
2: superleuk.
1: Ja,
0: het is een Haarlemse amateurgezelschap. Wat 10 jaar bestaat dit jaar. En die normaal in wat kleinere zaaltjes hun voorstellingen doen.
1: Nog kleiner dan de Krocht? Nou ja, Krocht is ook vrij klein, toch? Met 135 plaatsen.
0: Ja, in theaterwereld zijn we niet, horen we niet bij de grote jongens. Nee, dat maar voor hun is de Krocht wel groot.
1: Oké. Okay.
0: Een echt mooi podium. Ja. En 135 man. Maar ze wilden extra uitpakken omdat ze 10 jaar bestaan.
1: Ja.
0: Vandaar dat ze een eigen opera geschreven hebben en ook zelf produceren.
1: Ja. En ze komen 4 keer, hè? Sorry.
0: Ja, 2 avonden, 2 middagen.
1: Waarvan 3 al uitverkocht zijn. En er staan nog een paar kaarten voor die anderen.
0: Ja. Ze zijn zelf daar ook wel verbaasd van. Ja.
2: Maar leuk toch?
0: Het is meer dan alleen maar vrienden en familie natuurlijk.
1: Nee, dat begrijp ik.
0: We zijn met z'n 11 wel het gezelschap.
1: Maar ja, dat is
0: dus,
1: toch...
0: Ja, er is blijkbaar wel echt...
1: Bijna 600 man die komen. Voor,
2: en nog cabaret?
0: Daarnaast, er zijn veel dingen die we zelf programmeren als stichting. Hè. We hebben ook budget voor om bepaalde voorstellingen naar ons toe te halen.
2: Ja.
0: En daarnaast zijn er voorstellingen die of ook boekingen van externe partijen.
1: Ja.
0: Dat is de A Tafel heet dat, die de opera gaat doen. Is ook een externe partij, die huren bij ons de zaal.
2: Awesome.
0: En dat geldt voor de Middelbare Meiden ook, waarvan de folie op tafel ligt.
2: Ja.
0: Cabaret. Die huren bij ons ook de zaal. En die hebben dan zelf hun eigen revenue en kosten die ze maken. Maar heel veel andere programmering die je in ons programmaoverzicht ziet, die boeken we zelf. En het is inderdaad een deel een cabaret. En, maar ook een Tim Knol die wandelt en liedjes maakt.
1: Tim Knol komt zo?
0: Ja, die komt in het voorjaar.
1: Leuk.
0: Uiteraard komt Kees van Amstel weer van afsluiten volgend jaar in juni.
1: Daar heb ik ook weer een kaart voor besteld.
0: Heel goed.
1: Was de eerste, denk ik, weer. Maar goed.
0: Ja.
2: Nou, een heel leuk, een tribute zie ik ook.
0: Ik wil
2: voor
0: het
2: ABBA.
0: Zeggen, we hebben een ABBA-tribute.
2: Echt leuk.
0: Dus dat wordt wat meer met muziek.
1: Ja.
0: En we hebben ook een Johnny Cash avond.
1: Ja. Oh, ja.
2: Heel mooi.
1: Leuk.
0: Ook leuk. Dus ja, het programma zit al aardig gevuld.
1: Ja.
0: De gaten die er nog zijn, als we wat moois tegenkomen en we kunnen het nog boeken, dan doen we dat.
1: Ja.
0: En, er moet ook ruimte zijn voor mensen die ons willen huren. Hè, ons de ruimte willen gebruiken voor hun eigen instelling.
1: Dat was zeg maar, voor de verbouwing ook al het geval, dat het goed liep met verhuren van...
0: Ja, we hebben natuurlijk een hele rommelige start gehad. En dat heb ik hier ook wel besproken in eerdere
1: keer
0: die hier te gast was. We hopen nu vooral dat we het komend jaar een beetje rust hebben in onze organisatie.
1: Rust in de tent,
0: de afgelopen zomermaanden ook zeker niet stilgezeten. We hebben wel veel overleg gehad, veel met mensen gesproken. Om het ook voor onszelf iets beter te organiseren en te structureren.
1: Maar
0: we hebben het afgelopen half jaar dat we open waren heel veel ad hoc gedaan, omdat het ook allemaal maar... Ja, op ons afkwam. En,
1: maar hoe gaan jullie nu dat veranderen dan?
0: We zijn bijvoorbeeld een eigen software systeem aan het bouwen. Theatermanager noemen we het.
1: Ja.
0: Waarin we het hele proces van het eerste klantencontact, de offerte, de productie, dus wat heb je nodig. Dat we het allemaal in een systeem registreren.
1: Ja.
0: Zodat alle betrokkenen daar ook in kunnen kijken en ook de voortgang weten. En, want het is best wel complex aan het theater.
1: Begrijp ik, ja.
2: Want anders wordt de hele tijd gebeld.
0: Met externe partijen geregeld. Die moeten op de hoogte zijn. Moeten er hapjes komen, mee. Dus dat is één ding. Maar je hebt ook de artiest. Die heeft soms zijn eigen technicus mee en anderen niet. Je hebt een technische rijder. Dat is zo'n boekwerk waarin staat wat nodig is en wat verwacht wordt. Dat hebben wij zelf nu ook. Dat hadden we nog niet. Maar dat hebben we zelf ook allemaal samengesteld. Zodat ze ook weten wat ze bij ons kunnen verwachten en wat niet. En dat zijn allemaal organisatorische dingen die we deze zomermaanden hebben...
1: Want daar word je wel heel veel tijd aan kwijt, neem ik aan. Hè?
0: Het is wel een...
2: Want zijn jullie echt ook die expertise bij andere theaters gaan bekijken?
0: Ook. Wij zijn met z'n drieën, Hille, Jante en ik, in Stichting Beleven Zandvoort. Dus we kunnen de taken wat verdelen.
2: Ja.
0: En dat doen we ook. En het is ook heel fijn dat het kan. Want we hebben allemaal onze eigen soort van deel-expertise.
1: Ja. Ja.
0: Maar Jante en Hille zijn op pad geweest naar een boekingsbureau bijvoorbeeld. Om daar ook een netwerk te hebben. En die gaan af en toe naar andere theaters om We hebben contact met het theater in Haarlem. En, ja, dus die contacten,
2: ja, want je hoeft het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden natuurlijk.
0: Nee, nee. Maar dan merk je wel dat we inderdaad een heel klein theater zijn. Maar we het net,
1: ja, oké, okay, maar er zijn nog kleiner ook, hoor. Het theater. Precies, maar, ja. De Liefde bijvoorbeeld in Haarlem is nog kleiner.
0: Ik had gisteren toevallig over, met een ander overleg, zaten we in de Krocht.
1: Okay.
0: En zeiden we, ja, de Krocht is eigenlijk altijd een soort buurthuis geweest. Uh-huh. Een cultureel gebouw. En dat was ook de insteek van de renovatie. Van, ja, we gaan het weer opknappen naar een mooi cultureel gebouw.
1: Uh-huh.
0: Maar wel met ambitie om, ja, er ook wat meer theater van te maken.
1: Ja, tuurlijk.
0: En die theaterambitie, ja, die is bij ons wel goed geland. Dus we hebben als Beleef Zandvoort dat programma neergezet. Met heel veel dank aan Hilly, wat mij betreft, voor de programmering.
1: Uh-huh.
0: Die verbouwing zelf, dat werd ook steeds alleen maar mooier en mooier. En gaandeweg, ja, is dat ook eigenlijk veel meer een prachtig theater geworden dan dat ze vooraf hadden bedacht.
2: Ja.
0: Wij waren niet bij die voorgesprekken, hoor, dus dat is niet dat het onze schuld is. Of mm-hmm. Maar zo is het wel gelopen, ja, voor de gemeente. Dus die hebben ook zoiets van, ja, we hebben nu een prachtig theater. Het is veel duurder geworden, dat klopt. Maar het is ook wel veel mooier dan we eigenlijk van tevoren hadden.
2: Ja, het is echt mooi.
1: Ja, nou, maar, dat is ook mooi. Technieken, dat was ook een probleem. Hè? Dat is ook een probleem, maar er was één jongen die dat deed. Hè?
0: Ja.
1: Nou, die wilde eigenlijk ook iets minder. Is dat nu opgelost, dat je meer mensen daarvoor hebt? Doe je het nu zelf? Dat zou ook kunnen natuurlijk, want...
0: Ik ben zo handig.
1: Inmiddels ben je wel.
2: Willen ze achter de knop.
1: Aardig op de hoogte, neem ik aan.
0: Als we daar aan beginnen, dan is het theater binnen 3 weken is dicht.
2: Iedereen in het donker.
0: Ja,
1: maar hebben jullie genoeg technici?
0: We waren, dit half jaar dat we open waren, waren we vooral heel afhankelijk van 1 technicus.
1: Ja, daarom. Ja, ja, ja.
0: En dat is natuurlijk ook niet de gewenste situatie. Dus we hebben een soort flexpool ingericht met meerdere technische mensen.
1: Ja,
0: die ook bij Tourbeurt kunnen voorstelling kunnen draaien. En ook een beetje op hun eigen expertise.
1: Ja.
0: We hebben ook natuurlijk af en toe een boekpresentatie waarvan je zegt, ja, er hoeft niet een hele technicus bij. Nee, wel iemand die snapt hoe je gewoon werkt. Dus ja, zo gaan we het een beetje wat breder invullen.
1: Nou, top, helemaal goed. Dus
0: maar die waar je het over hebt, die is nog steeds ook betrokken.
1: Dus
0: wel.
1: De organisatie is een beetje gefine-tuned.
0: We zijn
1: minder afhankelijk
0: van die ene
1: persoon. Begrijp ik.
0: Ja.
1: We gaan zo langzamerhand afsluiten, als je het neer vindt, Gerrit. Of jij moet zeggen van nou, ik kom na 12 nog even terug. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, hartstikke bedankt, Gerrit, voor je komst. Kijk op www.theaterdekrocht.nl.
2: Ja, ik zit al te
1: voor,
2: kijken. Leuk programma.
1: Programmering.
0: Heel veel keuze. Dus
1: ja, heel veel keuze. En er zijn hele leuke dingen. En je kunt heel makkelijk ook via het systeem kaartjes boeken.
0: Ook de website hebben we afgelopen zomer op wat fine-tuners. Dus kaartjes kopen is wat makkelijker geworden. Dus
1: nog makkelijker. Ik vond het al redelijk makkelijk. Maar.
0: Ja, het is nog makkelijker. Het staat nu ook bij wanneer het al bijna uitverkocht is. Dus
1: wat goed.
2: Oh, wat goede triggers.
1: Ja, helemaal goed. Ja. Dus zeker even gaan kijken. Ik wil bedanken Maya Kop voor de goede muziek en de techniek, dat verliep allemaal helemaal top.
2: Altijd,
1: hè?
2: Goed.
1: En natuurlijk Carina.
2: Ja, was gezellig.
1: Ja, was gezellig,
2: ja,
1: Carina.
2: Ja, het is weer 12 uur.
1: Ik wens je een hele gezellige
2: kansenweek. Ja, ik heb herfstvakantie.
1: Lekker vrij. Nou,
2: ja, zou live kunnen vanuit ergens uit.
1: Volgens mij ben jij nooit vrij, maar.
2: Nee, dat is waar. Nee, maar ik heb nu wel even toch wel echt vrij.
1: Helemaal goed. Nou, ik weet niet hoe lang we nog hebben, Carina. Kunnen we nog muziekje draaien, eventueel?
2: Ik krijg nog een foto binnen van mijn familie die allemaal aan het luisteren zijn.
1: Oh, wat leuk.
2: Kijk, live.
1: Nou, nogmaals, nogmaals de groet aan de familie in Limburg, zullen we maar zeggen. En bedankt en tot volgende week. Hartelijk bedankt allemaal.
3: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15. Vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog. En dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Oud-Zandvoort.
6: You have an incoming transmission.
7: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden.
8: Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
9: De paasraces op ZFM Zandvoort en AB Radio worden u aangeboden door De Bierburgt. De Bierburgt vindt u boven de HEMA in Zandvoort. U kunt daar terecht voor een lekker hapje en drankje.
10: Heren en dames, zijn jullie geknipt voor Henny Cornet's Hair Quiz? Neem dan plaats in Henny's kapperstoel en geef antwoord op de vragen over kapsels, haarmode en alles wat met haar te maken heeft. Als je wilt dat je haar goed zit, doe dan mee aan Henny's Hair Quiz en win de knipbon van Henny Cornet. Iedere zaterdag om 2:30 op Zandvoort FM.
11: Tussen de stapels platen die iedere week uitgebracht worden, is er nog één rots in de branding.
12: De ID-CD, Tim.
11: Deze?
12: Of deze?
11: Nou,
12: nee.
11: Is dit
12: hem? Nou, of die andere?
11: Deze is leuk.
12: Dit hem?
11: Nee. Deze is leuk. Deze.
12: Dit is de nieuwe ID-CD-tip van deze week.
13: Excuse me. Can I have your attention, please, for one more time?

Cola. Maar wat moeten we nou met al die AZC's in Nederland? De blanke man in mij, die zegt, schop ze er allemaal uit. Echt meteen. Maar de zwarte gehandicapte lesbienne in me... die zegt, Rogier, heb nou een hart. Wees empathisch. Toen dacht ik, misschien heb je gelijk en moet ik een middenweg vinden. En ik heb een middenweg gevonden. Ik wil dit voorstellen. Alle vrouwen en kinderen in AZC's in Nederland mogen blijven. Oh, wat zeg je? Oh, er zitten geen vrouwen en kinderen in AZC's. Oh, doei.

Alle bejaarden hebben een verdorven innerlijk. Dat weet in ieder geval iedereen die net als ik soms probeert om in een zwembad baantjes te trekken. Bejaarden denken namelijk dat ze kunnen zwemmen, maar wat ze echt doen is in een groepje een richting opklotsen. Dan wil ik gewoon een baantje trekken en dan drijft er altijd ter breedte van een baan een soort gerimpelde plastic soep. Vorig jaar, februari, gingen de zwembaden weer open nadat er 2 jaar een pandemie was geweest waar vooral de bejaarden last van hadden gehad. Dus ik dacht, ik ga het nog een keer proberen, want misschien zijn ze wel allemaal dood. Maar helaas, ze waren gewoon allemaal nog. Het fuck die vaccins. Dreven ze weer ter breedte van een baan. En toen dacht ik, ja, maar wacht even, ik ben wiskundige. Ik kan gewoon driedimensionaal denken. Ik zwem er wel gewoon onderdoor. Ik zwom echt door een soort smoothie. Van okselhaar en natte huidschilfers en pis vooral, heel veel pis. Dus ik stikte echt bijna aan die harige huidschilferpis. Dus ik ben naar boven gezwommen om niet te stikken. Kwam ik tussen al die oude mensen terecht, moest ik allemaal vellen wegduwen zo. Zijn zij over mij gaan klagen, mocht ik een ander zwembad zoeken.

vrouwen zijn wispelturig. Vrouwen nemen een beslissing, maar houden niet vast aan die beslissing. Ze komen er altijd weer op terug. En weet je wat ik het vaak zie? De laatste tijd, je moet opletten. Ik zie steeds meer vrouwen die hun wenkbrauwen in zijn geheel wegscheren. En als ik dat zie, denk ik, oké, je hebt een beslissing genomen. Jij hebt besloten, vanaf vandaag wenk ik niet meer. Ik ben moe van dat gewenk. Ik scheer ze weg. En dan denk ik, oké, het is jouw beslissing. Prima. Maar je weet, ze houden niet vast aan die beslissing. Ze gaan erop terugkomen. Want wat doen ze? Ze scheren ze weg. Wat kan dan een potlood? En tekenen ze er weer bij. Dan denk ik, oh ja, je wil ze dus toch. Denk dan voortaan iets langer na. En neem dan een beslissing. En die vrouwen die ik tegenkom, die kunnen niet tekenen. Ze tekenen ze altijd veel te hoog, weet je. Alsof ze heel erg verbaasd zijn. Ik kom van mijn werk, echt waar. Mijn ogen vallen dicht, jongen, ik ben moe. Wat zei ik? Ik was in slaap gevallen. Ik liep laatst in de supermarkt. Komt er een vrouw op me af met een karretje. Ik loop op haar af met mijn karretje. Die had zo slecht getekend. Eén was hoog, één was laag. En ik kom dichterbij. Ik denk, oh, ze wenkt me. Ik moet naar links. Of gaat zij naar links? Maar gaat zij naar links? Neem een beslissing, vrouwen. En hou eraan vast. Leer van ons mannen. Kijk, je hebt besloten, die snor moet weg. Weg is die snor en je houdt vast aan die beslissing. Ja toch? Je hebt besloten, je wil geen snor. Weg is die snor. Je hebt besloten, je wil geen snor. Weg is die snor en je houdt vast aan die beslissing. Vrouwen, zo zijn wij mannen. En leer daarvan. Want vrouwen, ben je ooit in je leven een man tegengekomen die zijn snor wegscheert, dan een potlood pakt. Niks aan de hand is, goedemorgen!

En ik kom met mijn mandje naar de kassa. En ik zie ineens, ah, kak, ze hebben hier allemaal gezellig, kan je goed voor in de rij gestaan. En dan moet ik gaan praten met mensen en dat vind ik toch vervelend. Ik heb me daar afgeleerd, dus ik vond het lastig. Dus ik ga in die rij staan en er staat een mens voor mij, die heeft zijn boodschap ook op de lopende band staan. En een beurtbalkje erachter gelegd, dus ik leg mijn 5 boodschapjes daar zo achter. En ook een beurtbalkje erbij gelegd en ik zet mijn mandje weg. En ik sta daar te wachten. En toen kwamen er twee mevrouwen, vrouwtjes, kleine mevrouwtjes, niet zo grote mevrouwtjes, kleine, denk twee zusjes, twee kleine, ik denk 1,5 meter hoog en breed, kwamen net boven de lopende band. Dus kwamen ze hier achter mij staan, twee laven eigenlijk, twee tot leven gekomen laven kwamen er achter mij staan. En die ene laaf, laaf 1 zeg maar, die had felblauwe jurk aan, daar heb ik onthouden, felblauwe jurk, en die kwam achter mij staan. En ik sta hier en laaf 1, die zet zo 1 bekertje crème fraîche zo achter mijn boodschap, zo helemaal tegen de balkje aan, zo helemaal tegenaan. En ik zie dat gebeuren en ze kijkt me aan en ze knikt en ik... knik terug en ze lacht nog een keer en ik lach nog even netjes terug. En ze buigt een beetje voorover en ze wijst zo naar de ene bekertje crème fraîche. En ik kijk ook naar de ene bekertje crème fraîche en ik knik. En ze buigt nog een beetje verder voorover en ze wijst naar mijn 5 boodschapjes. En ik kijk ook naar mijn 5 boodschapjes. En ik denk, val maar kapot.

0: Ja, goeiedag meneer Jansen.
1: Ja.
0: Ja, goeiedag van de Vlies, Telecom Groningen. Goedenavond. Ja. Ik bel u even op. Ik laat vanmiddag een uitdraai maken van de tussentijdse belsaldo. En ik zie dat u daar een behoorlijk uitspringt. Tussentijds.
1: Hoe bedoel je in welk opzicht?
0: Nou, het belgedrag van u is de laatste 3 weken zo toegenomen.
1: Ja.
0: En hij staat nu op 415 gulden de teller.
1: Ja.
0: En ik denk misschien is daar iets aan de hand. Ik heb de uitdraai van lijsten voor me liggen, de nummers waar naar gebeld is. Klopt dat het veel naar het buitenland gebeld is de laatste weken? Vanaf 10 januari?
1: Nou, een enkele keer, zeker niet vaak.
0: Nee, ik heb hier nummers in Zuid-Amerika staan.
1: Nee, daar klopt niks van.
0: In Chili.
1: Nee, daar klopt niks van.
0: Ja.
1: Och, nee. Zit er iemand op mijn nummer te bellen dan?
0: Dat zou best kunnen hoor, dat zou best kunnen. Heeft u een draadloos toestel?
1: Ja, één van de twee is draadloos.
0: Ja, daar gaan we al. Heeft u het wel eens gehoord dat er mensen op de lijn zaten?
1: Nee.
0: Of dat nooit gehoord?
1: Nee.
0: En belt u vaak?
1: Hoe kan ik dat horen dan?
0: Dat er ineens een gesprek doorheen komt bijvoorbeeld?
1: Nee. Nou, ja, een heel enkele keer, maar dat is langer geleden met het vaste toestel.
0: Ja.
1: Dan hoor je op de achtergrond, hoor je soms wel eens een heel enkele keer hoor, hoor je wat gemompeld.
0: Ja.
1: Dus dan niet te verstaan.
0: Nee.
1: Maar het is dan wel net alsof iemand mee zit te luisteren.
0: Maar ik zie hier bijvoorbeeld staan op 14 januari, ja. 'S nachts om 2:30 Nederlandse tijd, is er een 16 minuten gebeld naar Chili.
1: Nee, dat klopt zeker niet.
0: Ik wacht er even een belletje aan, maar die komt er dus aan, die... Hallo?
1: Ja, wat is dit nu?
2: Hallo?
1: Ja?
2: Hé, hey, Louis. Jongen.
0: Bent u aan het bellen?
1: Nee.
0: Met het tweede toestel?
1: Nee.
0: U bent nu niet aan het bellen?
1: Ik ben niet aan het bellen, nee.
2: Was je wakker? Ja, nou, ja, net hoor. Ik bedoel, gisteravond is natuurlijk verschrikkelijk laat. Wat wil je vaak trouwens, man?
3: Ja, ik kan tegenwoordig bellen op...
1: Bent u er nog?
0: Ja, ik ben er nog aan het luisteren. Hoort u ze?
1: Ja, ik hoor niets.
0: Dit bent u niet, hè?
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee, kunnen ze u horen?
1: Blijkbaar niet, want ze reageren niet op me.
0: Ik ben even stil. Kunt u ze roepen?
1: Wat zegt u?
0: Kunt u ze even roepen, misschien dat ze u horen?
3: Kijk, gewoon, ja.
1: Ja, hallo, kunt u mij verstaan?
3: Kan je dat dan op hun kosten bellen of zo? Maar ja, ik pas het af en toe.
0: Ik denk dat u iets harder moet roepen.
3: Ik heb domme mensen die zijn er nog steeds niet achter, dus...
0: Hallo?
2: Dus ik kan er even goed voor gaan zitten nou.
3: Ja, ik ga even zitten. Ik ken nog...
1: Ja, ik hoor nu dat ze het erover hebben dat ze op kosten van een ander aan het bellen zijn.
0: Ja,
2: nee, gaat goed.
1: Ja, ze reageren niet op mij.
0: Dat zijn uw kosten.
3: Ik heb nog een mop, joh.
0: Ik hoor het heel slecht hoor.
3: Ik kom dat in de jaren.
0: Heeft u al geroepen naar ze?
1: Ja, maar ze reageren niet op mij.
3: Op zijn paar.
0: Kunt u nog een keer roepen?
1: Ja, hallo. Verstaat u mij?
0: Ik denk dat u harder moet roepen.
2: Wacht even. Even een callaantje erbij.
3: Ja, pak even een callaantje. Ik wacht wel even.
0: Dit is een lijn naar het buitenland.
1: Hallo, verstaat u mij?
2: Ja,
3: ja. Waarom mijn mobiele telefoon gaat bij vervangen? Ja.
1: Met wie spreek ik nu?
3: Dat is verschrikkelijk, man.
1: Okay. Kijk, ze praten gewoon door, hè?
0: Want, ja? Hey, ja, maar dit kost 4,95 per minuut, meneer.
1: Ja. Maar goed, dus dat is niet het gesprek wat op mijn kosten gaat.
0: Ja, zeker wel, ja, zeker wel.
1: Wat doen we hier aan dan nu, vanaf nu?
0: Wat zijn ze aan het doen?
1: Ja, ze zitten gewoon met z'n tweeën te praten.
0: Te praten?
1: Ja.
0: Ik hoor het niet, kunt u het goed horen?
2: Ik heb een potje met...
0: Wat doen ze nu?
1: Nou, ja, het klinkt een beetje onnozel allemaal.
0: Ja? Wat gebeurt er dan?
1: Ja, ze hebben het nu over een potje met vet en zo.
0: Een potje met wat?
1: Een potje met vet.
0: Een potje...
1: Kunt u ervoor zorgen dat die mensen niet meer op mijn nummer bellen?
0: Nou, daar ben ik mee bezig om ze te traceren, want ik begrijp dat er iets verschrikkelijks aan de hand is bij u waarschijnlijk. Zijn ze er nog steeds?
1: Nee, het is nu stil. En ik hoorde net een van die twee zeggen dat hij zijn mobiele telefoon ging pakken.
0: Ja? Oh, dan gaat het zo misschien door.
1: Ja, dat zou kunnen. Het is nu stil.
0: Ja, maar dit kost bijna 500 per minuut, dit nummer.
1: Nou begint er weer iemand nummers in te typen.
4: Welkom bij Gay Privé. Je gaat nu naar de direct apart. Als je terug wilt naar de carousel, kies je een 7.
1: Nu hoor ik een computerstem die iets zegt over de directe part en zo.
5: Hallo,
4: dat is Jos.
5: Ah, Jos met Edwin.
4: Ben je geil?
5: Ik ben enorm geil.
4: Ik ook, joh.
5: Ja, zie je eruit?
4: Oh, ik ben...
0: Hallo, meneer Jansen?
1: Ja.
0: Bent u er nog?
1: Ja, ze beginnen ze een of ander seksverhaal met elkaar te houden.
0: Wat zegt u?
4: Ja, het is zo...
1: Ze beginnen een of ander seksverhaal met elkaar te houden.
5: Sleep je op je buik, ja.
4: Ja, en zo...
0: En dat bent u niet?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Dat is niet zo iemand in het tweede toestel bij u in huis die nu belt?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Want dat kan ik hier vandaan moeilijk controleren.
1: Nee, dat is niet zo hoor, zeker niet.
0: En dit nummer kost ook een klein fortuin per minuut.
1: Mag ik van u eens weten welk nummer u zit, dan bel ik u een keer terug.
0: Wat zegt u?
1: Mag ik uw nummer even weten?
0: Wat zeggen ze nu?
4: Nou, het is denk ik ook goed hoor.
1: Ja, nee, luister eens even. Mag ik even horen hoe we dit oplossen? Want dit duurt eindeloos zo.
0: Ik ben bezig met de oplossing. Ik ben er even over het nadenken. Wat gebeurt er nu op de lijn?
1: Ja, nee, daar wil ik nou niks meer van horen. Mag ik uw nummer even weten?
0: We zijn ze nu aan het traceren. U moet ze even aan de lijn houden.
1: Ja.
2: Over zoiets?
5: Ja.
2: Nee, dat nooit gedaan.
5: Ja, dat is leuk hoor.
2: Ja?
0: We peilen ze nu uit.
5: Ik ben net alsof we op een schip zitten.
2: Ja, doe jij dat alleen of met een ander?
0: Kunnen ze u horen nu?
5: Soms alleen, dan ga ik voor de spelen.
1: Nou, blijkbaar niet, want ze praten gewoon door.
0: Kunt u even proberen als het stil is, dat u ertussen kunt komen?
5: Een onderduikboot zitten.
2: Ja.
1: Ja, dat heb ik al een paar keer gedaan.
0: Maar... Ja, je moet ze aan de lijn houden. Kijk, als ze even breken, dan blijft het doorgaan. En dan zijn de financiële gevolgen niet erover zien.
1: Ik weet niet wat ik hiervan moet denken. Ik denk dat ik morgen eens even terugbel naar de...
0: Nee, ik weet ze bijna. U moet even wachten.
5: In de haven van Rotterdam.
2: Zo. En spreek je dat dan zo met elkaar af?
5: Ja.
0: Als u nu wat tegen zegt, moeten ze u horen.
2: Nee.
1: Ja, hallo. Kunt u mij verstaan? Kunt u mij verstaan?
5: Ja. Bent u ook op de lijn?
1: Ja, mag ik even uw naam weten?
5: Edwin.
1: Edwin.
5: Hoe zie jij eruit?
1: Waar woont u?
5: Oh, uit Amsterdam.
1: Amsterdam.
5: Ja.
1: En wat is uw nummer?
5: Mijn privénummer? Nou, dat doe ik liever niet. Hoe ziet u eruit?
0: Meneer Jansen?
1: Ja.
0: Horen ze u nu?
1: Ja, ze horen me nu. Ja, ze reageren nu op mij.
0: Ja, hou ze aan de praat.
1: Oké.
5: Okay. Hallo?
1: Ja, hallo.
5: Ja.
1: Daar ben ik weer.
5: Ja.
0: Nou. Heeft u al kunnen traceren waar u vandaan belt, meneer Jansen?
5: Hallo?
1: Ja, die ene meneer die zegt dat hij uit Amsterdam is.
0: Amsterdam, ja.
5: Belt u ook op de G-lijn?
1: Ik zit ook op zo'n soort lijn blijkbaar, ja, zonder dat ik het wist, maar goed.
5: U bent toch niet degene op wiens kofte ik altijd bel?
1: Dat zou kunnen, ja. Hoe doet u dat dan? Kunt u me even uitleggen hoe dat werkt?
5: Ik ga snel ophangen.
0: Dag meneer Jansen?
1: Ja.
0: Ja, heeft u ze?
1: Ja, ik heb ze tot net aan de lijn gehad. En hij vertelde me ook...
0: We hebben ze.
1: Ja?
0: Ja.
1: Hij vertelde me dat hij inderdaad...
0: Nee, we hebben ze.
1: Dat hij inderdaad regelmatig op mijn kosten ging bellen.
0: We hebben ze en we verscheuren de rekening dan.
1: Heel graag.
0: Prima.
1: Krijg ik daar schriftelijk een bevestiging van?
0: Nee, dat zal helaas niet gaan.
1: Mag ik dan een nummer weten?
0: Ja, gewoon het centrale nummer van de
1: Ja, top. Dan welke dienst of welk kantoor?
0: Dienst geheime inlichtingen.
1: Geheime inlichtingen?
0: Ja.
1: En waar zit die?
0: Dat is geheim. Dag meneer Jansen. Goedenavond.
6: Zandvoort heeft het en jij beleeft het.

eigen mening is het eerste wat weggaat. Je eigen mening is het eerste wat ze afpakt. Klaar, weg eigen mening. Wat zij vindt, vind jij ook. Meteen. Denk niet dat je eigen mening meeneemt het huwelijk in en het lang gaat volhouden. Dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Dat gaat niet. Ik ga je vertellen, sterker nog, er zijn mannen die na 20 jaar huwelijk ineens denken, nee hoor, ik ben er klaar mee. Ik ga nu mijn eigen mening weer hebben. Klaar, scheiding. Scheiding. Want je moet altijd aan een gescheiden vrouw vragen, maar wat is er gebeurd? Na 20 jaar, het zag er allemaal goed uit. Nou, dit had ik niet verwacht. Waarom een scheiding? Ja, ik herkende me ineens niet meer. Hij was ineens zichzelf niet meer. Jawel, hij was juist weer zichzelf. Maar daar kan je niet tegen. Klaar. Ik ga je vertellen waarom ik zo lang mijn vrouw ben. En ik ga je ook vertellen hoe ik mijn vrouw zo lang bij mij heb gehouden. Mijn vrouw is zo lang bij me gebleven omdat ik altijd alles tegen haar lieg. Ik lieg alles. Ik heb nog nooit de waarheid tegen mijn vrouw gezegd. Nog nooit. Ik lieg alles. Maar echt, niet normaal. Ik lieg zelf wanneer de waarheid ook goed zou zijn. Zij denkt nu dat ik in Nijmegen zat te spelen. Dat is gewoon gelogen. Ik lieg zelf wanneer mij niks gevraagd wordt. Het is stil in huis en dan lieg ik zomaar.

0: Wie is hier vanavond met de liefde van zijn leven? Wow! Veel. He? Romantisch Schiedam. He? Ook twee woorden die niet heel vaak in één zin terechtkomen. Maar ik zag jouw hand, zag ik heel enthousiast zo de lucht ingaan. Wat leuk, hoe heet je?
1: Natasja,
0: en wie heb je meegenomen vanavond?
1: Robin.
0: Je zegt het alsof je er zelf van schrikt. Robin, en meteen het hand is een kruis. Natuurlijk, kan jou het schelen. Ja. Hoe lang zijn jullie al samen, Natasja?
1: 3,5 jaar.
0: Oh, 3,5 jaar. Dat is heel pril nog. Ja. Wat leuk. Ja, je zegt zelf, maar niet heel pril. Joh, de sleur zit er lekker in. Ja. Wat zei je, Robin?
2: Voor haar niet.
0: Voor haar niet. Oké. Maakt niet uit. Raar gesprek. I like it. Ja, toch? Hé, en Natas, mag ik Natas zeggen eigenlijk? Ja, we maken het lekker ordinair. Kennen ons het schelen. Ja, toch? Natas. Hé, en Natas, is Robin een romantische man?
1: Zeker.
0: Zeker? Oh.
1: Hij heeft het zelf nog niet door. Maar...
0: Hij heeft het zelf nog niet door? Oké, wat doet hij dan zoal?
1: Nou ja, hij denkt eigenlijk altijd eerst aan mij voordat hij aan zichzelf denkt.
0: Hij denkt altijd eerst aan jou voordat...

0: die aan zichzelf denkt. Smeerpijp.
1: Hey.
0: Wat goed. Wat leuk. Maar ben je ook van de cadeautjes, Robin?
2: Af en toe zeker.
0: Af en toe zeker? Wat geef je zoal? Wat is het beste cadeau wat je ooit aan je meisje gegeven hebt?
2: Ja, dat mag ik niet zeggen. Dus,
0: Dat mag je niet zeggen? Ja, zal ik je iets uitleggen over groefdruk, Robin? Schiedam, willen we weten wat dit cadeau was? Dat is democratie, hè? Nu moet je het zeggen.
2: Ja. Een magic wand was dat.
0: Wat zeg je?
2: Een magic wand.
0: Een magic wand. Want Natas is Harry Potter fan.
2: Ja, precies. En, precies.
0: Vooral hier is het... Perron 9¾ is hier, zeg maar. Oké, nou, leuk cadeau, Natas. Hey, fantastisch. En is die goed? Hartstikke. Is die beter dan Robin? Dat is eigenlijk natuurlijk de vraag die we...
3: Dat mag ik dan weer niet zeggen.
0: Dat mag jij dan weer niet zeggen. Je weet dat dat gewoon... Dat is gewoon een ja, hè?

Bijvoorbeeld, weet je nog dat je vroeger dat je kinderen dan kwamen van, oh mama, ik heb zo'n honger. En dan zei ik, oh wat wil je eten? Een boterham met pindakaas. Oh, de pindakaas is op. En dan zei je, ah, de pindakaas is op. Je bent zo'n slechte moeder. En dan ging je gauw pindakaas halen. Toch? Ja, ik wel hoor. Want daar voelde ik me echt schuldig de hele tijd. En als nu iemand tegen mij zegt, mama, er is geen brood. Dan zeg ik, ja, jammer, de tyfus voor je. Ja. Ja, dat eet je niet. Ja. Ja. Lekker, hè, dat fuck you hormoon. Ja.

0: de kleine Sim in, die film. Mijn dochter, die is 8, die wilde die film kijken. Kennen jullie die film nog? Ja. De tekenfilm met Ariel en met dat visje, botje, ja. Nou, die. Maar die tekenfilm is verfilmd met echte mensen. En dat was de film die mijn dochter wilde zien. Alleen ik dacht, in die tekenfilm zit een heks. En het ziet er in zo'n tekenfilm grappig uit. Maar in die echte film, ik denk, straks ziet dat heel eng uit. En is dat nog helemaal niet voor haar? Krijgt ze nachtmerries? Dus ik denk, ik ga eerst online de kijkwijze kijken. Kom ik online bij de kijkwijze, waar kom ik achter? Volwassen mensen die hem ophef gemaakt over deze film. Volwassen mensen, niet kinderen, hè, waar die voor is. Nee, volwassen mensen. En waarom? Omdat in de tekenfilm Ariel wit is met rood haar. En in de volwassen film donker met bruin haar. Dat is een zwart meisje. Hartstikke mooie actrice. Maar zij vindt van niet. Hebben ze op X, hè, op Twitter, hebben ze een hashtag gemaakt. Not my Ariel. Zoek mijn hobby. Het is niet eens voor jou bedoeld. Ik ging kijken op Twitter. Ik denk, waarom not your Ariel? Daarom. Ze was eerst wit met rood haar. Nu was ze zwart met bruin haar. Nu is het ongeloofwaardig. Ben ik dan de enige die denkt, nu pas? Daarvoor was het een tekenfilm. Half mens, half vis. En je gooit, ja, maar dat kan gewoon. Ja, dat kan wel. Dat kan wel. Dat kan wel. De beste vriend van Ariel is een pratende krab. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Op een gegeven moment komt Ariel bij de heks. Dan vraagt ze aan de heks, hè, zegt ze, om waterheks komt ze aan en zegt ze, ik wil graag trouwen met de prins, maar ik heb geen benen, ik kan niet naar hem toe. Kunt u mij helpen? Dan zegt de heks gewoon letterlijk, ik kan jou helpen, toch? Dat zegt ze letterlijk, hè, ik kan jou helpen. Dit is onder water, you are niet. Hold on, hold on. Nee, maar dat kan gewoon, dat kan wel. Ja. En na één voor de kennis onder zo, en dit vind ik de mooiste, de gekste er ook aan, voor de kennis onder ons. Ariel, ja, die komt bij de onderwaterheks. Die wil trouwen met de prins. De onderwaterheks zegt, ja, ik kan je helpen, Ariel. Maar dan geef ik jou iets, maar dan moet je ook wat inleveren. Jij krijgt van mij benen, maar dan kun jij niet meer praten. Precies, mannen. Oh, oh, oh. Eerlijk. Er komt s'avonds om 8 uur een vrouw, echt een mooie vrouw bij jou aan de deur. Die wil met jou naar bed en die praat nooit weer. Dat is toch een sprookje, of niet dan? Nou, ik vond het super leuk om jullie op te treden. Heel graag tot de volgende keer.
1: Escucha el ritmo.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden. En het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
4: Beleef de tijd van weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

0: bijzonder goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En als opening hoor ik de High Five met Vroeg in de Morgen. En de eerstvolgende formatie zijn de Voorrajo's. Was een Amsterdams zanggroepje dat eind jaren 50 bekendheid vergaarde met covers van de Everly Brothers, met Choir Sisters, Rooftop Singers en andere Amerikaanse tienergroepen. En de Four Youngsters, zoals de band eerst heette, werd opgericht door Joyce en Jan Schouten. Dat waren zus en broer. Ria Lubberink en Dick van Nieuwhof. En dat is het cabaret der onbekende wonen in 1957. Werd een eerste single opgenomen. Een cover van Bye Bye Love, geproduceerd door Jack Bulterman. En ik heb een andere plaat voor u uitgekozen. Hier zijn de Voorrajo's met Ik zie je elke morgen, elke middag, elke avond. Een hele goede morgen voor de zondagochtend. En als u de herhaling luistert op zaterdag, dan zeg ik een hele goede middag.
1: Zie je.

0: de muziek van Frits Rademacher. Met wie ik nog een jongske was. Daarvoor door duo Willy Derby. Een opname uit 1931 met Schenk mij een tabletje chocolade. En de volgende artiest is Lodewijk Ferdinand Diebe. Geboren in Den Haag op 19 april 1890. En overleden al hier in Zandvoort op 24 juni moet ik zeggen. 1959. En u kent hem waarschijnlijk beter als Lou Bandy. Nederlandse zanger en conferencier. Die de periode tussen de beide wereldoorlogen een van de populairste artiesten van Nederland was. En zijn bekende hits waren onder andere 1936 Zoek de zon op. 1937, een jaar later, Schep vreugde in het leven. En toen was het eventjes een jaartje wat minder. En toen ging het door met 1939 met Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Kent u waarschijnlijk wel. En ja, een van de bekendste, bij mij in ieder geval, een van de hele bekendste van Lou Bandy was Louise zit niet op je nagels te bijten. Dat was 1946. En ik heb een andere plaat, wel uit het jaartal, maar een andere plaat uit 1946, een opname. Lou Bandy met Er is een tijd van kopen. En dan begrijpt u ook een tijd van gaan. Maar wij zijn nog even bij u, hoor.
1: Men hoeft niet altijd rijk te zijn om zich te amuseren. Want van een opgewekt humeur kan elk een profiteren. Het programma van deze avond biedt u heel wat leuke dingen. Maar als we strakjes huiswaarts gaan, dan hoor

0: luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En iedere zaterdag wordt het programma herhaald tussen 1 en 2 op de lokale omroep CFM Zandvoort. En de volgende artiest is Wim Sonneveld. Willem, roepnaam Wim Sonneveld, geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974... was een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote drie van de Nederlandse cabaret van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. En die plek deelt hij samen met Toon Hermans en Wim Kan. En u hoort hem nu, Wim Sonneveld, met Zij kon het lonken niet laten.
1: Nickel en Nielsen straatzanger, hoor.

0: Zandvoortse muziek. Dit is Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.
1: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

0: dat was Siska Peters met Toch ben ik dol op jou. En daarvoor hoorde u Christine Spierenburg met Mijn mooie Holland Klein. En de volgende artiest is een dame, een artieste. Cornelia Diederikke, roepnaam Corrie Vonk. Geboren in Amsterdam op 28 april 1901. En overleden in Reden op 31 januari 1988. Was een Nederlandse revuester en cabaretier. En haar vader was toneelmeester in het Theater Carré. Corrie Vonk maakte haar debuut als 12-jarig bij Nap de Lamar. En werkte later voor onder andere Louis Davis en Eduard Verkade. En toen ze 13 jaar oud was, werd ze lid van de kinderkoor ter opera en zong in onder andere Carmen. Ze heeft nooit een officiële toneelopleiding gevolgd. En in 1933 trouwde ze met een bijna 10 jaar jongere cabaretier Wim Kan. En die hoort er nu Corrie Vonk met Mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter.
1: Wanneer?

Wie gaan daar staan voor dag en dauw? Wie kreeg je nou zo gek om dat te doen? Dan moet ik eerlijk zeggen tot mijn schrik.

ziet me langs de wegen staan, waar langs de gouden koets zal gaan. Ik was bijna met Ireentje mee naar Rome. Maar hogerhand, zij doet dat niet, maar nou met Pieter en Margriet. Nou mochten wij opeens weer volop komen. Want oh, ze hebben ons zo stevig vast. Met één woord haal ik mijn jurkie uit de kast. Ik vertrouw.

Als jij dat eens wist. En daarvoor de high five met ze zeg, wat zou jij doen? En de Silvera's, die u net hoorde, daar hebben we nog meer muziek van. De Silvera's vormden een Nederlandstalig slagerduo uit Weert. Daar kwamen ze vandaan dat in de jaren 50 en 60... herhaaldelijk de hoogste regionen van de Nederlandse hitlijsten behaalden... en meer platen verkochten dan vele rock'n'roll artiesten. De Silvera's bestonden uit de zusjes Mieke en Gertruide Jansen. En in 1954 werd het duo opgericht nadat de artiestennaam Selma... eerst enkele jaren in Helma en Selma gezongen had... En Mieke die trad op als zangeres Vera. En door de samenwerking van beide namen ontstond de Silvera's. En u hoort ze nu nogmaals, de Silvera's, nu met het regent weer. Toepasselijk voor de herfst hier in Nederland. Luistert u maar. Het regent.

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

Ja, dat was Johnny Jordaan met een Piketanisch. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne zondag. Zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. En als u naar de herhaling luistert, heel veel plezier met Rob Harms met Zandvoort op zaterdag. Ik laat u achter met Gorrie Baars, met alle leuke jongens willen vrijen. Ik wens u nog een fijn weekend en graag tot een andere keer. Tot

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Lorenland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: En zo is het even na twee uur. Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort voor jou. Een studio vol met mensen. En Fred is ook aanwezig. Fred, ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Ben ik hier helemaal op tijd.
0: Je bent helemaal op tijd. Ongelooflijk. Zeker, want normaal begin je pas om 5 uur. Dus ja, ruim op tijd vandaag. Nee, we hebben een speciale Zandvoort voor jou vandaag, hè, natuurlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Een volle studio aan de Tolweg, Tina.
1: Ja, en in ons... tenminste, voor de mensen die thuis meekijken. Die kunnen zien, Wilbur Sitman zit hier al. En Devin Donovan. En ja, momenteel bekend van B&B.
0: Ja, een bekende Nederlander. Ja.
1: Dus allemaal gewoon thuis blijven.
0: Pak de microfoon even gezellig bij.
2: Ja. Nou mannen.
0: Ja, hallo, goedemiddag.
2: Wat is er veel gebeurd de afgelopen maanden.
0: Ja. Ben je er even niet, weet je wel, een keer op televisie.
2: Voor je het weet, hè, kan het leven zo maar anders
0: gaan
2: zijn.
0: Gaan we zo meteen wel uitgebreid even over hebben, als je dat goed vindt natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk, gezellig.
0: Oké, nou ja, verder hebben we ook... Emiel, die komt ook weer langs met manager Max.
1: Ja, Max van Dijk, management natuurlijk, met Emiel. En,
0: we hebben Serena uit Vlaardingen.
1: Serena uit Vlaardingen.
0: Een jonge zangeres.
1: Rita Jong hebben we nog.
0: Rita Jong. Nou, studio vol. En wat Zandvoort op zaterdag items, die hebben we ook nog. Want we gaan straks luisteren naar een interview vanaf de Middenboulevard. Want afgelopen maandag zijn ze begonnen met het opknappen van de boulevard. En hoe dat allemaal verloopt en wat de planning is, dat hoor je verderop in het interview. We gaan voetballen. Ja, we gaan naar SV Zandvoort tegen SDZ. Samenspel doet zegevieren. En die komen uit Amsterdam. En ja, die staan wel op de eerste plek op dit moment in de competitie. Dus dat gaat een zware dobber worden daar op Duintjesveld. Jaap Koper doet verslag van de wedstrijd. We kijken naar het weerbericht. En we hebben zo nu en dan ook nog een Zandvoorts nieuwsje. Dus genoeg te doen, toch Fred?
1: Ja, genoeg.
0: Toch,
1: meer dan Devin? Genoeg. Meer dan.
2: Zeker, zeker.
0: Toch, Wilbur?
1: Ja, Wilbur, ik zou zeggen, neem de microfoon tot je.
0: Ja, goedemiddag ook, Wilbur. Leuk dat je erbij bent.
3: Ja, goedemiddag.
0: En je gaat ook even lekker mee presenteren natuurlijk. Dus, en dat vinden we altijd leuk. Nou, de komende 5 uur lang dus hier op de Zandvoorts Radio. Zandvoort voor jou, 14 graden op dit moment... Wel lekker weer om even een wandelingetje te doen aan de boulevard of op het strand.
1: Ja, even lekker uitwaaien.
0: Zeker weten, het is allemaal mogelijk hier in Zandvoort. En er staat wind genoeg inderdaad om even lekker uit te waaien, Fred.
1: Ja, toch?
0: Zeker weten. Ja. Nou, we hebben ook heel veel lekkere muziek meegenomen buiten de muziek van de artiesten. Want Rick Astley komt ook langs met Whenever You Need Somebody.

0: Ja, even lekker hè, up tempo, zo op de zaterdagmiddag. Met de Switch Disco en Ella Henderson. React, zo is het maar net bij deze aflevering van Zandvoort voor jou. Je hoort trouwens ook heel veel bekende samples in deze plaat. Hebben ze gewoon weg even gestolen, Wilber? Ja, dan kan je de microfoon er even bij pakken.
1: Je laat me weer schieten. Ja, dat doe je de hele tijd vandaag, joh.
0: Goedemiddag. Ja, we zijn er met z'n allen hier in de studio voor deze aflevering van Zandvoort voor jou. En voor de mensen die het niet weten, dat is dan een samenvoeging tussen het programma van Fred. Entertainment for You en van mijzelf. Zandvoort op zaterdag. Dus daar komt de naam dan vandaan, zeg maar.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja. Zeker weten.
2: Is het niet een eer?
1: Heb je hem?
0: Ja. Nou, zullen we eerst maar even naar Devon gaan? Want ik zat in één keer naar B&B Vol Liefde te kijken. En toen moesten de kandidaten kiezen, zeg maar. Hè? En dan zag je op een klein schermpje, gingen ze naar mensen kijken die ze willen uitnodigen. Voor de mensen die het niet gezien hebben. En ik zag meteen jou langskomen. Dus ik stuur even een bericht van... jij bent uitgekozen om langs te komen daar in Ibiza.
2: Ja, en toen was het nog weken wachten.
0: Ja, nog weken wachten.
2: Moest ik mijn mond dicht houden. Maar het was echt een avontuur, joh.
0: Ja, ja. Dat kan ik me voorstellen. Want dan ga je naar Ibiza en krijg je nog een beetje ondersteuning van een team van... mensen die je verder filmt of word je
2: enorm,
0: zeg maar,
2: enorm
0: begeleid?
2: Ja, heel goed. Het was natuurlijk een heel fijne team. Een heel fijne team. Ik kom lekker uit. Maar het was een heel fijn team wat daar zat. En je wordt heel goed verzorgd. Alles wordt voor je geregeld. Het was gewoon meteen eigenlijk vanaf het begin af aan was het heel erg leuk. Dus ik heb echt de tijd van mijn leven gehad.
0: Zeker. Nou ja, wel heel mooi met Timothy in Ibiza. Even in het kort, zijn vader woont dan in Zandvoort. Maar daar zal ik verder niks over vertellen, geloof ik.
2: Nee, dus, dat is beter van niet, heb ik gehoord.
0: Nee, dus dat doen we dan ook niet.
2: Ja, maar, volgens mij is hij ook al 15 jaar weg, hè, Timothy, uit Zandvoort.
0: Ja. Ik ken hem ook verder niet, hoor, uit Zandvoort, zeg maar. Dus, nee. Maar wel leuk. Ja, gewoon een hele spontane jongen ook, zeg maar.
2: Ja.
0: En dat vandaar dat er ook meteen een klik was. En ik was echt die mensen geïnteresseerd, hè. Want aan het begin... dachten eigenlijk heel veel kijkers, hè, want dan las je dat als reacties van... hij is een beetje daar de show aan het stelen op dat huis daar in Ibiza. Maar toen kwam er in één keer uit dat het ook een hele gevoelige, gewone jongen is, zeg maar.
2: Precies. Ja, weet je, veel mensen zeiden ook van... oh, dat past helemaal niet bij jou of dat is helemaal niks. En wat een Gordon Light. Zo werd hij wel veel vaak genoemd, ook binnen mijn vriendengroepen. En toen dacht ik, jongens, wacht maar af. Ik weet wat ik heb meegemaakt natuurlijk. Maar ik kan niet te veel erover zeggen.
0: Ja.
2: Dus de kant van Timothy die ik natuurlijk heb mogen leren kennen. Is gewoon anders dan wat hij denk ik ook zichzelf in het begin wilde neerzetten. Maar naarmate het programma vorderde. Dan wen je ook aan de camera's. Ik denk dat je dan steeds meer jezelf kan worden op de televisie.
0: Ja, hij werd er ook echt ingetrokken, zeg maar. Dus hij zag het naar de gevoeligheid van de mensen. En ook een stukje leed natuurlijk. En de verhalen allemaal. En op een gegeven moment dan word je wel een beetje, zeg maar, gevoeliger.
2: Inderdaad, ook, Nee, we hebben echt gewoon, mooi advies heeft hij gegeven. En alsnog, we hebben nog steeds contact en we hebben hele leuke dingen en hele mooie plannen. Er gaan nog heel veel leuke dingen komen ook natuurlijk. Dus hij heeft allemaal gewoon hele leuke en goede ideeën.
0: Ja, wat wij willen weten, is hij nog steeds met Michael natuurlijk.
2: En natuurlijk is hij nog steeds met Michael.
0: Okay.
2: Ik bedoel, dat is natuurlijk een hartstikke goede match is dat met elkaar.
0: Echt een hele goede match. Ja, hoe krijgen ze het voor elkaar eigenlijk?
2: Ja, inderdaad.
0: Briljant.
2: Dit is wat je natuurlijk ook hoopt en wil natuurlijk met zo'n programma. Want het gaat echt om de liefde en om de liefde vinden. En eigenlijk, als het dan gebeurt en dat als twee mensen elkaar echt vinden, dat is toch super mooi.
0: Ja, zeker weten. En jij gaat dan ook optreden, want Timothy, want die zingt ook, hè. Dat is natuurlijk ook al een link.
2: Een linkie, linkie.
0: Ja. Zeker weten. En,
2: I'm a blinkie.
0: En toen mocht je optreden, hè, op het feestje van de familie.
2: Ja, de housewarming. Ja, dat is ook zo. Ja. Ik vond het wel spannend, hoor, in het begin. Het was sowieso mijn tweede dag dat ik er was. En ik had bij mezelf eigenlijk voor mezelf afgesproken dat als je daar komt, ga je niet zingen. Want dan is het alsof je meteen jezelf erin gooit. Maar we hadden de eerste avond lekker veel champagne gedronken, zeg maar. Want er werd goed voor me gezorgd. En toen gingen we op het dakterras met elkaar zingen. Ook met Michael, met z'n drietjes waren we nog aan het eten geweest. En toen zei hij van, oh, je hebt echt een goede stem. Zou je niet gewoon een liedje willen zingen morgen? En toen dacht ik, nou prima. Op het feest zelf, zeg maar. Het hoeft voor mij niet echt per se dan gefilmd te worden, maar gewoon leuk. Want er kwam ook een hele band. Dus dan is het ook zo overdreven als je zegt, nou hallo,
0: ja, hier ben ik. Ja, ja.
2: Maar ja, weet je, de productie vond het ook heel erg leuk. En het kwam gewoon zo uit, zeg maar. Dus het, ja, het voelde ook wel als normaal. Maar in eerste instantie was niet helemaal de bedoeling dat ik met twee in de tweede dag met een microfoon in mijn hand stond.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar inderdaad, de mensen die ook aanwezig waren, die konden het zeer zeker waarderen ook.
2: Ja, ja.
0: Dat jij optrad. En ja, dat is toch
2: super
0: leuk
2: als
0: je dat meemaakt. Nou, ja. Welke plaat van jou zal ik even gaan draaien? Wat, ik heb Haat en Liefde bijvoorbeeld.
2: Ja, nee jongens, dat is de nieuwste.
0: Dat is de nieuwste. Ja, de nieuwste.
2: Dus, dat is een half jaar geleden, maar ja. het is wel degene waar ik zelf heel trots op ben, die ik zelf heb geschreven. Dus dat is wel
0: mooi. Oké, nou, daar gaan we nu naar luisteren. Haat en Liefde van Devin Donovan. MUZIEK

0: is haat en liefde. Heb je dat helemaal voor het B&B Vol Liefde avontuur geschreven? En
1: ja, is dat ja. specifiek voor dat programma?
2: Nee, niet. Totaal niet. Okay. Want dit is over mijn gebroken hart.
0: Je gebroken hart?
2: Ik heb natuurlijk 10 jaar die relatie gehad. Ja. En dit was, nadat ik dit heb uitgebracht, was het ook klaar. Dat ik dacht, nou, het is af. Afgeschreven, ja. het is over.
0: En nieuwe stappen en toen richting Ibiza.
2: Ja,
0: niet gelukt, maar
2: voor de liefde.
0: Ja, voor de liefde niet helemaal gelukt, maar toch op een andere manier liefde, denk ik.
2: Bizar, hè?
0: Ja.
2: Toch wel dat je dan achterhoofd denkt, oh, ik moet gewoon hem ontmoeten of zo, zeg maar.
0: Ja.
2: Is het dan niet op deze manier, dan is het op een andere manier. Zeg.
0: Nee, geweldig.
2: Ja, vind ik wel echt heel tof.
0: Dat, je hebt er ook wel een beetje durf voor nodig om aan zo'n programma mee te doen, denk ik.
2: Ja, ik heb ook wel echt heel erg getwijfeld. Omdat ik dacht, nou, ik zal er nooit dat doen, zeg maar. Op televisie op zoek gaan naar de liefde. En toen zei een van mijn beste vriendinnen, maar waarom eigenlijk niet? En toen zei ik, ja, nou ja, iedereen gaat wat van je vinden. Toen zegt ze, maar je bent toch hartstikke leuk, weet je wel? Ja. Zeg, ja, maar ik zeg, ik kan er ook achter komen op televisie dat ik eigenlijk helemaal niet zo, dat het niet zo leuk is, weet je wel? Het kan twee kanten op. Kijk, en deze, ik moet zeggen, deze edit had ik nooit verwacht. Want dit is het allerbeste scenario.
0: Ja,
2: eigenlijk.
0: Is het ook.
2: Ja, dit is de beste zelfpromotie voor jezelf wat je ooit kan hebben. Ik dacht ook, wie gaat er zometeen de rekening sturen, weet je wel? Wordt het Videoland of RTL of zo? Oh, nou hier, oh, jongens. Dit is de rekening. We hebben je zo mooi neergezet. Je zit 10 jaar aan ons vast. En je moet
3: ik vind het ook heel moedig van je.
2: Ja, nou ja, weet je, ik vond het super spannend. Echt, dat die vlucht ook naar Ibiza toe, dacht ik echt... Wat doe ik mezelf aan? Waarom doe ik dit? Het was sowieso de vroege vlucht, weet je, met allemaal kinderen in het vliegtuig. Dat was sowieso een hel.
3: Heerlijk.
2: Kom ik helemaal overprikkeld aan. Dus, maar ja, weet je, ik werd in een yoga-retret gedouwd, werd ik. En daar was ik helemaal zen. Ik heb een massage genomen. En,
1: in het vliegtuig of?
2: Hè?
1: In het vliegtuig?
0: In het vliegtuig.
2: Een massage. Ja, dat doen ze gewoon bij RTL, dat grapje. Het kost me nog moeite. Nee, maar dus en toen dacht ik ook, weet je, we gaan er gewoon voor. Dit is wie ik ben. Het is heel fijn dat ik na een jaar erachter ben gekomen wie ik ben, zeg maar ook. Weet je, dat je gewoon helemaal jezelf weer hebt gevonden. Jezelf weer een beetje leuk vindt. Dit is het nou eenmaal en we zien het wel.
0: Ja.
2: En zo ben ik er uiteindelijk ingestapt.
0: Nou, het is helemaal goed gekomen. En ja, nogmaals, heel dapper ook dat je daaraan begint, zoiets. Zou jij het doen, Fred?
1: Nee, ik ook niet. De radio prima. Maar. Ja.
0: Wij zijn meer radiomensen. Ja, zeg maar.
2: Ja. Maar jullie dan? Zouden jullie het durven?
3: Nou, ik heb ook meer een hoofd voor radio. Dus ik zit nu hier. Ik vind dat echt wel spannend genoeg. Ik zit ook met mijn rug naar de camera toe, begreep ik. Toch?
0: Ja.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, dat doe ik bewust.
1: Ja, want je hebt geen zonnetje bovenop.
3: Nee. Nou, of ik het zou. Nee, ik denk niet dat ik het snel zou doen.
2: Nee. Maar ben je gelukkig in de liefde?
3: Nou, misschien hoor je mijn single zo meteen nog. Nou, dan ga je
2: gaan
3: in je ogen, ga je naar huis.
1: Ja, nou ja.
2: Maar vertel.
3: Nee, ik heb een hele mooie relatie achter de rug.
2: Ja.
3: En wij zijn 27 jaar samen geweest.
2: Jeetje.
3: En inmiddels mijn ex-man, daar moet ik echt aan wennen nu.
2: Ja.
3: We wonen nog samen.
2: Oh.
3: En hoe zeg je dat? Ik heb ook net even snel een foto gemaakt en naar hem doorgestuurd. Zo van, hier zit ik nu.
2: Ja.
3: En jij?
2: Ja.
3: en vanavond gaan we waarschijnlijk weer lekker of uit eten of samen eten. Dus ik bedoel, het gaat...
2: Jullie zijn nu een soort van huisgenoten dan geworden?
3: We zijn gewoon huisgenoten en het gaat al 27 jaar heel erg leuk tussen ons. Relatie helaas voorbij.
2: Mm-hmm.
3: Maar we hebben wel heel veel leuke dingen meegemaakt. En een mooie tijd gehad.
2: Ja, dat is ook zo. Maar je bent op een gegeven moment ben je natuurlijk ook gewoon familie.
3: Nou ja,
2: of zie je dat nu niet meer?
3: We waren getrouwd, zeker.
2: Ja, nee. Zeker.
3: Nee, maar goed, joh. B&B vol liefde, zoiets. Ik zou er zeker nu niet aan moeten denken. Zeker niet na zo'n lange tijd. En wie weet over een jaar, joh.
2: Ja,
1: ja, misschien denk je er dan wel anders over.
2: Heel mooi.
3: Denk ik van ook, ik ben op zoek naar mezelf. En misschien kan ik wel zingen. Misschien ben ik ook wel leuk op tv. Je weet het niet. Van achter dan, nee.
0: Maar je krijgt in één keer meer vertrouwen.
2: Dat soort wordt vaak gedaan. Nee. Van achter.
3: Het schiet erin.
0: Het is er toch helemaal goed voor. Nou, leuk. Ja, we gaan zo dadelijk het weerbericht doen, Fred.
1: Ja, dan geef een stokje even dan aan Wilbert. Hè?
0: Ja, dan gaat Wilbert voor ons doen. Is de Swing Out Sister.

0: We gingen terug met deze single van The Spring Out Sister en You On My Mind.
1: Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.
0: Het is even na 2:30. Het weerbericht is hier met Wilber. Hoe gaat dat eruit zien, Wilber?
2: Nou, er staat hier een hele goede morgen, maar het is goedemiddag. Dit weekend is het nog sterk wisselvallig en koel met 14 à 15 graden en regelmatig buien. Maar na het weekend wordt het weer een beetje warmer. En bovendien is het weer ook een beetje droger en zonniger.
0: Oké, ja, dus toch wel een beetje nazomertje nog.
2: We gaan de goede kant op.
0: Ja, weet je wat er binnenkort gaat gebeuren op 25 oktober?
2: Ik heb geen idee.
0: Dan is het einde zomertijd. Dus dan zetten we echt een punt achter de zomer. Maar je zou maar in de zomertijd zitten, hè? Gewoon,
2: ja, maar dat doet ook zo'n pijn altijd.
0: Ja, dat doet heel veel pijn. In de zomertijd, dus, hè?
2: Kijk, wel een liedje.
0: Ja,
2: kijk,
0: daar hebben we.

In de zomertijd van Wilbur Sipman hier bij de Zandvoorts Radio. Zandvoort voor jou bij je tot aan 7 uur vanavond. En hier is jij en ik van Saskia Solvoel.

0: Wat een mooie single, hè? Deze van Saskia Solvoel en jij en ik hier bij de Zandvoorts Radio. Zandvoort voor jou, Jaap, dat zei je heel goed. Goedemiddag.
1: Ja, als het ook voor mij is, dan weet ik het nog dat het niet. Maar we zijn begonnen met deze wedstrijd.
0: Welke wedstrijd is dat?
1: Tegen de koploper. Ik was in de veronderstelling dat het uit de zaal spreekt, maar ik werd even op de vingers getikt door een voormalig doelman van de SV Zandvoort. Die zei nee, transformatorweg. En ik weet, dat is Sloterdijk, dus Amsterdam. En die spelen dus nu vandaag SV Zandvoort uiteraard 3 punten in de tas ten opzichte van vorige week met de uitwedstrijd. Dus dat is altijd lekker. Maar er worden toch een paar hele vervelende en listige ballen gegeven. Die gaan een beetje door de lucht. En Mika Bloem, die staat precies aan de kant van de sportkantine. Dus het meest luidruchtige gedeelte van de SV Zandvoort. Daar houden, zeg maar, de diehards zich op. Dat is een beetje de harde kern, om het even netjes te zeggen. Hoewel ik hier op deze bank zit ook met 2 leden. Maar goed, dat zijn familieleden van de keeper die op doel staan. Dus dat wordt dus ik moet ook opletten met wat ik zeg. Dus ja, kijk, als ik niet met pek en veren door het dorp wil, dan moet ik zeggen dat Mika Bloem een fantastische wedstrijd
0: heeft. Ja, want dan krijg je Jaap op je dak waarschijnlijk.
1: Ja, Dobias, die zit ook naast me. Dus het schiet lekker op vandaag. Maar goed, de SV Zandvoort is een beetje in de verdrukking op dit moment. Want ja, de heren uit Amsterdam, die hebben toch een beetje het overwicht. Dus dat is een beetje de situatie. Ja, en de scheidsrechter, nou, we zitten ook een beetje daarna te kijken. Er wordt af en toe wel eens gezegd, jij, over die scheidsrechter moet je niet een oordeel geven. Maar de man heeft al een aardige stempel op de wedstrijd weten te drukken. Want de SV Zandvoort leek aan een aanval te beginnen. Maar iemand die zei wat tegen die scheidsrechter. Toen zei die heel luidkeels, auwe, dat doen we niet aan. En toen was dat een vrije schop tegen SV Zandvoort. Dus die zijn gewaarschuwd. Ja, zo hoorde ik dat even vanuit het veld. Dus er moeten geen barken massies gespeeld worden met deze scheidsrechter. Want voordat je het weet heb je hem tegen en dan kan het een hele vervelende middag gaan worden. Maar goed, dat is het op dit moment, Rob.
0: Oké, nou ja, helemaal duidelijk. De koploper, ja, die moet een keer verslagen worden natuurlijk. En ja, gaan we vandaag gaan werken, toch, Jaap?
1: Ja, of dat vandaag gebeurt, dat weten we niet, maar we zullen het meemaken.
0: Dankjewel en straks kom ik weer bij je terug. Nog steeds 0-0 daar op Duintjesveld. De wedstrijd...

0: Ja, heren. Rhythm is a Dancer. Hè? Dat ken je wel van deze groep natuurlijk. Van Snap. En dit was Welcome to Tomorrow. Ja, lekker om weer eens terug te horen, toch, Devin?
1: Heerlijk, ja hoor.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Beetje de 90s back en die zijn heel populair hè, tegenwoordig.
1: De 90s hebben we helemaal hit.
0: De 90s parties die vliegen uit de lucht. Of zo maar even zeggen.
2: Ja, zo hier aan het plafond.
0: Ja, zo aan het plafond. Nou ja, Devin, ja, want toen kwam je dus in B&B Vol Liefde. Daarvoor ja, trad je uiteraard ook wel op en zingen ja. En dergelijke. Maar volgens mij heb je het iets drukker gekregen.
1: Ietsie. Ja, precies. Nee, ja, het is rammen elk weekend gewoon. Ja? Het is zo leuk om bij, ja, door heel Nederland te mogen gaan. En ik ben ook heel blij hoor, want vanavond gaat mijn zus mee. En mijn moeder rijdt dan en vrienden rijden met
2: je
1: dan.
2: Je wordt nu gereden.
1: Ja, ja. Ja, een hele nieuwe wereld, joh. Ja. Ja,
0: dat hoort erbij. Een manager ook mee natuurlijk.
1: Ja, nou opeens heb je een boekingskantoor en zo. Dat
2: tegen is allemaal zelf, rijden.
1: Ja.
0: Ja, dat gaat het snel natuurlijk. Ja,
1: dus het is echt tof. En ook met Michael en Timothy dat we de bingo show, de bingo bubbles, wat was het ook weer? De bingo bubbles vol liefde heet het volgens mij. Oh, bubbles joh. Bingo ja. Vol liefde. Dus ja, die doen we ook
0: ja, ja, waar is dat en wanneer ja. Is die?
1: Onder andere in Badmen. Want daar is natuurlijk ook... Michael komt daar vandaan. Maar we gaan... ik weet niet of ik het mag zeggen, maar... volgens mij gaan we door Nederland. Dus ik ben heel benieuwd. Er komen ook wat locaties aan wat dichterbij.
0: Ah, oké. Okay. Nou,
2: ja, ik dacht aan B&B, de liefde. Ik dacht aan bed and breakfast, maar...
1: ik ben natuurlijk een enorme...
0: Nee, wat een laag
2: wat is dus bubbels?
1: Ja, bubbels. Want ja, weet je, het gaat natuurlijk alleen maar... bubbels, kaviaar, dat is het leven natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Hoe ja. Vond je dat, kaviaar?
1: Ik vond het behoorlijk...
3: Bubbels en beschuit.
0: Ik heb nog nooit gehad.
3: Ik voel weer mannen bij elkaar, hè?
0: Ja.
1: Ben je gek op beschuit?
3: Heerlijk.
1: Ja?
3: En bubbels.
1: En bubbels.
0: Alleen
1: bubbels
0: van beschuit komt hij eruit, natuurlijk.
2: Ja. Nou, dat is een andere tak.
0: Ja, nee, mooi, mooi. Dus ja, vanavond ook weer diverse optredens. Dus.
1: Ja, en morgen. Dus en morgen. Dat is wel leuk.
0: En ja.

0: Met name het weekend of door de week ook nog?
1: Door de week ook, ja. Vooral november en december. Ja, jongens, echt. Ik geniet hier volop van. Het is echt zo mooi om... dit is natuurlijk altijd mijn passie geweest. En ja, dat je dan nu even daarvan mag proeven. Je weet natuurlijk nooit hoe lang het duurt. Dus nee, het is gewoon nu even genieten met alles wat op mijn pad komt.
0: Ja. Juist. En je oude bandleden van Storm, hebben die nog gereageerd op jouw succes?
1: Ja. Natuurlijk, ja. Nee, die vinden het alleen maar superleuk.
2: Hij heeft een nieuwe telefoon moeten kopen, zo erg was het.
1: Nou ja, soms is het wel dat ik hem even wegleg, die telefoon. Want ik word er niet goed van. Het is gewoon, vooral ook Instagram en zo, qua DM'tjes is het gewoon een ongoing ding. Ik ben nog steeds niet bij het einde, zeg maar, van al die berichtjes.
0: Nee, ja. Nou. En heel veel vrouwen lopen met je weg, hè? Dus, ja. Dat is wel,
1: ben ik goed mee, hè, met vrouwen?
0: Ja, met vrouwen, ja, dat blijkt. Ja, ja. Dus, helemaal goed. Dat succes blijft nog wel even, hoor. Dat kan je wel oprekenen. Misschien blijft het wel voor altijd.
1: Je weet het niet. Ik geniet er gewoon voor nu van heel erg van.
2: Ik wou net zeggen, geniet er nu van.
1: Precies. Dat is ook zo.
0: Maar maak je daar echt je werk van nu al? Of dat nog net niet?
1: Ik probeer het. Ja. Ja. We gaan het zien hoe het uitpakt allemaal.
0: Oké. Dan moet je wel heel veel optredens voor doen natuurlijk.
1: Ja, je moet als een malle moet ik het podium op elke keer.
0: Als een malle het podium op.
3: Maar wat doe je daarnaast dan nog?
1: Ik werk op Schiphol als jobcoach van de passenger assistants. Maar dat is wel even tijdelijk on hold.
3: Oh, oké. Ja, je hebt nu wel heel erg druk natuurlijk. Zeker ook het feestseizoen komt eraan.
1: Ja, het is vooral veel winterfeesten komen natuurlijk eraan. Dus,
3: ja, leuk.
1: Ja, dus voorlopig mag ik dat stemmetje lekker laten gaan.
3: Hartstikke leuk. Nou, ik gun het je van harte.
1: Wat lief, dank
3: je. En laat ook zeker even weten wanneer er dus een tour bekend is.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk niet aan mij om dat eigenlijk bekend te maken. Dus dat komt, denk ik, hopelijk snel.
3: We wachten al.
0: Heel snel persbericht van je management. Wie zijn dat eigenlijk, management van jou?
1: Ik zit bij All About Artists.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja, triple E. Ja, drie keer erna. Ja.
0: Drie keer na. En,
1: All About Artists. Ja,
0: jij zelf heb je een eigen website eigenlijk?
1: Ja, devondonovan.com. Het is hartstikke on progress ook. En ze zijn er lekker mee bezig. Want ja, niemand had natuurlijk verwacht dat er opeens heel veel mensen op die website gingen kijken.
0: Dus die lachen steeds uit.
1: Heeft nog nooit zoveel mensen hebben erop geklikt.
0: Mooi, hè?
2: Hij heeft de rekening ook nog.
0: Nou, gefeliciteerd met succes. En dank we blijven je uiteraard volgen.
1: Dank je.
0: En je gaat lekker mee presenteren nog. Hè,
1: voor de nog een uurtje blijf ik erbij, jongen.
2: En Wilbert ook.
0: Ja, maar daar hebben we het verder niet over B&B, maar gewoon de algemene dingen, toch? Ja. Ik ben gelukkig zonder jou. Ja, echt waar. Hier is Devin Donovan.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport. In elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: begonnen met gewoon muziek. De single van Jack Barbey. En ja, die draaiden we niet zomaar. Want ja, bij mij aan de tafel zit ook Emiel. Goedemiddag, Emiel.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Ja, en wat is dan de combi tussen jou, Jack en Max?
1: Nou, dat noem je het al.
0: Ja, dat is Max dus.
1: Dat is Max, is natuurlijk ook in de studio.
2: En Jack en wie is dat? Is dat die man?
0: Ja, dat is die man die net
2: links
0: in beeld
2: van jou.
0: Is. Die man die uit beeld blijft. ZFM-live.nl, kan je live meekijken.
2: Ja, dan moet je even naar rechts kijken.
0: Fretten zie je dan. En ja, Emiel vol in beeld natuurlijk. Emiel. Ja.
1: Dat zo zie ik het graag.
0: Ja, zo zie ik het zeker graag. Nou, straks ga je nog wat nummers zingen hier live in de studio.
1: Ja.
0: Wat ga je brengen en hoe is het geweest de afgelopen maanden met bijvoorbeeld nieuwe muziek of nieuwe plannen?
1: Nou, plannen zijn er altijd. Optredens gaan door, gelukkig. Zolang ze me willen hebben, dan kom ik wel.
0: Ja.
1: En dus ja, oktober, voor november, kunnen ze nog aanmelden. December nog een paar plekken, dus ze weten waar ze hem kunnen vinden. Max van Dijkmanagement.nl.
0: Precies, nou, de plek waar je echt al jaren zit.
1: Ja, dus, klopt.
0: Inderdaad, ja, nou, mooi team bij elkaar. En straks gaan we live muziek horen, Fred.
2: Ja, dus, dat hoop ik wel.
0: Ja, ja,
1: je weet het niet.
0: Nee, ja, je weet het inderdaad niet. Maar ik ga ervan uit dat het goed komt.
1: Oké, okay.
0: Zeg maar. Ja. Dus dat straks in dit programma Zandvoort voor jou. Verder gaan we zo dadelijk nog naar Duintjesveld, de voetbalwedstrijd van vandaag. Want we hebben Jaap Koper daar ter plekke staan, langs het veld, zeg maar. En hij doet daar een verslag van de wedstrijd tegen de koploper. Dat is SDZ. Uit Amsterdam. En samenspel doet...
2: Door.
0: wat was het nou ook weer? Oh, joh. Nou, ik zoek het wel even
2: op. Zoek op. In ieder geval, het is een hele tekst.
0: Ja, jij had het opgezocht.
2: En, ja, maar Emiel heeft de plek gekaapt. Dus
1: sorry.
2: Hij legt aan de andere kant.
0: Samenspel doet zegevieren.
2: Ja, oké.
0: Okay. Dat is hem. Nou, daar spelen ze tegen. En straks gaan we naar Jaap toe. Maar eerst nog even twee korte stukjes muziek. En dan gaan we ook verder praten met Emiel.
2: Ja.
0: En uiteraard een nummer van je horen, Emiel.
1: Ja, gezellig. Ik heb het zin in.
0: Zeker weten. Wij ook.

Skuls, skuls. Zo dadelijk op Duintjesveld naar Jaap Koper voor de wedstrijd van vandaag. Einde eerste helft, hè, zitten we zo'n beetje. Daarover zometeen veel meer hier bij Zandvoort voor jou. Tot aan 7 uur, hè, op ZFM.

0: Ja, ja, wat een herrie, hè, hier in de studio met Santana. En she's not there. Nou, jij bent er wel, want ja, je bent bij Duintjesveld. Ja, volgens mij zitten we al zo'n beetje richting het einde van de eerste helft.
1: Ik maak toch even nog een bruggetje naar dat vorige nummer. Want ik heb begrepen van oud-doelman Jaap Bloem dat bij Telstar CBS de hoofdsponsor was. En dat was dan ook de platenmaatschappij waar Carlos Santana zijn werk had uitgebracht.
0: Dus, kijk, ja, dat wist ik eigenlijk wel. Vandaar dat ik hem ook draaide natuurlijk.
1: Ja, kijk, als we dan toch een beetje in dat sfeertje blijven, kan ik er natuurlijk wel wat over vertellen. Maar goed,
0: zeker weten.
1: De eerste gele kaart is ook al getrokken. Die werd gegeven aan het adres van Tijn Post. Wat deed de snoodaard? Die trok aan het shirtje van een van de spelers van SDZ. Vond de scheidsrechter niet leuk en daar wordt het geel getrokken. Maar ja, als ik hier ook twee voetbalkenners naast me heb zitten, dan haal je de aanval eruit. Maar ja, ik zeg dan, het is maar spelbederf. Dus dat is een beetje de discussie die dan wordt gevoerd aan de zijkant van zo'n wedstrijd. En ja, voor de rest is het 0-0, hoewel er af en toe hier en daar wat kansen zijn om te scoren. Voor zowel op de kant van de Amsterdammers als bij SP Zandvoort. Het is een beetje in evenwicht. De harde wind speelt nog steeds een rol van betekenis. Want je moet niet denken dat als hij de bal hoog door de lucht peert, dat hij dan ver in het andere doelgebied terechtkomt. Dat geldt dan voor de SV Zandvoort, want die spelen vanaf het clubhuis richting het duin. En straks is dat andersom en dan hebben ze het windje mee. Maar voor zover is dat nog niet. En voor dit moment is het eigenlijk dat er weer een vrije trap wordt gegeven aan de rand van de 16 voor SDZ. Terwijl er nu een speler daar ligt van SDZ. En die moet nu overeind komen. En dan zijn er ook een aantal mensen die zich daarbij belasten van SDZ. Kijk ik op mijn wedstrijdformulier en dan zie ik daar bijvoorbeeld Mohamed Balich staan. Maar bij de vrije trap zijn op dit moment, en er moet wel even gekeken worden naar de rugnummers, 17 bij de SDZ, dat is Jamarli Lantol en nummertje 10. En die nummer 10 die neemt hem en dat is Bremon Snijder. Maar de bal die vliegt over de lijn. En dat betekent dus dat het een toch zwaar een corner is. Dus dan is hij waarschijnlijk aangeraakt door een speler van de SV Zandvoort. Want anders wordt er geen corner gegeven. Kijken of wat daar nog mee gaat gebeuren. Die bal die staat in de aanslag of wordt nu genomen en gaat het doelgebied in. Er zijn wat schermutselingen. Nummer 20, dat is meneer Bas de Groof. Die schiet hem keihard over het doel heen. En dat betekent dus nu een doeltrap. We zijn ongeveer 1,42 minuten bezig. Nou, er zal niet al te gek veel tijd worden bijgetrokken. Dus dat is voorlopig even de stand van zaken hier.
0: Oké, nou 0-0 op dit moment. Dankjewel Jaap even. En zo meteen de tweede helft, daar komen we weer bij je terug.
1: Oké,
0: geen Piet vandaag, hè? Want die is er niet, hè? Oh, hij is al weg. Nee, Piet is er niet, want Piet is even een paar weken weg. Geniet hij van de zon in Spanje, heeft helemaal gelijk. Maar we zijn blij met Jaap dat hij de verslaggeving overneemt. En zo meteen de tweede helft dus van de wedstrijd tegen SDZ uit Amsterdam.

0: Ja, hou maar op. Hè. Daar zijn we niet blij mee. En we genieten wel even van de kroeg hier op aarde. Toch, Fred?
1: Ja, ja. Kroeg hier op aarde.
0: Ja, zeker weten. Ja, kroeg in de hemel. Daar zitten we nog niet op te wachten.
1: Nee, althans ik nog niet.
0: Nee, ik ook niet hoor. Dus,
1: ik heb er nog geen zin in, laat ik zo
0: precies.
1: Zeggen.
0: Ik denk niemand niet. Dus daar houden we het ook even bij. De single van Mart Hooghamer was dat trouwens. Nou, Emiel. Stuk gebakken heb je in je mond. Lekker, en dan komen we eindelijk bij.
1: Eventjes om de boel te smeren.
0: Zit je de hele tijd zit je gewoon rustig in de studio te wachten tot je kan praten. En dan komt de DJ naar je toe op het moment dat er een stuk gebakken in je mond zit.
1: Ja. Dat is eigenlijk weer de schuld van Wilbur. Hè?
0: Wilbur.
2: Ja, maar Wilbur. Ja. Die stopt.
1: Die is ermee begonnen.
0: Dat is waar, ja. Nee, maar we zijn er heel blij mee.
2: Ik krijg al veel in de schoenen geschoven vandaag.
1: Maar het smaakt
0: kom je even langs, hè? Kom je even langs.
2: Ja.
0: Ja. Nou ja, Emiel. Ja, we hadden het er net al over. Van, je hebt het ook nu nog druk, hè, de komende maanden.
2: Klopt.
0: En verder, wat zijn jouw plannen nog? Komt er binnenkort weer een nieuwe single? Kunnen we dat verwachten?
2: Nou, dan wacht ik nog even mee. Er komen zoveel singles uit. Dus het is een kwestie van geluk.
1: Girls.
0: Oh ja, dat zijn we.
2: Subtiel, subtiel heen voor Fred. Nou, wellicht komt er toch een single aan. Dat hoor ik net.
0: Dat zou mooi zijn als hij hier geboren is, die hit.
2: Ja. We hoorden dit en het slaat aan. Dus wie weet. Het lijkt mij heel leuk. Dus wordt vervolgd. Maar verder ben ik bezig. Er komt weer een editie van het Oudere Songfestival aan. En... dat doe ik voor de derde keer aan mee. En dat vind ik heel leuk.
0: Ja.
1: Ik ga nu waar wordt het gehouden?
2: In Amsterdam. En ik ga nu nummer doen van Barbra Streisand. Don't Rain on My Parade.
1: Dus goeie zangeres.
2: Ja, zeker. Dus dat nummer ik altijd wel willen doen. Ik vind het fantastisch. De film was mooi. Funny Girl. Dus wie weet wat dat brengt.
0: Wat vind je er leuk aan dan?
2: Dat ik mijn talent mag laten zien.
0: Oh, okay,
2: en ook nog als het beloond wordt.
0: Ja, oké. Okay. Nee, je gaat echt voor de prijs, maar je hebt er niet zoiets van. Nou, ik vind het gewoon leuk om mee te doen.
2: Je ontmoet zulke leuke mensen, inspirerende mensen die bijvoorbeeld al jaren ook bezig zijn. Die kan er misschien niet zo tegenkomen. Dus ik vind het heel leuk daar komen. Er zijn al hele leuke contacten uitgekomen, dus dat is ook een ding. Maar ik vind het ook wel leuk om in de prijzen te vallen. Ik zou liegen als ik iets anders zou zeggen.
1: Ik bedoel, je doet het niet voor niks, toch?
2: Dat is dat, ja. Nog twee keer in de finale mogen staan. Eén keer een prijs mogen winnen. En wie weet wat de derde keer gaat brengen.
0: Ja, wanneer is dat, zei je?
2: Ik heb de voorronde of de eerste ronde op 27 oktober.
0: Nou, dan gaan we het zeker in de kersteditie gaan we dat meenemen.
1: Ja, 19 december. Ja,
0: als je dan weer langs wil komen natuurlijk, Emiel.
2: Ik ga heel graag op deze uitnodiging.
0: Oké, nou bij deze heb je hem genoteerd even.
1: Dan, hij staat in het grote boek.
2: Nou, we komen op de ziekenis.
0: Oké, de manager die denkt van kan dat zo.
1: We kijken agenda van Max.
2: Of dat
1: het gaat lukken.
2: Klopt goed.
0: Dus, nou ja, je gaat een live nummer doen. Welke ga je voor ons doen?
2: Wat ga ik doen? Nou, ga ik het eens doen. Zien in jou. En ik begin met Calling Out Your Name.
0: Nou, de tijd is voor jullie, Max. Achter de knoppen en Emiel Baars die het gaat zingen hier live in de studio. Mee te kijken via zfm-live.nl.
1: Ja,
0: zfmlive.nl, kijk je live mee.
1: En als je weer mee wil luisteren en kijken, dan kan ook nog via zfmartiesten.nl.
0: Zeker weten. En dan kan je ook nog verzoekplaten aanvragen.
1: Ja, verzoekplaten kan ook nog steeds. Ja. En, tot 7 uur vanavond zijn we er.
0: Dus, zeker weten, ja. Dan beginnen we net, hè. Eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, dus... Nee, lekker gezellig met heel veel optredens vanmiddag. En een gezellige studio. Dus blijf luisteren. En hier is Emiel.

0: Where did he go?
1: Yay! Live in de studio hier bij ZFM. Emiel, dankjewel. Heerlijk zo, hè? Op de zaterdagmiddag eventjes. Toch, Devin?
2: Ja, ja, ik ben altijd fan van Emiel. Ik heb natuurlijk ook jouw chillen op Aruba. Heb ik natuurlijk in mijn playlist staan, hè?
1: Ja. Kijk, dan hoor je nog eens.
2: Ja, dat is ook wel
1: ja, dat is een hele swingende plaat.
2: Heerlijk, echt altijd.
1: Zeker weten. Nou, straks ga je nog een nummer doen bij ons, Emiel.
3: Ja.
1: Ja, toch?
3: Ja hoor, ja, ja, zeker. Ja.
1: En zin in jou is dat, hè, geloof ik, die je dan gaat doen.
4: Waar heb je zin in?
3: Waar heb ik geen zin in? Ja, dat ga ik doen.
1: Ja, toch? Zin in jou. Zin in jou, oké. Nou, mooi. Ja, Fred.
5: Ja.
1: Een gebakje nog van de...
5: Ja, hij staat even zuur hier.
1: Ja, die van mij is al weggelopen. Dus,
5: hey, dat is door, ja. Nee, maar goed. Emiel, ben je bezig met shows momenteel?
3: Niet shows, nee. De uitnodigingen en de aanbiedingen die stromen lekker binnen. Dus dan sta ik hier, dan sta ik daar. Dat vind ik natuurlijk heel fijn.
5: Nee, maar omdat jij ook wel een toneelmannetje bent.
3: Ja, dat klopt. Maar er moet wel het juiste stuk voorbij komen. En dat is nog niet gebeurd. Maar ik zie me nog wel echt in een musical terechtkomen.
5: Okay.
3: Want dat ligt mijn hart ook.
5: Ja, we gaan het afwachten.
1: Ja, ben je nog eens in een reclame onlangs bezig geweest of niet?
3: Nee, we zijn er al mee bezig, maar nog niet. Maar ik laat het weten.
1: Een reclamespotje, ja, daar ben ik heel benieuwd.
3: Ja, nou, ik laat het jullie weten. Komt goed.
5: Oké.
1: Okay. Mooi, nou straks meer van Emiel. Gaan we even een plaatje draaien, Fred?
5: Ja, doen we.
1: Oké, doen we. Hier is Play That Funky Music.
5: Lekker.
1: Wild Sherry uit de jaren 70.

0: Ja, dat was Los Lobos en bij La Bamba hier zonnige muziek. Dat kan allemaal nog net, want ja, is best wel een redelijke temperatuur vandaag nog, Fred. Ja. Valt best wel mee nog.
1: Wat zitten we? Rond de 18, 17 graden?
2: Ja, ja, Wilbur, jij bent net verteld natuurlijk over het weer.
3: Net
2: ja,
3: het weer.
0: Ja. Wilbur, ja, Wilbur is ons weer nog omhoog. Nee, het is een graadje op 15, 16 of zo.
1: Ja, okay, ja, we zitten aan de kust natuurlijk. Ja,
0: ja, ja.
1: Winters is wat warmer. En, ja.
3: En ik had niet eens gezegd windkracht 6.
1: Windkracht 6, ja.
0: Ja, oké. Okay, nou, dat valt nog mee. Gisteren heeft het best hard gewaaid trouwens.
1: Ja, het is dus, een stuk minder.
0: Het is nu een stuk minder, ja, gelukkig.
1: Nou ja, dat merk ik in de auto ook wel natuurlijk.
0: Ja, want anders bij Jaap Koper daar weg op Duitsers. Ja.
1: Nou, dat natuurlijk is een beetje lastig voetbal.
0: Hij moet wel staan.
1: Ik weet niet of je wel eens gevoetbald hebt met een harde wind.
0: Ja,
1: dat
0: ze hebben
1: best lastig hoor.
0: Ze hebben windje mee nu, hè, de tweede helft SV Zandvoort.
1: Ja.
0: Dus ja, die gaan zo, heb ik idee, van het ene doel naar het andere toe, de bal. Ja.
1: Hey, en 19 december, kerst er nu of niet?
0: Kerst?
1: Ja?
0: Zullen we dat doen?
1: Allemaal een kerst nu is toch leuk?
0: Ja, ja, moet ik even zoeken of ik dat heb hoor. Dus,
1: ja, ik weet niet of Wilbur erbij is, maar dan verwachten we hem ook in ieder geval.
0: In Smokey.
1: Ja.
3: Oh, ik dacht Galajur.
1: Galajur, wat jij wil, als je die kerstmuts maar op doet.
3: Alles klaar.
0: Nee, ik moet echt kijken of ik daar wat van heb hoor. Ik kom niet veel verder dan een korte broek en weet ik veel wat. Dus een t-shirtje en dan heb je het wel een beetje gehad.
3: Ja, dat is ook fantastisch. Dat weet
1: wat,
3: ik wel.
1: Wat heb jij eigenlijk met kerst, Emiel?
4: Ik vind het een van de mooiste perioden van het jaar.
1: Oké, okay, en dan
4: mag het gevierd worden.
1: Familie gezien, zeg maar.
4: Ja, nou, ja, gezien, maar genoeg gezien. Maar dat klinkt heel raar. Maar ik bedoel eigenlijk dat ik het heel leuk vind om met kerst in het buitenland te zitten. En dan is het warmte.
1: Ja, dus jij zit op Curaçao met...
4: Dat of iets dichterbij. En dan Malaga, Tormelinos.
1: Oh, oké. Okay.
4: Of Gran Canaria, want daar is het nog warmer.
1: Daar is het inderdaad lekker warm.
4: Ja.
1: Ja, ja. Dus daar vinden we jou van de winter.
4: Ja.
1: Gelijk heb je.
0: Overwinteren. Ja,
1: overwinteren. Ja, ja. Ja, ik bedoel, ja.
4: Ja, ja. Ja.
1: De winters zijn niet echt winters meer in Nederland ook. Dus.
4: Nee, maar nog steeds kouder.
0: Precies.
4: Dan in het zuiden.
0: Dus. En je hebt dan dat zonnige zweertje heb je hier dan even niet, hè, zeg maar.
4: Nee.
1: Nou
4: nee.
1: Ja, dat
0: is ook
4: ja.
1: Ik bedoel, hij is het zonnetje zelf, toch?
0: Ja,
4: zonnetje in huis. Dankjewel.
0: Daar zorgt Emiel voor op elk feest en partij. Dus,
4: ja, doe ik wel mijn best voor.
0: Emiel is erbij, zullen we maar zeggen.
4: Ja,
0: toch?
4: Zeker weten.
0: Oké, okay, nou, zo dadelijk het voetbal tweede helft is dan begonnen. En dan gaan we naar Jaap Koper.
1: Op Duintjesveld, hè?
0: Op Duintjesveld, ja, ja, inderdaad. En dan 27 februari 2027... Ja. Dan spelen wij in Amsterdam. Dan moeten we naar,
1: gezellig.
0: Naar het stadion van SDZ uit Amsterdam.
1: Oh, oké. Okay. Ik denk Kruifstadion.
0: Nee, ja, die plek is wel van andere dingen ook bekend, geloof ik.
1: Oké.
0: Dus, nou ja.

0: Smokey was dat en Living Next Door to Alice. Hier bij Zandvoort voor jou, Jaap. Ja, het is 4:15 geweest. Dus ja, ik ga weer even naar jou terug. Want de tweede helft is inmiddels begonnen van de voetbalwedstrijd.
1: Ja, ja, ja. En ik geef je even het advies. Even vaker op je app kijken.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Ik ga proberen dat in te plannen.
1: Ja, ja, want het is niks leuker. Als jij precies bij de start van de tweede helft gaat bellen, ja, dan heb ik niks natuurlijk.
0: Nee, dat is ook weer zo. Maar
1: even
0: gelukkig.
1: Even voor de mensen thuis, even schetsen hoe dat dan werkt bij Zandvoort op zaterdag. In dit geval Zandvoort op voor jou. Want ja, kijk, Rob heeft het heel erg druk. Met onder meer de artiesten die in zijn studio in zijn. Maar ja, dan moet je een WhatsApp-web overzetten en dan kan je zien wat er gebeurt. Maar goed, ik ben ook aan het multitasken, want ik moet mijn wedstrijdformulier vasthouden, terwijl er op dit moment ook een aanval is van de SDZ aan de linkerkant. Maar of dat een gevaarlijk verhaal gaat worden, dus niet, want Koen Mitchmielsen grijpt in, waardoor het spel zich weer verplaatst naar de andere kant toe. En Karsten Vries, die heeft de bal. Krijgt Kaats een beetje met Salim Fortou, maar ja, en dan is het weer een vrije trap tegen. Stand van zaken, na een minuut of vijf denk ik hier spelen, hier bij de tweede helft is nog steeds 0-0. Hoewel ik wel vind dat RTZ helemaal aan het begin van deze tweede helft al twee keer nou redelijk dicht bij het doel was, maar daar was het dan verder ook mee gezegd. Dus ja, het kan dus nog alle kanten op. Het is nog steeds 0-0.
0: Oké, nou dan houden we het daar even bij. En straks kom ik weer bij terug, Jaap. Dankjewel voor dit moment, hè.
1: Oké,
0: ja, dat was Jaap Koper vanaf Duitsveld. Nog steeds 0-0, zoals hij zei inderdaad, de wedstrijd. En laten we hopen dat het toch nog even in het voordeel van SV Zandvoort gaat eindigen vandaag. En lekker 3 punten op het thuisveld halen. Maar het is wel tegen de koploper. Dus daar moet wel eventjes voor aan de bak gegaan worden. Jaap houdt het voor ons in de gaten. En straks veel meer daarover. Wij gaan nog een plaat draaien. En dan gaan we naar Emiel. Hè, want die gaat nog een nummer live zingen. Maar eerst Jolene.

0: Wat was er goed, hè? Deze Dolly Parton. En ja, een hele grote hit van haar uit de jaren 70 ook weer.
1: Ja.
0: Daar zitten we vanmiddag een beetje in bij Zandvoort voor jou. Ja, je hoorde Jolene natuurlijk. Die hele grote en bekende hit die iedereen wel een beetje kan meedoen.
1: Het was een hele kleine dame met grote naam.
0: Grote naam en faam, ja, zoiets. Nee, we zitten nog in de studio aan de Tolweg. Tina, Emiel te gast, Devin, Wilbur en Max uiteraard. En wij met z'n tweeën, Fred
1: ja,
0: en ik.
1: Ja, wij doen nog
0: en,
1: mee, hè?
0: Wij doen nog een klein beetje mee. Maar nu is het helemaal weer aan Emiel, want het volgende nummer van Emiel gaat er aankomen. En dat is Zin in Jou.

0: Lekker, Emiel. Geweldig, zin in jou. Ja, die Iberus kan wel inpakken, hè? Toch?
1: Ja, zo is het.
0: Nou, het was wel zal voor het stintje natuurlijk ook, over de zee. En ja, het nummer van Iberus, hè, die is oud-Zandvoorter, kan ik het zo even noemen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, toch? Ja, zeker weten. Nou, dankjewel Emiel en Max weer voor jullie komst. Heb je nog een korte nieuwtje wat je nog sowieso even kwijt wil op de radio?
1: Dan gaan we even kijken. Ik of Emiel?
0: Nee, Emiel bedoel ik.
2: Hou Zandvoort even in de gaten. En elk nieuwtje zijn we in Zandvoort. Dus blijf luisteren. En dan weet je ook hoe mijn leven in elkaar zit.
0: Zeker weten. Nou, mooie woorden. Dankjewel, ja. Emiel. En ja, zo dadelijk het volgende uur alweer van dit programma, Fred.
1: Ja, dan gaan we naar de klokken van 4 uur met het nieuws.
0: Met het nieuws, en, uiteraard.
1: Dan komt er nog 1 plaatje natuurlijk.
0: En dan nog 1 plaatje en dan zijn we zo meteen weer helemaal terug, toch?
1: Ja, dan zijn we weer up-to-date, hè?
0: Helemaal up-to-date. Nou, eens even kijken wat we nu gaan draaien. Ik zit in één keer in de map. Dat ik denk van, nou, oké, okay, nou, weet je, het moet wel een beetje leuk blijven.
1: Ja. Dus,
0: nou, we gaan even naar de zuiderburen toe.
1: Ja, naar België. Wel,
0: naar Clouseau.
1: Ja, lekker.
0: En Passie. Als laatste voor het nieuws weer.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: knallen, derde uur in van Zandvoort voor jou met chillen op Aruba, volgens mij. Was jij dat, Emiel, toch?
1: Ja, volgens mij ook. Ja. Heerlijk om te horen.
0: Daarom had ik af en toe even een schuifje opengegooid. En kon je live meezingen met de plaat.
1: Oké, okay,
0: ja, blijf wel echt een heerlijke zing, hoor. Chillen op Aruba.
1: Dankjewel.
0: Zo, hey. Nou, dan moet jij straks nog maar tegenaan gaan met je eerste platen naar het nieuws.
2: Ja, toch?
0: Ja.
2: Nou. Hey, maar Emiel had nog even een nieuwtje natuurlijk te vertellen.
1: Ja, voor lieve luisteraars, volgende week zaterdag 17 oktober is er weer een nieuwe editie van de City Walk in Amsterdam. Max van Dijk, management, verzorgde entertainment. Ik ben een van de artiesten die mag optreden. Ik ben heel trots op weer. We doen het al jarenlang. Dus ik wil iedereen uitnodigen, kom gezellig naar Strand Zuid. En de finish is tussen 12 en 5. Entertainment is ook tussen 12 en 5, dus dat komt goed uit. Heerlijke hapjes en een goed restaurant. Dus kom langs en geniet, dans en zing mee.
0: Oké, okay, welke locatie is dat dan?
1: Strand Zuid.
0: Strand Zuid.
1: Europaplein in Amsterdam, vlakbij de Rai.
0: Dat wou ik zeggen. Geen strand hier in Zandvoort, maar in Amsterdam.
1: In Amsterdam.
0: Zeker weten. Nou, leuk dat jullie daar zo bij betrokken zijn.
1: Ja, nee, dat is heel leuk.
0: Ja, dus iedereen is van harte welkom om daarheen te gaan.
1: Ja, zeker. En ik weet niet. Ik denk niet meer dat je het inschrijven. Dus de loopkaarten zijn al uitgedeeld. Maar het is wel leuk om te zien, want het is heel druk in Amsterdam natuurlijk.
0: Zeker, en een optreden voor jou natuurlijk.
1: En natuurlijk ook onze optredens. Ja. Dus kom dat zien.
0: Komen er ook andere artiesten nog of ben jij exclusief daar?
1: Nee, één van de.
0: Eén
1: dus,
0: van de?
1: Ja, dus de stal van Max van Dijk, hè?
0: Oké. Oh, de hele stal van Max.
1: Dus
0: Plus wie zit er daar nog meer in dan Max?
3: Nou, Jack Barbé zit erin. Wat ik nieuw heb dit jaar is Sandra Zwart en Johan Hagers. Dat zijn partners. Die zingen daar ook nu. En helaas is Jack uitgevallen. En die komt volgend jaar weer.
0: Oké. Nou, mooi. Dus lekker bezig met de artiesten.
3: Oh, Yvonne van Hattem natuurlijk. Ja, die was ik bijna vergeten.
0: Yvonne van Hattem. En waar kennen we haar van? Is dat een beginnende artiest of niet?
3: Nee, die zingt ook jaren.
0: Dat bedoel ik. Ja. Ik heb er geen verstand van.
1: Ze zingt, maar ze acteert. Ik heb samen met haar in de musical De Jantjes mogen spelen.
0: Oh, oké.
1: Ja. Dus voor alle markten thuis.
0: Zeker, en dan passen jullie heel goed in het team natuurlijk.
1: Ja. Vinden wij wel.
0: Zeker weten. Nou, Fred, de mededeling is gedaan. En dat geldt ook voor jou, Emiel.
1: Ja,
0: 17 oktober dus.
1: Ja, 17 oktober, volgende week zaterdag.
0: Oké, Strand Zuid in Amsterdam.
1: Ja. Europa
0: dat je niet hier naar het Strand Zuid gaat.
1: Nee, echt in Amsterdam.
0: Ja, okay.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, Emiel en Max, voor jullie komst.
1: En jullie bedankt voor de uitnodiging.
3: Dank jullie wel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. En bij ons zit ook nog steeds Wilber.
4: Jazeker.
0: Vind je het leuk om vandaag even mee te doen? We hebben je nog niet heel veel gehoord.
4: Het is hartstikke gezellig.
0: Maar zo dadelijk kan je aan de bak, hoor. Dat geloof ik je bij deze.
2: Ja, nou, we zorgen gewoon dat je genoeg te doen hebt.
4: Heerlijk. Nou, kom op.
0: Zeker weten. Zet je aan het werk. Eerst gaan we weer even een plaatje draaien. Guus Meeuwers. En toen waren er nog 15 miljoen mensen. Ja,
2: toen nog wel.
0: Er is wel het een en ander gebeurd in Nederland, hoor.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groep.

0: Als eerste Guus Meeuwis en 15 miljoen mensen. En daarachteraan T. Lau, samen met Lange Frans en Zing een liedje voor me Frans. Dat blijft toch wel een mooie gevoelige plaat, toch Fred?
1: Ja, het blijft een heerlijke plaat inderdaad.
0: Zeker weten, ja.
1: Toch ook weer even ter nagedachtenis van T. Lau.
0: T. Lau, ja. Joh, wat een goede zanger was dat.
1: Ja.
0: Nou ja, we hebben straks hebben we uiteraard in het volgende uur hebben we weer een gast hier die langskomt. Maar Wilber zit er natuurlijk ook nog steeds.
1: Ja, Wilber zit er
0: en,
1: ook nog steeds.
0: Ja, zo dadelijk gaan we ook nog het nieuwe nummer van Wilber laten horen.
1: Ja, zonder ons. He.
0: Zonder ons.
1: Ja, zonder ons is er gewoon geen flikker aan.
0: Nee, dan gaan wij gewoon even weg en dan laten we Wilber hier zitten.
2: Hij zegt het gewoon.
0: Ja, zonder ons. Nou ja, oké, dat kan. Dus nee, dat gaan we zo dadelijk doen. Ik draai nog even één plaatje en dan gaan we naar Jaap op het voetbalveld.
1: Ja.
0: Einde van de tweede helft. We hebben trouwens geen pit reports. Ja,
1: niet.
0: Mensen die Randall moeten missen. Ja, Randall die is zo slecht qua gezondheid. Dat ook,
1: qua gezondheid inderdaad. Zit het hem niet mee?
0: Nee, nou dat is heel zachtjes uitgedrukt.
1: Dat is nog zachtjes uitgedrukt, ja. Maar goed, we gaan er niet verder over uitweiden.
0: Nee, dus helaas geen pit report. En nogmaals, heel veel sterkte aan zijn familie Sonja en aan Randall zelf natuurlijk. Ja. Ja, dus nou ja, mocht hij op een gegeven moment weer in staat zijn, hè, dan horen we hem gewoon weer.
1: Ja,
0: en dan krijgen we weer een pit report. Ja, goed hè, kiss me.
1: Ja, lekker.

0: Steven Tintin Duffy heette die. Ken je hem nog, die naam?
1: Ja, ja, ja.
0: En Kiss Me uit 1985. Ja. Zo is het maar net. We gaan naar Duitsveld, naar Jaap Koper. En de emoties lopen hoog op volgens mij daar op het veld.
2: Nou, die hebben hoog opgelopen. Het is in ieder geval nu een stukje bedaard geworden. Maar dat had net te maken met een doelpunt wat eerst afgekeurd werd. Het contingentje SDZ-supporters zit op de tribune. En de harde kern van SV Zandvoort staat natuurlijk uiteraard achter het doel van de tegenstander. Maar Tom Loos die gooide een vlag omhoog. En in eerste instantie vloot de scheidsrechter niet daarvoor. En toen leek het 1-0. Maar de scheidsrechter ging op een gegeven moment toch even naar de assistent scheidsrechter Tom Loos toe. En die gaf Haarfijn even de uitleg. En de scheidsrechter draaide dat doelpunt dus toch nog terug.
0: Oké. Okay.
2: Twee minuten later was het wel raak. Toen was het echt 0-1. Dus de SV Zandvoort staat achter. En wat er allemaal dan verder gebeurt, ja, is dat er nog wel wat verhitte toestanden zijn geweest rondom eerst dat buitenspeldoelpunt. Maar ja, uiteindelijk is het nu wat rustiger op het veld geworden. Maar er waren behoorlijk wat protesten links en rechts van beide kanten. Maar goed, we zitten nu in de slotfase van de wedstrijd. En SV Zandvoort moet toch een beetje op gaan letten achterin. Want er zitten naar mijn idee toch een beetje wat gaten in die verdediging. Hoewel de SV Zandvoort net met onder meer met Nigel Coutinho en in de ploeg gekomen Nigel Berg wel even wat gevaar stichtte bij het doel van de SDZ. Maar daar bleef het dan ook verder bij. Nu wordt er een vrije trap genomen door Nigel Coutinho. Die door de andere Nigel Berg wordt overgenomen, maar die komt niet ver. Hoewel weer een ingooi voor de SV Zandvoort. Het is nu vrouw en kinderen bij SDZ lijkt het wel. Ik zie het niet even omdat er een soort van vlag voor besnufferd hangt. Maar inmiddels heeft Tijn Post de bal, die geeft hem een behoorlijke trap naar voren. En Cas de Vries, die maakt daar hier een doelpunt! Jazeker, dus het wordt een gelijk spel is het.
0: Wow.
2: Die Tijn Post die geeft hem een paas. En als je de wedstrijd op een gegeven moment nog kent van Spanje tegen Nederland, of Nederland tegen Spanje in 2014, Robin van Persie die maakte een soortement van snoekduik, dat deed Cas de Vries dus in feite eigenlijk ook. En daarmee staat het nu gelijk. 1-1.
0: Wauw, hé!
2: Het geeft de zaak weer wel wat draaglijk aanzien, maar het was echt wel een heel mooi doelpunt wat die Cas de Vries daar maakte. Hij nam een zweefduik en dit is de hoofdrachter. En die bal die verdwijnt zo het doel in. Dus ja, het staat gelijk. Het is 1-1 op dit moment.
0: Nou, dat hebben we mooi even meegenomen, Jaap. Dankjewel, joh. En echt zijn we blij mee. Dus het verdient het ook, hè, de wedstrijd, een gelijkspel, denk ik.
2: Nou, we gaan niet even de dag prijzen voordat die geval is. Want kijk, hier bedoel ik. Nu wordt er weer een paar spel gegeven. Maar nou ja, nu lopen ze gemoederen weer dus hoog op. Omdat er dus weer geplakt wordt voor buitenspel bij RTZ door Tom Loos weer. Dus ja, die man die heeft die vlag volgens mij mee naar bed, denk ik. Maar goed, het is dus nu 1-1. Er mag gewoon weer een vrije trap worden genomen nadat die buitenspel wordt gegeven. Bal vergaat naar de rechterkant naar Franklin Lewis, dat is de broer van Fernando Lewis, die ooit ook bij SV Zandvoort heeft gespeeld. En ja, nu is de bal weer aan de andere kant bij SDZ. Ik denk dat we het daar maar even bij moeten laten, jongens.
0: Dat denk ik ook. En mochten er nog veranderingen komen, dan horen we het wel, Jaap.
2: Ja, ja.
0: Ik zal mijn WhatsApp goed in de gaten houden.
2: Ja, lijkt mij ook.
0: Oké, dankjewel, hè. Dat was Jaap Koper, inderdaad. Nou ja, Wilbert is vanmiddag te gast bij ons. Hè? De hele middag al gezellig bij Zandvoort voor jou.
1: Ja, gaan we eerst even een nummertje draaien van Wilbert.
0: Nou, dat lijkt wel gezellig.
1: Ja, toch, dan maken we eerst even kennis met zijn muziek.
0: Is dat de nieuwe?
1: Dat is de nieuwe Zonder Ons.
0: Nou, daar komt hij aan. Wilbert Sipman en Zonder Ons.
1: Ja.

0: Wat een lekkere nieuwe single van Wilbur Sipman. Mooi man.
1: Ja, lekker hè.
2: Dank je. Ja. Ja,
0: doe je goed inderdaad. En ja. Vanaf wanneer is deze uitgekomen?
2: Deze is nu inmiddels een week of vijf.
1: Ja, zo.
0: Zoiets?
1: Ja. Ja, tussen 4 en 5 weken oud is die.
0: Oké. Dus ga je dat ook laten horen binnenkort aan het grotere publiek? Of heb je binnenkort weer optredens of hou je het even rustig?
2: Nou, sowieso heb ik wekelijks optredens. Dit weekend niet. En dan zing ik ook heel veel Engelstalig. En het hangt een beetje van de sfeer af. Want je zoekt toch een beetje uit. Waar sta je? Sta je in de kroeg? Dan ga je toch voor bekendere nummers.
0: Ja.
2: Dus mijn eigen repertoire blijft dan wel een beetje liggen.
0: Oké, en welke andere nummers doe je dan van andere artiesten? Feestnummers of andere nummers?
1: Ja, mag ik je voortuintje even schoffelen?
2: Nou, ik zou je vertellen, ik zing heel veel rock and roll, dus Blue Sweatshoes.
0: Rock and roll.
2: Rock and roll. Maar inderdaad, als ik denk van, nou joh, hier gaan ze wel los of hier zit genoeg drank in, dan zing ik inderdaad wel eens, mag ik je voortuintje even schoffelen?
0: Oh ja.
2: En na 1 regel kan iedereen er meezingen, want dit is de tekst ook gelijk. Dus dat gaat echt wel lekker makkelijk.
0: Ja, ook een grote hit dus.
2: Maar ik heb ook bijvoorbeeld een beetje Verliefd uitgebracht in rock and roll versie van André Hazes. Ik ben een gokker. Dus die doe ik ook eigenlijk altijd. Want dan vraagt men wil je een keer André Hazes doen? En dan doen we dat.
0: Ja, is ook altijd goed. Volgens mij kan je bij een feest altijd wel terecht met een nummer van André Hazes.
2: Zeker.
0: Zeker weten.
2: En iedereen zingt mee ook. Dus dan heb ik toch een beetje het gevoel dat iedereen mijn tekst kent.
0: Ja, dat ook.
2: Maar ja, goed, laten we heel eerlijk zijn. Ik heb ook in Leiden in de optocht meegelopen als de zingende schilder. Want ik ben schilder ook nog. En het was het jaar van Rembrandt. En toen heb ik ook dit liedje in de optocht gezongen. En iedereen langs de kant zong dit mee. Mag ik je voortuintje even schoffelen?
0: Ja.
1: Ik dacht dat je wou zeggen, je krijgt die kwast niet...
2: Die kwast niet meer uit, man.
0: Heb je hem al klaarstaan, Fred?
2: En die heb ik ook gezongen natuurlijk in die optocht.
0: Zeg, heren, heb je die plaat van mag ik even schoffelen? Of zo,
1: die heb ik inderdaad.
0: Heb je die klaarstaan toevallig?
1: Ja, ik heb hem klaarstaan natuurlijk.
0: Nou, zullen we daar even naar gaan luisteren? Want dan wil ik weten hoe dat klinkt ook, hoor.
1: Dus, zullen we dat doen?

0: met de tuinman? Dat,
1: Ja, dat is een ode aan de hoveniers, hè?
0: Aan de hoveniers, ja, zeker. Nou ja, als zingende schilder, zing je ook tijdens het klussen? Maak je de mensen blij dan met jouw muziek?
1: Nou, ik word vooral zelf heel blij als ik zing. En meestal gaan alle ramen en deuren dicht.
0: Echt waar? Meteen?
1: Ja.
0: Oké, okay, dus...
2: Maar is dat vanwege de tekst? Of?
1: Nou, mijn klanten die vragen dan nog wel van... Oh, gaat het met zingen? En joh, ga lekker zingen. Maar mijn collega's zeggen dan van... Joh, kap jij eens even lekker.
0: Oh ja, ja. Als ze dat elke dag hebben, dan...
2: Ja, en al die kinderen. Die ja, gaan naar school toe en mag ik eens een voortuintje verschoffelen... zodat ze te zingen.
1: Hé, hey, er is een tekort hè, aan mensen die gewoon praktische arbeid verrichten. Dus hoveniers ook, die moeten erbij komen. Schilders. Timmermannen.
0: Dat is zeker zo.
2: Ja, overal zie je een tekort inderdaad. Dus
1: zie dit ook als een promotienummer voor het onderwijs in dit soort praktische beroepen?
2: Ja. Ik zeg niks.
0: Hoor je mij nog? Nee, ook niet. Nee. Nou ja, oké, zometeen praten we weer even ja, met Wilbert. Dus trouwens, ik ga even op mijn WhatsApp kijken, anders krijg ik Jaap.
2: Ja, dan krijg je boos Jaap, die springen in je nek dadelijk dan.
0: Nee hoor, het zal gelijkspelletje gebleven zijn. Dan gelijkspelletje tegen de koploper.
2: Ja.
0: Loper, best wel aardig natuurlijk. 1-1.
2: Ja.
0: De wedstrijd vandaag daar op Duintjesveld.
2: Ja.
0: Hartstikke mooi en dank aan Jaap Koper voor het verslag van de wedstrijd.
2: En we waren nog getuigen ook van het doelpunt.
0: Zeker, ja, daar hebben wij voor gezorgd.

0: Dat was André Hazes, uiteraard een van zijn bekendste plaatjes. En een beetje verliefd. Had jij nou dat plaatje ook gedaan, Wilbert?
1: Jazeker.
0: Ja, hè?
1: Niet meer herkenbaar, denk ik.
0: Niet meer herkenbaar. Echt een andere uitvoering van gemaakt.
1: Echt een eigen uitvoering, ja. Hey,
0: dat is altijd alleen maar leuker, volgens mij. Want dan maak je er ook een beetje je eigen... jezelf... Ja, dus, je eigen identiteit gooi je
1: er ook leuk op gereageerd. En ik vind...

0: afwassen. Wat was dat nou?
1: Jij krijgt die kwast niet meer
0: uit je hand. Oh, je krijgt die kwast niet meer uit je hand.
2: Oké, okay, nou, heb jij nog vragen aan Wilber?
0: Nou, Wilbert zelf nog... Of Wilbert. Wilbur is het, hè? Wilbur.
1: Maakt mij niet uit, ik luister.
0: Nou, ja.
2: Hij gehoorzaamt.
0: Ja, ja, ja. Nee, maar zijn er nog wat optredens in de planning? Voor zover nou, in de agenda?
1: Sowieso heb ik begrepen dat ik volgende week mag optreden in Amsterdam. Op het Europaplein, begreep ik.
0: Bij de RAI, hè?
1: Bij de RAI. Dus daar ben ik heel blij mee. Dankjewel.
2: Ja, ja, leuk. Ja.
1: De Amsterdam
2: Citywalk.
0: Ja, op het Zuidstrand. Inderdaad,
1: ik ben zo overvallen door de vraag. Nee, dus dat vind ik hartstikke leuk.
2: Op het Zuidstrand in Amsterdam.
0: Ja, Max, neem me nog even de microfoon.
2: Ja, nog dus, even
0: over de Citywalk.
2: De Citywalk, wat is dat? En waarom horen we Wilbert daar ook volgende week?
3: Nou, ik kwam in de studio. Nou, laten we eerst zeggen van de Amsterdam Citywalk is een jaarlijks terugkomend evenement in Amsterdam. De Citywalk zegt het al, dat is de dag voordat de City Run is, de Amsterdam.
2: Ja? Ja. Ja.
3: En dan lopen ze door de stad heen. Er staan op verschillende locaties staan er artiesten waar de mensen langskomen. En ik mag dan elk jaar bij de finish mag ik dan de artiesten organiseren. En ik kwam net, we waren dus in de studio met Emiel Baars en zo. En met jullie uiteraard. En ik zag Wilbur. Dus ik dacht, hé, waarvoor laten we hem ook niet daar optreden? Ja. Dus hij wil dus welkom.
1: Nee,
3: tot volgende week.
1: Leuk. Ja. En uiteraard heb ik nog meer optredens. Want ik sta de avond op een besloten feest. De zondag mag ik weer. Maar het zijn allemaal losse optredens. Ik krijg het hele land door. En dan doe ik mijn rock'n'roll act. En uiteraard wat Nederlandstalig tussendoor.
2: Oké, hoe komen ze daar meer informatie over jou?
1: Nou, mijn website is Wilbur Zitman. Dus met B-U-R, wilburzitman.com. En dan kun je alles vinden over mij. Uiteraard ook op andere platforms, alle socials. Instagram, Wilbur Zitman. Facebook heb ik zelfs nog. En ik geloof dat ik ook weer aan Hives moet. Nou, die heb ik nog niet hoor.
0: Heb je dat ook nog? Of heb je dat al? Laat ik het zo zeggen.
1: Ik moet er nog in duiken.
0: Oké, okay. Tegenwoordig moet je geloof ik aanmelden en dan moet je wachten totdat je doorgelaten wordt. Dus ik weet niet of er zo'n foto bij...
1: Ja, ja, dat ik ga aan. Ik heb natuurlijk gewoon echt een radiohoofd.
0: Oké, okay. Dan komt het wel goed.
2: Ik heb gewoon helemaal geen foto erbij gedaan. Ik denk, dat zit ik altijd goed. Ja,
0: hey, maar Josephine is trouwens wel een Engelstalig, hè?
1: Josephine is Nederlandstalig.
0: Is wel Nederlandstalig.
1: Hoewel het origineel komt natuurlijk uit de jaren 50.
0: Ja, jaren 50. Ja, begin 60 volgens mij, ja.
1: En, en dat was door ene John... gezongen.
0: Ja.
1: En dat was wel Engelstalig. Maar John Spencer heeft het vertaald naar het Nederlands.
0: Ja.
1: En ik was vroeger enorm fan van John Spencer. Dus Josephine heb ik zelf opgenomen.
0: Ja, ja, ja, ik denk dat een hoop mensen tegenwoordig John Spencer niet meer kennen. Ik wel. Maar ja. Nee, maar goed, het is oude rots in het vak. Hè. John Spencer. Volgens mij is hij ook al over de 70. Inmiddels.
1: Ja, dat geloof ik zomaar, ja.
0: Ja, ja, ja. Dus, nee, maar goed, als de mensen nieuwsgierig zijn, natuurlijk, John Spencer kunnen ze altijd vinden op Spotify voor mij en op YouTube. Maar ik heb hier van Wilbur heb ik wel Josephine.
2: Dat dacht ik al. Ik denk, daar praat hij naartoe.
0: Ja, nee, ja. Ik denk, laten we gewoon eens een beetje rock'n'roll.
2: Zeker, gaan we doen. Josephine, Wilbur Zitman.
0: Wilbur Zitman en hij heeft het over Josephine.

0: Just in the World en zijn feestnummer Cheerio.
1: Cheerio, Cheerio.
0: Cheerio, Cheerio, ja. Baby. Dat was weer wat anders. Ja,
1: dan praten we over UB40.
0: Ja, precies. Ja. Nou, ook lekker. Dus,
1: ja, is ook lekker.
0: Zeker weten. Nou, mooie single net ook voor jou gehoord, Josephine.
2: Dankjewel.
0: Ja, ja. Leuk. En een beetje rock'n'roll-achtig was dat toch?
1: Ja.
0: Daar ben je wel een liefhebber van, hè?
2: Ik ben een echte rock'n'roll liefhebber, ja, zeker weten.
0: Dus I love rock'n'roll, dat komt wel voor jou uit.
2: Dat komt zo voor mij uit, ja.
0: Oké, nou Wilbur, blijf je nog even trouwens, of moet je zo meteen weg?
2: Ik ga er zo wel vandoor.
0: Dat vermoed ik
2: want
0: al.
2: Want ik moet namelijk boodschappen doen en koken, want ik heb gewoon ook een huishouden. Maar ja, als je nog wat hebt, dan blijf ik ook nog wel 5 minuten zitten hoor, zo is het ook.
0: Heb jij nog wat een verrassing voor Wilbur of niet?
1: Nou ja, we hebben daar nog wat mensen zitten. Dus,
0: zeker.
1: Dus,
0: ja. Nou ja, dus als je nog even wil blijven hangen in het 4 uur.
1: Maar het is volledig aan
0: ja,
1: Wilbur
0: helemaal zelf, hoe jij je tijd uitkomt.
2: Ik blijf nog eventjes een klein half uurtje hangen. Want
0: gezellig.
2: Het is echt zo gezellig hier.
0: Nou, dat horen we graag.
1: Nou ja, en, volgende week ben je te zien bij de rij dus.
0: Ja, dat is wat.
2: Leuk, ja.
1: Nou ja, dat heb je toch weer binnengesleept.
0: Bij de City Walk is dat.
1: De City Walk inderdaad.
0: Op 17 oktober.
1: Ja.
0: Strand Zuid.
1: Strand Zuid, inderdaad.
0: In Amsterdam.
2: In Amsterdam. Zonnebrandcreme heb ik bij me.
0: Ja, nou hartstikke mooi. Nou, is wel leuk dat je dan ook meteen contacten met elkaar. De artiest en Max als manager. Dat je gewoon even... kort lijntje hebt en gezellig met elkaar. Ja,
1: gebeuren hier zo nu en dan toch wel bijzondere dingen.
0: Ja, toch? Ja. Ja. Nee, we leggen alles vast op foto's, dus die zie je dan weer bij...
1: het is ook vastgelegd met wat hij zegt. Dus, dat weet hij zelf nog niet.
0: Nee,
1: maar.
0: Dat kan je ook nog terug horen. Hè? Dat kan je aankomende maandag tussen 10 en 1 uur kan je het... Nee, tussen 2 en 5 uur kan je terug horen.
1: Ja, 2 en 5, ja.
0: Ja. En dan zometeen de volgende 2 uur. Die moet je dan even missen. Maar aankomende maandag weer gewoon op de radio te horen.
1: Ja, gezellig. Ben je met de kerst ook bij? Of,
2: Ja, want ik heb de 19e nu klaarstaan. Een galenjurk wordt op maat gemaakt. Die moet uitgelegd worden.
0: Nou, dan gaan we je zien dan. Gezellig.
1: Ja, sowieso 19 december dus met de kerst. Van 2 tot 7 ook.
0: Zijn we er weer met de kersteditie van Zandvoort voor jou.
1: Een heleboel leuke mensen.
0: Zeker weten.
1: Die dag.
0: Ik ga eruit met een disco-klassieker van Loose Ends. En dan... Zometeen mag jij achter de schuiven.
1: Ja, dan neem ik een stokje over.
0: Neem je even het stokje over voor mij. En dan zijn we er nog tot aan 7 uur vanavond. Dus lekker blijven.
1: Blijf er lekker bij inderdaad.
0: Ja, zeker weten. En zometeen nog veel meer hier te beleven bij Zandvoort voor jou. Graag tot zo.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you.

0: Right on.
1: Oh, daar zijn we weer.
2: Daar zijn we weer, Rob.
1: Ja. Oh, daar is die microfoon. Nee, ja, nee, ik hoor mezelf net even niet. Ja. Daar zijn we weer, hè. Ja, uur 4 van Zandvoort voor jou.
2: Ja, één na laatste uur natuurlijk.
1: Zonnetje nog lekker hier in Zandvoort. Dus nog even hier naartoe komen, boulevardje pakken of zo. Ja. Even een lekkere opfrisse wandeling langs de boulevard.
2: Ik ben blij dat het zonnetje nog een beetje schijnt vandaag.
1: Tuurlijk, tuurlijk.
2: Ik bedoel, hey, jij had nog de tijdelijke kwalificatie.
1: Ja. De kwalificatie is natuurlijk inmiddels al verreden op Singapore. En ik heb de top 10 voor de luisteraars die houden van de Formule 1. Morgen de race om 2 uur. En wie gaat van pole position van start? Nou, dat hoor je zo dadelijk, maar ik begin eerst met de nummer 10. Dat is Lindblad in zijn Racing Bull. Het andere Racing Bull van Liam Lawson, die vinden we op plek nummer 9. Op de 8e plek Gasly in een Alpine. 7e plek is er voor Oscar Piastri, de McLaren en dan George Russell. Ja, dat ging zojuist ook niet helemaal goed in de sprintrace.
2: Want
1: toen vloog hij eraf, maar nu is hij op de 6e plek geëindigd. Ook niet echt voor een kampioen om naar huis te schrijven. De 5e plek is er voor Lando Norris in de McLaren. Kimi Antonelli, de jonge rijder in de Mercedes, doet het veel beter op de 4e plek. En de 3e plek, ja hoor, daar komen de Ferraris aan. Lewis Hamilton met de Ferrari op de 3e plek. En de 2e plek is voor Charles Leclerc. En Max Verstappen. Uiteindelijk de Red Bull, die vinden we op plek nummer 1. Hij mag morgen starten vanaf pole position.
2: Lekker.
1: Zeker.
2: We gaan naar de Virgil Sharkey.
1: En een good heart.
2: En hij gaat het over een good heart, ja.
1: Yeah.

0: 10-10.
1: 10-10, hè?
0: Bijna mijn telefoonnummer. Ja. Dat scheelt heel weinig.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja. Nou, Purple Shark, ja, blijft een lekkere plaat, ja, hè, Wilbert?
2: Zeker weten, heerlijk.
0: En Good Hearts. Nou, je hebt een melding trouwens over de Buitenbeter-app. Die is niet meer zo beter, hè? Want,
2: nou, ik heb het nog niet uit mijn hoofd geleerd. Maar inderdaad, Buitenbeter stopt. En zo is gemeld een live. Een belangrijk bericht voor wie overlast of een kapotte lantaarnpaal wil melden. De Buitenbeter-app is per 5 oktober buiten gebruik. De gemeente is overgestapt op het nieuwe meldsysteem, zo gemeld. Download de nieuwe app om meldingen te blijven maken.
0: Oké, dan heb ik nog een ander berichtje. Dat gaat niet over die Buitenbeter-app. Maar we krijgen namelijk een heel mooi, heel mooi nieuws. We hebben groot nieuws voor de duinen. Want het Europese kampioenschap Spartaan komt naar Zandvoort. Sportliefhebbers kunnen een borst nat maken, zoals gemeld op onze website en op onze app. Is officieel bekendgemaakt dat het Europees kampioenschap Spartaan Race 2027 naar Zandvoort toe komt. Het spektakelstuk met obstacle runs en door het zand en het duingebied brengt duizenden internationale atleten naar ons toe. Tot zover weer het nieuws, ook naar te lezen op de ZFM-app.
1: Ja,
0: nou, en je weet het, mocht je hem nog niet hebben, gewoon even downloaden.
1: Ja, even downloaden inderdaad. En ja, inmiddels hebben we gemerkt dat Rita aangeschoven is.
0: Hey, ja, Rita.
1: Hoor. Rita, ja, goedemiddag.
3: Ja, de stoel die gaf ook mee.
0: Ja, oké. Okay. Rita zit.
1: Ja, Rita.
3: Ik
1: jong,
3: zit, ja. Ja, Rita, gelukkig aanwezig. Hier, hè.
0: Ja. Ja.
3: Je kan ook ergens anders zitten.
0: Dat is ook,
1: hoe is het, Rita?
3: Ja, met Rita gaat het goed, hoor.
1: Ja, en ja, met je nieuwe single ook, hè? Want daar gaan we het dadelijk eventjes over hebben. Liefde lezen.
2: Ja, ja. Heel mooi nummer.
1: Ja.
2: Van de week gehoord.
1: Ja,
3: ja.
2: Heerlijk. En ik wil het nog een keer zeggen, want je hebt een fantastische bril op. Die staat echt heel mooi.
3: Ja, hè?
2: Ja. Ja.
3: Mag ook wel, hè? Het is een Swarovski, hè? Dus
0: oké.
2: Maar die single gaat ook fantastisch, zie ik.
3: Ja, je moet wel om op te vallen, toch? Ja.
2: Zeker.
1: Nee. Daar gaan we het zo even over hebben. We gaan eerst nog eventjes van onze collega. Inmiddels is hij onderweg naar zijn optreden. Devin Donovan. En ze formatie Storm natuurlijk.

0: Stefan Donovan, ja, bekend van
1: B&B de Liefde. Van Liefde, ja.
0: En natuurlijk ook de formatie Storm.
1: Zeker, ja. Hij heeft en nu solo. Heel veel optreden door dat B&B voor Liefde avontuur.
0: Ja.
1: Dat was het zeker. Maar leuk om dat van Devin nog even te horen hoe hij dat zelf beleefd heeft.
0: Ja, toch?
1: En ja, dat hij dan een week op Ibiza was bij Timothy.
0: Ja.
1: En alle belevenissen met ja, zo'n heel team wat dan om je heen zit. Met camera's en geluidsmensen en dergelijke. En ja, dan zie je uiteindelijk zie je jezelf op televisie. En dan moet je maar hopen dat ze er het beste van gemaakt hebben natuurlijk. Hè?
2: Ja, ja, ja, maar weet je, beelden op televisie, dat valt best wel mee hoor.
1: Ja.
2: Ja. Soms dan denk je van dit zit niet goed, dat zit niet goed. Maar dat zie je gewoon helemaal niet.
1: Nee, maar nee. Hij bleef ook gewoon zichzelf. Dus ja. Dan is het altijd goed. Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, je moet altijd jezelf blijven.
3: Vanuit B&B Vol Liefde zijn natuurlijk ook mensen in opspraak gekomen die minder positief uit de verf kwamen. Dus het is natuurlijk wel altijd afwachten hoe het publiek je gaat vinden. En in zijn geval, het is een hele leuke gast, ook in het echt. En wat was leuk om die show gewoon te zien.
0: Ja, ja.
1: Zeker.
2: Ja. Nou. Ja, ik heb niet gezien.
0: Nou, gaan we naar jou.
1: Nou, dan gaan we nu overschakelen.
2: Ik zie zoveel niet. Zeg Fred, voor ik het vergeet, je hebt de groeten van Sylvia Smit.
0: Ah, leuk ja.
2: Die wist
0: ja.
2: Dat ik hierheen ging.
0: Dus. Ah, ja, want, ja. Ja dat, via Facebook hebben ze dat waarschijnlijk...
2: ja, we zijn vriendinnen.
0: Ja, via Facebook ook hoor.
2: Ja, ik weet je, dat die vriendinnengroep en de vriendengroep, die blijft groeien hoor, momenteel.
0: Ja, nou ja, het is altijd...
2: Als je een liedje over liefde gaat zingen, dan komen ze hoor.
0: Ja, liefde lezen. Mooie titel.
2: Ja, toen ik hem kreeg, dacht ik, heb het verkeerd geschreven. Het zal wel liefde leven moeten zijn, maar dat was het dus niet. Nee. En John Collet, die heeft de tekst geschreven. En het was door Bert Koster, die heeft de muziek gemaakt. En ja, ik kreeg een AI... productie kreeg ik te horen. En ja, weet je, dat was zo vreselijk mooi. Ik kreeg dat als proef en ja. Ik kreeg dat binnen. Ik denk, dit is een liedje, dat wil ik gaan zingen. Ik kreeg kippenvel, dat heb ik echt niet zo gauw. Want als je al zo lang bezig bent, heb je alles wel meegemaakt ongeveer.
0: Ja, ongeveer
2: dus,
0: wel.
2: Dus ja, het echte leven, daar krijg je eerder kippenvel van als van liedjes dan.
0: Ja, ja.
2: En toen dacht ik van, ja, Jan en ik zijn volgend jaar 60 jaar getrouwd. En dan kan je natuurlijk zeggen van, nou ja, het is nog niet zover. Ja, maar je kan ook denken, ik ken de houdbaarheidsdatum niet. Dus nee. ik ga gewoon, tenminste Jan heeft de doorslag gegeven. Ja, dit keer
0: nou,
2: niet
0: ik. Ik vind het ook bijzonder dat vaak ontvalt
2: in dit wereldje, hè? In dit wereldje zijn we best wel bijzonder.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, je hebt hem lekker meegenomen vandaag.
2: Ja. Ja, nou ja, hij neemt mij mee. En we zijn eigenlijk meegenomen door de ouders van Serena. Die
0: ja, Serena
2: komt,
0: die komt straks. Ja,
2: ja, inderdaad. Die ben ik een beetje aan het begeleiden.
0: Ja.
2: Ik kan mijn ervaringen natuurlijk goed delen met de jeugd, denk ik.
0: Ja, en nou ja, je gaat al een poosje mee, hè? Want ook als, ja...
2: Ja, mijn 65-jarig jubileum gevierd dit jaar. Dat was 30 april. Ja. En voordat je mijn leeftijd vraagt, die heb ik altijd...
0: Ik heb altijd geleerd om mijn dame nooit door de leeftijd
2: te vragen. Nee, ik kan het gewoon zeggen hoor, weet je, met oudere mensen kan je dat gewoon doen. Ja. Want ik ben er ook trots op dat ik op deze leeftijd het nog kan. Alleen, dit is een leuke anekdote, gaf Jeske Leraar, daar was ik gisteren mee. En, en die zegt tegen mij van, leuk joh, over AI staat heel verhaal over jou. Dat heeft hij opgevraagd en dat kwam er allemaal binnen.
0: Ja. Ja, klopt.
2: Ik zeg, nou, ga ik niet lezen, want dat zal wel niks zijn. Hij zegt, nou, allemaal positief. Ik zeg, oh, dan ga ik het wel lezen. Ik zeg, alleen mijn leeftijd klopt niet. Er staat 81 jaar.
0: Ah.
2: Hij zegt, ben je dat dan niet? Ik zeg, nee, er staat 82 jaar. Ik zeg, maar ik ben 81. En toen bleef hij volhouden. Nee, je bent 82. Waarachtig had je gelijk, joh. Ik heb mij een heel jaar 81 gevoeld.
0: Ah ja, dat
2: maar
0: is
2: ik ben
0: lekker.
2: Dus 82.
0: Ja.
3: Nou, daar wil ik ook wel even over, Rita, daar wil ik wel wat van zeggen. Want ik kom al wat jaartjes bij jou over de vloer in jouw programma.
2: Ja, ja niet bij mij thuis. Dat,
3: Nee.
2: Nou, gelukkig wil niemand dat.
3: Alsjeblieft zeg. Maar goed. Maar ik vind het altijd hartstikke gezellig. En Je bent een hele energieke vrouw. En als je dan daadwerkelijk jouw leeftijd hoort... en ook ziet en hoort wat je allemaal gedaan hebt... dan zou je dat toch mooi niet zeggen. Want je bent echt, vind ik, een hele energieke vrouw en nog steeds.
2: Ja, ik ga nog steeds door ook. Ik blijf ook gewoon zingen. Ja. En ik zie wel wat wanneer het ophoudt. Jij weet ook, en dat heb ik tegen iedereen gezegd... ik wil wel mensen altijd plezier blijven brengen. En als ik dat niet meer kan doordat ik zichtbare gebreken vertoon... dan wil ik niet dat die mensen daar in de zaal zitten van... oh, wat zielig. En dan hebben ze een kaartje gekocht. En het kost vaak nog een hoop geld. En dan denk ik bij mezelf, zo wil ik het niet. Nee. Dus dat heb ik tegen iedereen gezegd. En ook publiekelijk. Als het niet meer gaat, dan stop ik gewoon. En dan doe ik ook geen afscheid. Want ik hou niet van afscheid nemen. Ik wil feestjes vieren.
0: Ja, ik wou net zeggen.
2: En mooi. Zolang dat goed gaat, blijf ik gewoon doorgaan.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Hé, maar... Ja, hoe is het? Deze is gewoon. Dus de melodie is dus gemaakt met AI?
2: Deze melodie, ja.
0: Ja.
2: En dat was. Ik heb nog nooit zo moeite gehad om een nummer goed te zingen. Want dan ga je met een AI-stem meezingen. En er zitten noten in die bestaan helemaal niet.
3: Nee.
2: En mijn producer die zegt. Ja, het is wel lastig om daar om dat goed over te nemen. Ja. Ik heb een goede producer, Arjan Veneman. En ja, weet je. Die kan echt van drie kleine kleutertjes nog een tophit maken. Weet je? Dat is gewoon zo fijn als je die basis hebt.
0: Ja, ja. Nou ja, dat is belangrijk inderdaad. Ja. Zo iemand heb je gewoon nodig.
3: Ja, en een AI-stem heeft geen beperkingen die wij als mens wel hebben. Dus wij hebben gewoon een bereik. Daarbinnen moeten wij ons nummer zingen.
2: Nou, dat is het punt. Dus dan ga je meezingen met iemand wat geen iemand is.
3: Ja.
2: En dan zit hij de noten te zingen. Dan denk ik, ik zing gewoon vals. Ja. Ik kan het niet pakken.
0: Het is natuurlijk zo'n gigantisch systeem.
2: Ja.
0: Daar kunnen wij niet tegen op rekenen.
3: Nee, dat, zeker niet.
0: Zo simpel is het. En ja, ik snap best dat het ook zeker voor, nou ja, hè, voor mijn leeftijd, voor ons in ieder geval, is het al lastig, denk ik. AI, om echt
2: laat
0: goed
2: staan
0: te,
2: voor
0: echt,
2: de mijne
0: laat
2: dan.
0: Staan. Nee, maar laat staan voor jou inderdaad,
3: jullie
0: Rita.
3: Praat wel over jezelf, hè, want ik vind het leuk. Ja,
0: ik bedoel. Ja, nee, je ziet eruit als 18, ik weet het. Maar...
3: Ik heb ook een goed hoofd voor radio, zei ik al 6 keer. Dus ik zit ook met mijn rug naar de camera.
0: Ja, nee, dat is duidelijk.
1: Maar Rita, inderdaad, jij zegt van... ik heb dat nummer is met AI gemaakt, zeg maar.
0: En, de melodie, ja.
1: Ja, de melodie.
2: En, de tekst niet,
1: dat
2: hoor.
1: Nee, ja. Oké. Okay. Maar dat heb je in eerste instantie heb je het nummer gehoord via AI... aangeleverd werd.
2: Ja, maar
1: gebeurt dat veel meer tegenwoordig? Al
2: ja,
1: dat en
2: de, zeker. Je hoort het tegenwoordig... Als je bijvoorbeeld countrymuziek wil horen... dan geef je dat door... en dan krijg je achter elkaar countrymuziek te horen. Gewoon op je schermpje. Ja, weet je, en dat is gewoon... En dan hoor ik het al en dan denk ik... ja, het is allemaal AI.
1: Ja.
2: Ja. En dan heb je helemaal niet met echte... zangers en zangeressen te maken. Dat is het punt. Maar dat gaf mij dus kippenvel. Maar het gekke is, ik heb het zelf opgenomen. En als ik het nu zing, dan voel ik dat kippenvel ook komen. Dus dat is wel gelukkig dat geslaagd is.
3: Je moet het je wel eigen maken. En dat heb je echt wel gedaan. Ja, dat is goed gelukt.
2: Ja, het, weet je, het moet wel... Alles moet een Rita Jong nummer worden. Anders dan... dan kunnen ze net als goed een bandje opzetten. Ik moet het gewoon echt zelf kunnen... doen en niet met allerlei trucages.
3: Nee, en ik vind daar sta je ook bekend omdat je dat gewoon... Jij bent gewoon puur en dat vind ik mooi.
2: Ja.
3: We hebben ook zelf, want het is wel leuk om te zeggen... we hebben dezelfde plugster,
2: ja.
3: Jeanette Wit.
2: Jeanette Wit, ja. Die doet het goed. En Serena kan er ook over mee praten.
0: Ja, die komt er ook vandaan.
2: Ja.
3: Ik zie er al lachen daar, ik zwaai. Ja.
2: 12 jaar, let op hoor. Dat wordt
3: je had al geld over, dus ik... Ik denk, nou, ik blijf wachten, want ik zou eigenlijk al weg zijn.
2: Ja, maar ik vertel daar altijd over.
3: Ja.
2: Want ik heb altijd jong talent ontdekt. En daar kan ik natuurlijk ook nog best de vruchten van plukken. Ja. Want ze komen ook gewoon bij mij naar de studio, omdat ze bij mij begonnen zijn.
3: Ja, leuk.
2: Ja,
0: ja en dan heb ze ook nog een... eigenlijk ook een oude, wat oudere zangeres. Die is eigenlijk, tenminste, waar ze in de voetsporen van veel treden eigenlijk, toch?
2: Ik?
0: Nee, Serena.
2: Serena?
0: Ja.
2: Ja, ze mag mij opvolgen.
0: Ah, oké. Okay.
2: Maar dan gaat ze geen liefde lezen zingen, hoor. Nee. Dat wordt up tempo, dat wordt feest.
0: Ja, dat wordt gewoon Corrie Konings.
2: Ja. inderdaad, dat is haar bedoeling.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar ze vertelt het zelf heel goed.
0: Dus dat gaat ze dadelijk helemaal uitleggen. Hey, we kennen jou natuurlijk ook, want je bent eigenlijk ook collega. Hè? Je doet ook, doe nog steeds radio, toch?
2: Ik doe nog steeds radio, hij zat vorige week bij mij. Ja, toch?
0: Vorige week.
2: Okay. En aanstaande vrijdag heb ik William Jans.
0: William Jans, ja.
2: Ja, en die is ook bij mij begonnen. Het Vlaardingse Songfestival gewonnen bij mij. Want ik heb natuurlijk 20 jaar Vlaardingse Songfestival gedaan in de Stadsgehoorzaal. En ja, zo zijn er zoveel. Noortje Herlaar is er ook vandaan gekomen. Ja. En Tessa Suniva, de musicalster, komt ook daar vandaan. En ja, zo kan ik er nog wel heel veel noemen. Maar het leuke is gewoon dat het contact ook altijd gebleven is.
0: Ja.
2: En dat vind ik wel fijn.
0: Ja, dat is inderdaad belangrijk. Ik denk dat we hem eventjes gaan beluisteren. Liefde lezen en dat allemaal van Rita Jong. En momenteel aanwezig hier in de studio natuurlijk. Van ZFM.

0: vragen? Ga naar zfmartiesten.nl.
1: Zo is het. Ja, ja. Ja, ik denk... Hey, maar ja, heerlijk nummer, Rita.
2: Ja, ja, ik vind de opbouw van de muziek ook zo mooi. Ik, ja. Ik heb natuurlijk gewoon een fantastische producer. Ik kan alles zeggen hoe ik het hebben wil. En het is precies uitgewerkt zoals ik het wilde. Kijk, ja. dat je gewoon heel ingetogen begint. En dat het dan steeds meer bijkomt. En dan komen de instrumenten erbij, de backing vocals. En dan op het laatst dan eindigt het eigenlijk heel close. En ja, ja, weet je, ik hou daarvan. Zo moet het ook zijn.
1: Ja, want het is de clip ook, die je erbij gemaakt hebt.
2: Ja, hij wou niet, hè?
1: Hij wou niet.
2: Nee, hij wilde nooit in de clip.
1: Nee, maar dat zag je Jan inderdaad voorbij
2: wandelen. Nou, ik heb gedreigd met figuranten, maar dat wou hij ook niet. Dus toen dacht ik van, nou weet je wat, dan heb ik dan met Jaap van Dieren, die heeft de clip gemaakt, en daar heb ik dus mee afgesproken dat die niet zichtbaar in beeld kwam. En dat is natuurlijk dat zijn gezicht. Mensen die ons kennen, die weten dat wij het samen zijn. Maar ik bedoel, het gaat natuurlijk heel Nederland door en verder buiten. Dus ja, dan weten ze niet dat het een eigen man is.
1: Maar nee,
2: ja.
1: Jan wil geen handtekening uitdelen.
2: Nee, dat wil hij niet. Nou, als het betaald wordt wel, hoor.
3: Een beetje blurren, hè? Dan,
1: een beetje blurren.
2: Wat levert het op? Wat levert het op?
4: Ja. Maar afgezien daarvan, ik vind het een heel mooi nummer. Je zingt het ook heel mooi, ook ingetogen. Ook al ga je later natuurlijk wel uithalen.
2: Ja.
4: En er zit een hele mooie melancholiek in.
2: Ja.
4: En ik kom natuurlijk zelf net uit een relatie van 27 jaar.
2: En jij bent een melancholisch man ook.
4: Oh, zeker.
2: Ja.
4: En ik herken ook dat je na zo'n lange tijd... en jullie gaan nog veel langer met elkaar dan mijn ex en ik.
2: Ja.
4: En, maar ik herken dat wel, dus dat vind ik wel heel mooi.
2: Ja, het is, weet je, iedereen die een lange relatie heeft... Die kan hier iets mee. Ik ben ook gevraagd om wat te komen zingen op een 50-jarige bruiloft. Nou, dat vind ik een eer.
4: Mooi, ja.
2: Ja, dus dat bedoel ik, hè. Je kan er zoveel mee doen. En net zo goed als dat ik jou aan het huilen kreeg. Nou ja, huilen was het niet, maar de tranen kwamen.
4: Nee, het was gewoon
2: maar
4: gielen.
2: Ja, dat hoort wel ik een beetje bij huilen, hè, toch?
1: Ja, nou ja.
4: Het ontroerde me en ik moest even een traantje wegdrinken. Ja,
2: ja.
4: Zeker.
2: Ja. Nou ja, en dat is eigenlijk wat zo het bij mij binnenkwam. En daarom wilde ik het ook opnemen. Want ik denk, zoiets heb ik nog nooit gedaan. En zou ik het wel kunnen? Ik heb tot het laatste moment getwijfeld, hoor. Ja, weet je, dan hoor je nog niet die opbouw. Want dat komt naderhand, dan wordt het ingevuld. Je gaat het eerst natuurlijk live inzingen. En dan daarna gaan ze alles aan jou aanpassen. En dat kan niet andersom. Dus ja, weet je, dan blijf je twijfelen totdat je het resultaat hoort. Dan denk je, wauw, weet je. Ja, dacht je dat ook?
3: Ja, dat dacht ik ook. Ja,
2: ik denk kan ook knikken van ja, het zal best. Dat
3: ja. Ook. Nee, dat doen wij niet, Rita.
2: Nee, echt niet? Nee oké. Okay.
1: Nee, maar ja, het is gewoon een geweldig nummer. En ja, eigenlijk blij dat je hem toch hebt uitgebracht.
2: Ja, zeker. Want ja, weet je, de eerste dag toen die uitkwam, ik werd gek. Die teller die bleef maar oplopen en zo. Ik denk, wat gebeurt er nu? Hè? Ja. Ook de teller van de views op YouTube. Er zijn nummers die hebben dat nooit gehaald van mij. En dit gaat het gewoon voorbij.
3: Ja, waar zit je dan op ongeveer? Bent dit een nummer dan?
2: Nou, op YouTube staat het.
3: Ja?
2: En ja. Op Spotify.
3: Ja, maar hoeveel mensen?
1: De hoeveelheid, ja.
2: Ja, de hoeveelheid. Dat kan je zien. En, als ja.
3: Maar hoeveel zit je ongeveer op nu dan?
2: Oh god, dat weet je, ik...
1: We houden dat niet uit.
2: Het gaat heel hard. En in het begin zeker de eerste dagen natuurlijk. Ja. En daarna gaat het natuurlijk... zo'n 100 per dag komen erbij. Ja. En dat is best wel veel, hoor.
3: Ja,
2: dus,
1: ja je zit zo aan de 2K, 3K.
2: Zo blijft het oplopen. Ja. En op Spotify kan je het niet zien. Hè? Dat kan je pas zien als het in de duizenden gaat lopen.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, vanaf inderdaad
2: zover ben ik nog niet.
1: Duizend streams inderdaad. Ja, en dan gaat het pas tellen.
2: En daar zijn dus liedjes van mij die dat wel gehaald hebben. Want dan ga je kijken van... Hoe gaat het met die anderen? Ga je vergelijken? En dan denk ik, jeetje, heb ik daar zoveel mee gehaald?
1: Ja.
2: Ik heb met bijna 10.000 met Vaarwel Lieve Schat gehaald.
4: Nou, heerlijk.
1: Ja, het is ook een nummer voor jou dat je zegt van ja.
2: Ja, daar twijfelde ik ook over. Maar toen heb ik dus de clip bedacht met wat we gingen doen. En we moesten dat in de coronatijd opnemen. Ja. En toevallig had ik een mannen-echtpaar. En de een speelde de boef en de andere was dus mijn lover. En dus die had ik uit elkaar gehaald. Maar we konden wel opnemen, want het was een stel. Dus dat ging hartstikke goed.
1: Hey, want je hebt natuurlijk ook nog met Javi een nummer gemaakt.
2: Ja, heerlijk hè?
1: Ja, ja Esperanza.
2: Ja, Esperanza heb ik uitgebracht. En dan zing ik Spaans en hij Nederlands.
1: Ja.
2: Ik zing vloeibaar Spaans. En ik heb toen bedacht, Gavi, voor mijn jubileum, van zullen we nog zoiets doen? En dan krijg je dat voor je jubileum. En dat is Maria Isabel geworden. En ja, dat is ook zo leuk. En daar speelt Jan toevallig ook in. Maar dat was niet gepland. Maar ze hebben hem gewoon bij slurven gepakt.
1: Hij moest.
2: Hij moest, ja, hij moest mij een boot verkopen.
1: Oké. Okay. Hey, maar ik denk, ja, Esperanza, die gaan we zeker eventjes draaien.
2: Ja, die heeft ook heel veel views gehaald.
1: Ja, dat is echt, het is, ja. Ik vind het ook een vrolijk nummer.
2: Ja, dat is ook zo. En ik wist mijn god niet waar het over ging. En ik heb vroeger in orkestjes gezeten.
1: Ja.
2: En dan deden we die nummers allemaal. En ik had het van mijn muziekleraar vroeger al geleerd. En dat is altijd in mijn hoofd blijven zitten. Dus die tekst die zat gewoon in mijn hoofd. Maar waar ik het over heb, dat maakt helemaal niet uit. En ik schijn de juiste bewegingen te maken op de juiste momenten. Ja, het is allemaal goed.
1: Dus alleen maar goed, alleen maar positief,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, ja, ja.
1: Hey, we gaan hem even draaien.
2: Ja, leuk.
1: Esperanza, Rita Jong en Javi.

0: Ja, prachtige nummer van Brian Voet. En hij had het over alles. Of tenminste, hij had het over alles. Toch, Rob?
1: Ja, ja. Even een andere microfoon, hè. Dus ja, is dit alles?
0: Ja.
1: Nee, hartstikke mooi nummer ook.
0: Ja, dus, lekker meeslepende, vlot.
1: Zeker
0: lekker,
1: weten. Ja. Nou, voor de mensen dansbaar. Die Wilbur gaan missen. Die is inderdaad, die komt niet hier direct uit de buurt. Dus die is nu aan de thuisreis begonnen. Dus dankjewel voor dat je aanwezig was. En volgende keer spreken we weer uiteraard.
0: Nou ja, volgende keer is hij erbij. Hè? De kerstuitzending op 19 december. Dan belooft het een heel verstijnd te worden hier.
1: Zandvoort voor jou in de kerst.
0: Ja, ik vrees dat er een hele studio vol wordt.
1: Ja, kerstboom dus, zet jij neer of niet?
0: Ik ga kijken wie dat gaat doen.
1: Jij besteedt het uit.
0: Hoeft niet. Maar misschien dan we zelf wat kunnen gaan betekenen.
1: Tuurlijk, de ballen die hangen we zo op.
0: Dat gaat goed komen in ieder geval. Hey, inmiddels ook natuurlijk aangeschoven Serena.
2: Hey.
0: Ja, zeg ik dat goed, Serena?
2: Ja, klopt.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Hoe is het?
2: Goed.
0: Ja, ja. Leuke optredens.
2: Zeker.
0: Ja. Hey, Corrie Konings.
2: Ja?
0: Dat is een beetje jouw idool?
2: Jazeker. Ik ben echt super fan van haar.
0: Ja?
2: Ja.
0: Dus je hebt bijna alle nummers wel?
2: Bijna.
0: Of heb je alleen de modernere nummers en niet uit de jaren 70?
2: Ja.
0: Want wij kennen nummers die jij misschien nog niet hebt gehoord.
2: Ja, denk ik wel. Sommige ken ik niet en sommige ken ik wel.
0: Ja, ik hoor nog je naam en zo. En dat gaat heel ver terug.
1: Ja, dat gaat heel ver terug. Hey, maar Serena, dat is eigenlijk wel echt een oude mevrouw, hè, waar je dan fan van bent.
2: Ja.
1: Hoe komt dat zo, dat je niet van de huidige artiesten, zeg maar dat je haar hebt uitgekozen, dat je denkt van dat is de muziek die mij aanspreekt?
2: Ja, het is echt super feestig. En ik ben natuurlijk ook super fan van haar. En ze is echt gewoon een hippe oma.
1: Een hippe oma, ja. Dat is heel goed. Ja. Dus hartstikke mooi. En vandaar dus Corrie Konings. Maar andere dingen doe je ook al? Of is het uitsluitend een beetje de oude nummers van Corrie Konings?
2: Ja, ik doe ook van anderen. Marianne Weber, Sieneke... En nog van alles.
1: Oh ja, dat is een beetje hetzelfde genre, zeg maar. Ja. Dat, leuk, ja. Want als jonge meid, jij moet het voortzetten, het genre, zeg maar. Hè? anders gaat het op een gegeven moment ook verloren, Rita.
3: Ja, weet je, ze heeft bij ons in de show gestaan. Want ik wilde wel zien hoe ze zich op het podium beweegt. En ik had het wel goed gezien. Het is gewoon een en al energie als ze zingt. En ze neemt het hele podium en het maakt allemaal niet uit. Ik denk als je ze in Ahoy neerzet, dat ze het ook kan.
0: Ja, en ze is pas 12 jaar, hè?
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: toch?
1: Ja. Zou je het ook zo doen?

0: als je vraagt van nou, kom maar morgen in Ahoy staan.
1: Ja, dat is echt mijn grootste droom.
0: Oh, wauw.
2: Ja, nou ja, ik heb, je moet maar eens kijken, Rob, naar de videoclip van Serena. Dat, ja, dat spat gewoon vanaf.
0: Ik ben heel benieuwd. Ja, ga je hem nu opzetten? Of
2: nee, ik ga hem nu nog niet opzetten. Oh, maar ik ga wel een hit medley doen van Corrie Konings.
0: Ah, oké, helemaal leuk.
2: Zullen we die even doen?
1: Ja, is goed.

0: Zo, hé, lekker. Ja, toch?
1: Ja, even een feestje. Oh,
0: dat zijn allemaal de nummers die je kent, hè?
2: Ja.
0: Dat, nou ja,
1: maar ja dat is nu nog populair, inderdaad. Als je dat
2: heel populair.
1: Op een podium zingt, dan gaat het dak eraf, volgens mij.
2: Ja, zeker weten.
3: Ja. Ja, wat dat betreft. Hè,
0: zeker in het Aanvalstheater.
3: Hetzelfde, ja. Het is ongelooflijk.
0: Ja, nee, maar dat is mooi inderdaad. Want, hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen?
3: Nou, ze woont in Vlaardingen. Dat gebeurde natuurlijk. En ik zag ineens een filmpje voorbij komen of zo. En toen hebben we contact opgenomen. Want ik denk, dit is gewoon goed. En dan hoor je ze ook nog eens een keer in de show... In het echt.
0: Ja.
3: En dan zie je dat ik het niet verkeerd gezien heb. Maar ik heb er net filmpjes van haar gezien. Toen was ze geloof ik iets van 5 jaar of zo. 4 jaar.
2: 6.
3: 6. Ja, ze zingt al zo lang ze er is. En ja. ze wil niks liever als gewoon...
0: Lekker zingen.
3: Ja, zangeres worden. En vooral feestmuziek. En vrolijke muziek. En... Ja, echt een beetje wat nu dus gewoon de Nederlandse hits allemaal zijn.
0: Ja, ja. Nou weet jij als geen ander hoe zwaar het is in dit vak?
3: Ja, maar weet je, ik heb er nooit een hekel aan gehad.
0: Nee.
3: En dat komt omdat als je gewoon je eigen pad volgt en je gaat gewoon door. Je moet niet naar anderen kijken. Die heeft dit bereikt en die heeft dat bereikt. Nou, wat ik bereikt heb, daar ben ik heel tevreden mee en best blij mee. En weet je, natuurlijk, het kan altijd hoger en beter. Maar ja, lukt dat niet, dan je draait goed mee. En weet je, als ik opgetreden heb. Als ik in Amsterdam kom, daar zitten dan allemaal Amsterdamse artiesten die mij allemaal kennen.
0: Ja.
3: Weet je, dat vind ik eigenlijk zo belangrijk. Dat je gewoon met elkaar allemaal hetzelfde doet. En of je nou hoog of laag, als je het maar zingt en zij wordt er vrolijk van. Dat is te zien, hè?
0: Ja, zeker. Dat is ook zeker in de clip terug te zien.
1: Maar ik zat even te denken, jullie kunnen ook samen natuurlijk een nummer uitbrengen. Of zingen.
3: Ja.
0: Een soort,
1: misschien ook
3: erg,
1: leuk.
3: Zou het zou erg zijn, lieve oma.
1: Ja, dat hoeft dan ook weer niet. Maar nee. Dus nee, maar het zou natuurlijk kunnen. Jullie zitten heel dicht bij elkaar.
3: Ja, natuurlijk. Maar weet je, we kunnen ook gewoon... Ze heeft in de show ook bij het slot heeft ze ook meegezongen met de artiesten. En dan zing je ook met elkaar. En die vreugde wil ik haar ook geven. Dus als ik ergens ben en ze is er toevallig ook, dan gaat dat wel gebeuren.
1: Ja, omdat die duetten zijn ook heel populair.
0: Ja. Zoals Willeke Alberti ook. Hè? Ja. Met
3: als ze maar niet beter wordt als ik. Want dan kan ik wel even
0: Nou. Ja. We moeten wel iemand hebben. Als jij ermee stopt, Rita. Dan hebben we toch weer een nieuwe nodig.
3: Ze mag zomaar plekje in.
0: Toch? Ja, toch?
3: Ja, hier heb ik vertrouwen in. Gewoon.
0: Ja. Oh. Ja. Nou, dat is toch wel een compliment.
2: Ja, zeker
0: toch?
2: Een compliment.
0: Rita, ik kom nog even terug bij jou.
3: Ja.
0: Want we hebben laatst natuurlijk Sylvia Smit hier in de uitzending gehad.
3: Ja.
0: Maar kwam ik jou ook tegen met Sylvia.
3: Ja, was natuurlijk ook weer mijn idee. Zullen we samen een liedje zingen? En we waren op visite en we in Klazina Veen, daar woont ze.
0: Ja, ja.
3: En ik zeg, joh, Rockabilly, dat is wel leuk. En wij met z'n tweetjes zo zingen. Nou, haar man is muzikant, docent geweest van de muziek. Ja, ja. En die heeft de orkestband gemaakt. Dus het is allemaal gewoon een eigen clip geworden. De clip is trouwens ook... Ik weet niet meer wie die gemaakt heeft. Maar in ieder geval, we hebben ook een leuke clip bij. Oh ja, Ron Smit heeft die gemaakt.
0: Okay.
3: In een country... In Woudenberg
0: of zo.
3: Was heel leuk, maar... Weet je, we hebben zo'n lol gehad en nog steeds... want we waren pas bij het artiestenfestival. Daar was zij ook al, hè?
0: Toen was ze wel bij.
3: Ja, daar zag ik jou voor het eerst.
2: Ja.
3: En toen hebben we dat ook samen opgenomen. Ja, dit is zo vreselijk leuk.
0: We gaan eventjes naar het nieuws van 6 uur alweer.
3: Ja.
0: En dan gaan we zo verder kletsen.
3: Ja.
0: Zo, dan doen we even nog een applausje. Ja. Doen we er nog eentje voor Corita als sluiting. Toch?
1: Gezellig.
0: Ja, toch?

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. Twee weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeisten. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, entertainment for you.

0: Ja, ik wist het van tevoren. Dat is een andere collega, Rita.
1: Ja.
0: Ja, Radio West.
1: Ja, heerlijke nummers, jongen.
0: Ja, dit is natuurlijk Elias van Hees.
1: Elias van Hees, oké. Okay. Ja. Ja. Ja, ook bij mij in de studio geweest. John ja, West ook trouwens.
0: Nou, het is ook een radio-dj, hè?
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Allemaal radio-dj's.
1: Ja, maar je vraagt je dan af wat ze eerder begonnen. Bij mij was het dus echt het zingen eerst. Hè?
0: Ja.
1: En, mijn zoon die werkte bij de radio toen hij 13 was. Toen begonnen ze in Vlaardingen. En toen kwamen ze erachter dat ik zijn moeder was. En toen vroegen ze dus of ik ook radio wilde gaan maken. En ik weet nog goed de eerste uitzending. Toen sprak ik de menigte toe. Ik zal het niet herhalen. Ik schrok mezelf.
2: Dus wat zei je dan?
1: Ja, nou, hallo allemaal, maar dan heel anders.
0: Oh. Ja, dan anders, ja.
1: Echt, of ik in de Ahoy stond.
2: Oh, ik dacht landgenoten. Ja. Dat
0: net
2: niet.
0: Ja. Nou, dat nog net niet.
1: Ik was bijna koningin Wilhelmina.
2: Ja, dat bedoel ik. Hé, hey, maar ja, bij de Radio 2, is dat van Vlaardingen de lokale omroep?
1: Nee, dat is de combinatie van Schiedam en Vlaardingen.
0: Ja, dus, daar ja, heet dus het de streekomroep. Ja.
2: Streekradio.
1: 25 is ja. Dat zo, ja.
2: Ja, oké. Okay, ja, hier en moeten we nog zo ver komen ja, met de streek.
0: Hier
2: ja, het gaat wel gebeuren hoor, in 1-1-20-28.
1: Nou, wij kregen nog net geen brandbrief, dus we hebben het alvast maar...
2: gedaan?
1: Ja, we zijn in 24 al begonnen. Dus ja. ik doe het alweer bijna 3 jaar daar. Ja. Ja.
0: Hé, hey, maar ik heb hem nog klaarstaan natuurlijk, Rockin' Billy,
1: ja.
0: Van jou. Dus ik denk dat we die gewoon eventjes...
1: Ja, die wil ik ook met Serena gaan zingen.
0: Ja,
1: dus luister maar goed.
2: Oké, laat de microfoon maar openstaan dan.
0: Middelbare meiden.
2: Middelbare meiden. Ja, dat
0: we gaan het draaien. Rita ja, Jong okay. En Sylvia Smit en Rockin' Billy.

0: Nee, maar dat was, volgens mij zat het er ook in, hè?
1: Boerderijgeluiden.
2: Ja.
0: Van de Ria Valk natuurlijk. Het nummer komt Serena uit de jaren 70, hè?
2: Ik kent het nummer niet. Ik weet niet.
0: Ja, volgens mij uit de jaren 70 inderdaad.
2: Ik weet nog dat ik met Ria Valk stond ik in een muziektent in Oud-Beierland.
0: Ja.
2: En ik speelde toen gitaar. En samen met een vriendin, we waren de Vlaardinga Girls. En ik denk dat jij dat in de Vlaardingen ook wel meegemaakt hebt. Wij hebben toen de Grote Prijs van Nederland gewonnen. En ja, weet je, Ria Valk die was daar. En toen zei ik van, joh, wij vinden dat nummer van jou zo leuk. Van als ik de golven aan het strand zie.
0: Ja.
2: En dat, ze zegt, ja, maar ik ken de tekst nog niet. Ik zei, en ze had het wel uitgebracht al. Ik zei, nou wij wel. Ze zegt, nou zingen jullie het maar hoor. Ja. Dat vergeet je dan nooit, hè? Dus dat was wel heel leuk.
1: Ja, ook Zandvoortse trouwens, Ria Valk.
0: Ja.
1: Dus, en die heeft hier ook opgetreden. We hebben er een aantal keer in de studio gehad ook.
0: Ja.
1: Dus, helemaal leuk. Leuk.
2: Heb je ook een feestje?
1: Dat wou ik zeggen.
0: Ja.
1: Als die binnenkomt, dan begint het feest eigenlijk al.
2: Ja, dan krijg je al.
1: Ja, hij zat toen over het circuit, had ze een mooie plaat gemaakt, hè, dat Formule 1 terugkwam.
2: Ja.
1: En die draaiden we dan, geweldig.
2: Ja, dus voor haar allemaal oude meuk natuurlijk, maar
1: viel mee hoor, ging over de Formule 1, dus...
2: Maar jullie moeten wel oppassen, want ze doet karate, hè?
1: Ja, echt waar? Ja,
3: ik doe karate.
1: Oh joh, dat vertel je nu.
2: Wat heb je nu, de oranje band, hè?
3: Ik krijg de oranje band.
1: Zo,
0: mooi.
2: Ja. En ze zit bij volwassenen.
1: Ook dat toch?
2: Ja, die gooit ze allemaal op die mat.
1: Jeetje.
2: En dan gaat ze zingen.
1: Ja. Nou ja, als er eentje lastig is of zo, dan, weet je wel wat je daarmee moet doen.
3: Ja, zeker weten. Ja,
1: ja, helemaal goed.
0: Maar Serena, jij stond zeker vroeger altijd voor de televisie?
3: Ja, ik stond altijd voor de televisie, ja.
0: Ja, en met een borstel van je moeder, die was steeds de borstel kwijt natuurlijk.
3: Ja, altijd die borstel kwijt.
0: Ja, en... hoe kwam je op het idee dat je zangeres wilde worden?
3: Nou, mijn broer begon te zingen. En daarna gingen we ook nog even samen zingen. En ik dacht van, ik wil echt heel lang zangeres worden toen. En toen dacht ik van, als ik nou later ga beginnen, dan... Dat is nu.
0: Ja.
3: Eindelijk ben ik het geworden.
2: Ja, weet je.
0: En broer en je broer niet?
3: Jawel, hij is het ook geworden. Hij is ook zanger.
0: Oké. Okay.
2: Ja, leuk hè. Ook singles uitgebracht hoor. Dus dat gaat...
0: En over wie hebben we het dan?
3: Kelvin.
0: Kelvin wie?
3: Kelvin Knoop.
0: Oké. Die houden we in de gaten.
2: Ja, daar moet je wel naar kijken.
0: Hey, ik denk, we gaan hem gewoon eventjes draaien.
3: Ja.
0: Ja, jouw singeltje. Serena. En zeg het zelf maar. Hoe heet die?
3: Ik krijg een heel hard gevoel van binnen.
0: Nou, gaan we mooi draaien.

0: Ja, hè. Nee, nou, even klaar. Hé, maar ja. Een prachtige stem heb je wel.
1: Dank u wel.
0: Ja. Het is, je zou niet zeggen dat je 12 was.
1: Nee.
0: Dus, nee, absoluut niet, Rita. Dat,
2: nee.
0: Daarom vertelde ik je net ook. Ik hoorde eerst het nummer.
2: Ja.
0: Ja, en...
2: En dan zie je naderhand
0: en
2: dan de clip.
0: En dan zie je naderhand zie je de clip. En dan denk ik van, oh, dat is een heel jong iemand.
2: Ja.
0: Ja, en, dus.
2: En zo werd ik er ook mee geconfronteerd. Ja. Plus dat ik dan ook nog ineens hoorde dat ze ook in Vlaardingen woont. Ik denk, nou, die ga ik natuurlijk benaderen. Dus ze is ook bij mij in de studio geweest. Ja. En ja, dat doet ze ook. Ze is bij Valencia geweest. En ze doet het allemaal gewoon. Ja. En of het helemaal niks is, ze vindt het allemaal erg leuk. En,
0: het zit al in het bloed.
2: Dan ben je ervoor geboren.
0: Ja, toch? Ja.
2: Ze is ervoor geboren.
0: Denk. Ja, denk het ook. Hé, maar ben je al bezig stiekem met een nieuw singeltje? Mag je er waarschijnlijk niet te veel over zeggen, denk ik?
1: Ik ga niet te veel zeggen, nee. Maar ik ben wel bezig, ja.
0: Ja? Oké. Okay. En dat wordt een beetje hetzelfde genre?
1: Ja, het wordt wel feestelijk.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we niet verder op doorbeduren. Hé, Cordy, je hebt natuurlijk ook heel vaak in duo gezongen.
1: Ja. Yeah.
0: Ken je die ook allemaal?
1: Ja, sommige wel en sommige ook weer niet.
0: Die van Frans Bauer, bijvoorbeeld?
1: Ja, denk ik wel.
0: Kijk, ze hebben natuurlijk met Koos Albers ook nog gezongen.
1: Ja,
0: bij Leven en Welzijn, die is helaas niet meer onder ons.
2: Ik wil altijd bij jou zijn, ja. Ja, ja. We hadden in Vlaardingen hadden we een dansleraar, Hans van Rijswijk. En die leek op Koos.
0: Oké. Okay.
2: En
0: de naam ken ik wel.
2: En hij zong ook nummers van Koos allemaal. En toen heb ik dus besloten om met hem samen dat nummer... Ik wil altijd bij jou zijn. Dat hebben we heel lang samen gedaan. Ik heb blonde pruik op, want ik was toen nog niet blond. Maar dat hebben we gedaan jaren. En hij wist niet dat ik met een blonde pruik zou komen. Ja. Want ik had gezegd, kom jij bij mij in de show dat nummer zingen... en dan doen we het samen. Nou, dat was goed. En wij hadden vroeger Middelhuizen... En dan had je ook een boven. En ik was boven.
0: Ja.
2: En ik kwam met die blonde pruik op, kwam ik aanlopen. Dus hij schoot in de lach. Hij denkt, gaat het nou gebeuren? Ja. Maar zo gek zou jij ook wel doen, denk ik, toch? Ja, hè? Als het maar leuk is, toch?
1: Ja, als het maar leuk is en
0: we hebben wel, we
2: dat
0: hebben wel
2: zie je vanzelf. Dat gaat vanzelf.
0: Ja. Nee, we hebben wel regelmatig... de neef van Koos hebben we wel regelmatig hier. Pierre van Dam, ik weet niet of je die kent.
1: Ja, die ken ik.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, die komt hier. Zijn moeder staat hier dus in Zandvoort.
1: Leuk.
0: Ja. Dus die komt hier regelmatig.
1: Superleuk.
0: Ja. Hey, ik denk, we gaan hem eventjes draaien. Frans Bauer en Cordy Konings. En, Diep in mijn hart. Ken je die?
1: Als ik hem hoor, denk ik wel.
0: Komt-ie?

0: Zo, dat was het dan. Ja, ja, wat vond je ervan?
1: Ja, mooi.
0: Ja. Wordt de volgende single?
1: Jouw stem, jouw blik.
0: Ja. Nee. Ja, ja, die heb ik klaarstaan. Ja, dat is inderdaad samen met John de Bever.
1: Ja.
0: En die ken je wel goed.
1: Die ken ik zeker.
0: Ja, die is natuurlijk vrij recent.
1: Ja.
0: Dus dat... ja. Wat kun je nog meer vertellen? Ga je nog wat leuke dingen doen in de komende periode? Ga je nog ergens optreden?
2: Niet. Ja, bij mij.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Ja, weet je, als ik ergens sta en het is een mogelijkheid dat ze kan, dan haal ik ze uit het publiek en dan kan ze... Weet je, mensen die zijn dan zoiets onverwachts. Dat komt altijd goed over.
0: Ja, een muzikaal onthaal.
2: Niet aankondigen. Ja. Nou ja, ook al als ik in een zorgthuis sta of zo.
0: Ja, okay.
2: Dan kan dat ook wel.
0: Dan reizen lekker met
2: oudere mensen, die vinden dat prachtig als ze een jong meisje
0: hebben. Ja, maar ja, die kennen...
2: Zeker zoals zij het doet, want ze neemt ze allemaal mee, hoor.
0: Ja, maar ze kennen de nummers ook natuurlijk.
2: Ja,
0: over het algemeen. Ja,
2: maar tegenwoordig hoef je niet zo ver terug te gaan voor liedjes voor de ouderen. Want ze kijken tv, ze luisteren radio. Het is allemaal zo anders. Mensen van 60 van nu, die zijn heel anders dan mensen van 60 vroeger.
0: Ja.
2: Hè? Mensen worden ook weer veel ouder. Kijk maar naar mij.
0: Ja.
2: Nee, maar het is allemaal wel een beetje veranderd. En dat komt natuurlijk ook omdat in Nederland best wel... We mopperen wel eens, maar de zorg, alles is goed. En als je wat markeert, dan word je geholpen. En ook wel eens niet goed. Maar over het algemeen is het natuurlijk wel zo dat wij zover zijn in Nederland... dat de mensen ook wat langer blijven leven.
0: Ja, ik hoop het wel. Ja, dat zeg ik altijd.
2: Ja, weet je, ik zie ook toekomst voor me. En zij, hoe zie jij de toekomst? Wat wil je?
1: Ja, ik wil gewoon verder zingen.
2: Ja, grote zalen?
1: Ja, in de grote zalen in Ahoy.
0: Zoals Ahoy, Avondtheater. Gewoon met Frans Bauer.
2: En dan kopen wij een kaartje, hè?
0: Wij kopen kaartjes, zo ongetwijfeld. Ja.
2: Dan moet je het wel gauw doen, hoor.
1: Ja, gauw.
0: Nou, ik denk wel dat het snel gaat gebeuren.
1: Ja, hopelijk wel.
2: Nou, ik weet je...
0: Als
2: ze haar eenmaal kennen in dit wereldje...
0: Ja.
2: Dan kan het hard gaan.
0: Ja.
2: Maar het blijft wel een kind, hè?
0: Dus ik wou net zeggen...
2: We moeten wel oppassen.
0: We moeten oppassen, inderdaad.
2: Ja. Want natuurlijk vindt ze alles leuk. Maar er zijn ook minder leuke dingen bij het vak. En die krijg je ook.
0: Dat is waar ik net eigenlijk zeg maar een beetje op aanstuurde. Want ja, er zitten ook minder leuke kanten aan. Ja.
2: Maar volgens mij is ze mentaal zo goed dat ze dat wel aan kan, hoor.
1: Ja, ik kan dat wel aan.
2: Ja.
0: Ik hoop het dan.
2: Als ze maar leert nee zeggen.
0: Ja, dat is belangrijk.
1: Dat leer ik. Ja. Zeker, ja, doe ik wel.
0: Nou, dan ga jij hem aankondigen. Dan ga ik hem draaien met John de Bever.
1: Jouw blik, jouw stem.
0: En dan niet van Serena, maar...

0: Ja, dat was hier dan John de Beef in Serena. Ja. Ja, nou. Maar ja, dit is dus wat je wil gaan doen.
1: Ja.
0: Begrijp ik, want ja, ook de familie Bever staat ook op grote podia's. Dus daar zien we jou dan binnenkort ook wel bij staan.
1: Ja.
2: Ja. Dan moet je Kees thuis laten. Die neemt het over. En dan moeten ze mij ook thuis laten, want dat wordt hem ook niet.
1: Nee. Oh, je mag mee hoor. Je mag mee, je mag mee.
0: Nou, ze gaat gewoon mee.
1: Ja, ze gaat zeker mee.
2: Ja, mooi hè.
0: Ja.
2: Nou, wie weet hoe ze over een jaar staat, joh. Dan,
0: Ja, nou ja, ik verwacht wel inderdaad dat, dat het hard gaat.
2: Ja, ja, er zit echt genoeg in.
0: Er zit potentie genoeg in, inderdaad. Ja. En, ja, dat gaat goed komen met jou.
1: Gaat zeker goed komen.
0: Heb jij nog een site of waar kunnen mensen jou kijken of je agenda's hebt? Of...
1: Het heet Serena Zingt. Je kan me vinden op Facebook en TikTok. En Insta moeten we nog aanmaken.
0: Oké. Okay. En ook voor een boeking kunnen ze bij jou terecht, Rita?
2: Ja, natuurlijk. Ik moet er wel aan verdienen. Wat dacht je nou? Ik ga gelijk een hoog salaris vragen. Nee hoor, dat is onzin. Ik vind het zo leuk als je als artiest iets door kan geven.
0: Ja.
2: En ik vind het leuk om te helpen. Ik ben altijd met jong talent bezig geweest. Dus ik vind dit leuk. En dit is gewoon toch wel een juweeltje wat je tegenkomt.
0: Ja.
2: En als ze blijft zoals ze is, nou, dan komt dat echt wel goed hoor.
0: Ik vrees ook van wel.
2: Ja.
0: Hey, we gaan een beetje afsluiten.
2: Ja, prima.
0: En ik heb toch een singeltje staan. Die mooie tijd. Koos Alberts en Corrie Konings.
1: Ja.
0: En die zal vast wel bekend zijn, denk ik. Nou, ik zou zeggen, het gaat je goed.
1: Dank u wel.
0: En hopelijk horen we heel gauw weer wat nieuws van je.
1: Ja.
0: En zien we je... ergens volgend jaar in het Avastheater.
1: Zeker.
2: En ja, dan komt ze vertellen dat de Ahoy uitverkocht is.
0: Oké, dat is ook goed.

0: zou het zijn?
1: Wat als, hoe zou het zijn? Ja, ik zei de gek. Fred van Heij, ja.
2: Ik dacht Fred de Heidenzanger.
1: Ja, het is Fred Heij met Fred van Heij.
2: Ja, de Heidenzangers, weet je wel.
1: Ja, nou.
2: Ja, ja, het, nee, maar het, ja, echt, hè? Ja. Dat wordt het talent.
1: Ja. Ik hoop het.
2: Ja, wat je
1: weet
2: hier?
1: Het nooit. Hè? Ja, dat was ik zei de gek, inderdaad.
2: Ja. Ja. Nee, we hadden net natuurlijk Serena hier. En opkomend talent.
1: Ja.
2: Leuk, hè?
1: Ja. Ja, en nou ja, ik ben ook een klein beetje op de opkomend talent.
2: Ja, ja, precies. Ja. Als je het maar gewoon onder de douche doet alleen. Verder.
1: Dat gaat goed komen.
2: Ga niet op een podium staan. Dat raad ik nog even af.
1: Oké, we gaan verder met André Hazes junior. En ja, liever niet voor lief.

0: Zo, lieve, niet voor lief, maar lief. Ja, dat is ook wel een aparte tekst.
1: Dat wou ik zeggen. Dat moet je niet vaak achter elkaar moeten zeggen. Nee,
0: ja, zeker niet als je slokje op
1: hebt. Nee, ook dan helemaal niet. Nee, niet op zaterdagavond van heb je die plaat voor me.
0: Nee, nee, nee, nee, nee.
1: Je weet wel, zeg ja. Je dan gewoon. Hè? Ja, nee, nog 10 minuten te gaan. Een
0: kleine 10 minuten te gaan.
1: We hebben er alweer bijna 5 uur op zitten. Ongelooflijk.
0: Ja, ja, en het is, nou ja,
1: weer voorbij gevlogen, ja.
0: Ja, ja. Want het is best een drukke, ja, een drukke bezetting geweest.
1: Ja, maar ook support vandaag met ja. Wilbur Sidman.
0: Ja.
1: En uiteraard Devin Donovan.
0: Devin Donovan.
1: En de artiesten die allemaal langskwamen. Emiel, Serena. Max. Ja.
0: Ja, Emiel inderdaad met Max. Ja, we hadden weer een volle bak.
1: Volle uitzending.
0: Ja.
1: En er wordt 19 december wordt nog gezelliger.
0: Ja, dan wordt het nog gezelliger. En ja, wat drukker vrees ik.
1: Nou ja,
0: niet ten nadele.
1: Nee, zeker niet.
0: En ja, dus zet hem in je agenda. 19 december van 2 tot en met 7 uur.
1: Zeker. En Richard is even een paar maanden de deur uit.
0: Ja, ja.
1: Die hebben Richard, op pad gestuurd. Dus,
0: ja, die komt bij de volgende weer. Is die weer aanwezig als het goed is, denk
1: ik. In mei is hij weer terug.
0: Of, maart. Oh, in mei pas?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay.
1: Volgens mij, ja toch? Maart. Was het maart terug?
0: Volgens mij dacht hij dat hij maart terug was.
1: Oké, okay, nou, je kan gelijk hebben.
0: Dus, gaan we nog wel eventjes.
1: Het was ruim 5 maanden, geloof ik.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, maar daar zaten deze maanden bij. Oktober, november.
1: Ja, daarom. Ja, dat kan
0: dus nou, dat komt goed. We gaan daar nog
1: zeker over. Zeker weten, maar ja, we redden ons wel, toch?
0: Jawel.
1: Ja. Ja. Nou ja, er zijn. Oh, een grote plaatje. Nee. Ik wou zeggen, van, er zijn ook weer allemaal nieuwtjes, maar download gewoon de ZFM-app.
0: Nou ja, en dan, als jij nog een nieuwtje hebt, doen we hier nou nog even wat nieuws.
1: Nee, ik heb niks nieuws. Oh, lees het gewoon allemaal op de app.
0: Oh, oké.
1: Het is helemaal up-to-date.
0: Dat doen we?
1: Ja, oké.

0: Dat was dan Jeffrey Hees en de wereld is van ons.
1: Zo is het, Fred. Dat zeg je heel goed.
0: Ja, toch?
1: Ik heb nog wat nieuwtjes trouwens. Want de vernieuwing van de Milleboulevard is inmiddels in volle gang. Want sinds maandag 5 oktober jongstleden is de gemeente officieel gestart met de grote aanpak van de Middenboulevard. En dat betreft het gebied tussen het Badhuisplein en de boulevard Barnaar. Houd rekening met omleidingen en werkverkeer rond de strandafslagen. U bent gewaarschuwd. Goed nieuws voor de Oekraïense vluchtelingen die nou een plek hebben in Zandvoort Nieuw-Noord. Die moesten de plek verlaten, maar er is een mooie nieuwe plek, tijdelijke plek voor ze gevonden. En ze verhuizen van het Curidex terrein in Zandvoort Nieuw-Noord naar het Heijmanshof. Nou ja, wanneer de uiteindelijke werkzaamheden zijn verricht voor de bouw daarvan, van de tijdelijke de noodwoningen, is nog niet helemaal bekend, maar houd dat gewoon in de gaten. Ze komen dus op het oude terrein van Manege Rukert. Dat zeg je misschien iets meer. En dan hebben we nog een ander bericht. Want ja, de herten die zijn weer helemaal actief in de duinen.
0: Ja, maar er zijn de wandeltochten.
1: Ja, die zijn lekker aan het burlen, zoals dat heet.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus de mannetjes proberen de vrouwtjes te verleiden. Ja,
0: dat klinkt ongeveer...
1: zoiets, ja. Nou ja, weet je, jij doet het. Maar er zijn hele kampioenschappen inderdaad... van welke mensen de beste burl kan nadoen.
0: Ja,
1: de
0: wedstrijden, ja.
1: Die wedstrijden. Gehoord, ja. Nou ja, het is helemaal hot op dit moment... via de Amsterdamse waterleidingduinen. Kan je een excursie boeken via awd.inboutique.nl. En wil je een georganiseerde bronstexcursie met de gidsen aanvragen, dan kan je terecht bij de website van het Waternet. En dan is het voor €8,50 tot €12,50 per persoon. En dan moet je wel even vooraf online reserveren. Ja. Maar dan heb je wel een geweldige excursie door de duinen. En dan moeten de hertjes wel even wat van zich laten horen.
0: Ja, maar er zijn wel dingetjes bij. Dat moeten we er ook nog even bij vertellen. Dat het bij minder dan 15 mensen dat het dan niet doorgaat. Hè?
1: Nee, maar volgens mij zijn er al heel veel aanmeldingen. Want ja, het is gewoon een leuke excursie die je kan doen. De Amsterdamse waterleidingduinen in herfstbronst.
0: In herfstbrons. Klinkt goed.
1: Ja, toch? Dat dacht ik ook.
0: Ja, ja. Dus... Nee, maar het is echt aan te raden.
1: Ja, en dan niet gaan luisteren naar Fred als die toevallig loskomt. Dat je denkt, oh, daar is er weer eentje. Nee. Maar je deed net best wel aardig. Nog één keer dan?
0: Ja.
1: Nou ja, dat bedoel ik. Nee, dat was het eigenlijk. Korte nieuws ook na te lezen op onze eigen ZF.

0: hey. Ja, dat was het dan weer, Rob.
1: Ja, zo, nu al?
0: Ja.
1: Jeetje, jij hebt gelijk.
0: Ja, dat zit er wel weer op.
1: Nou, dankjewel Fred. Weer goed geregeld, weer, de gasten.
0: Een goed team gevormd vandaag.
1: Zeker weten. En dan 19 december, dan mogen we weer.
0: Ja, 19 december. En dan volgende week zijn we er weer natuurlijk met Entertainment View.
1: Jij 5-7 en ik 2-5.
0: 2-5. 5-7.
1: Ja.
0: Ja. Dus, ik zou zeggen, ja,
1: heb je nog een leuk laatste plaatje of hebben we daar geen tijd voor?
0: Nee, we zitten er nog geen minuut.
1: Oh dat, ja, nou bedankt allemaal voor het luisteren.
0: Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.
1: Volgende week zfm-live.nl.
0: Ja, ik zou zeggen tot volgende week. Bye, een goed weekend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan, zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger. Dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: you have all.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... The Nightwalk.

een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstage. Iedere zaterdagavond van 9 tot middag zijn we bij een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Dat betekent het eerste uurtje het beste van dance, R&B, een beetje pop tussendoor, laatste shownieuws, de party update en natuurlijk de 10 boven beste plaat van de dansvloer. Zo is het tweede uurtje DJ Mauso met zijn Global House vibes en straks in het derde uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En als opening, nieuwe muziek. Ja, de man houdt van variatie. De vorige plaat was iets anders. Was natuurlijk een gesampelde plaat. En een cover van een gouden oude klassieker uit de jaren 90. En nu heeft hij weer een andere plaat, maar een hele andere stijl. Hij brengt er meerdere stijlen uit. En dat verwacht je niet van deze Engelsman. James Hype, daar hebben we het over. We horen met Confessions zijn laatst verschenen hit op dit moment. Onderweg zometeen. Onder andere de Basement Jacks. Die hebben een nieuwe plaat gemaakt. Hugel komt voorbij. Tropische klank. Maar die is hoor je Soul Central. Met Strings of Life. En dat is natuurlijk een oude gouden klassieker. Die hebben ze een nieuw jasje gedaan. Sergeant Slick heeft er een remix van gemaakt. Die ga je nu horen. Hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage. Een hele

Mario met Do Your Thing, de reboot extended remix. Natuurlijk een oude gouden klassieker in een jasje gestoken. En daarvoor muziek van Hugel, Topic en Arash featuring Dean Colm. Met Taka, natuurlijk een beetje tropische klanken, want ja, de zomer is een beetje voorbij. De herfst is gekomen, van de week het zonnetje scheen en ik denk, nou, even lekker met de honden lopen. T-shirtje aan, nou, die wind. Ik dacht, ik bevries gewoon. Ja, het was 13 graden. Op zich valt dat mee, maar met die wind erbij. Ik denk dat het oostenwind was, zo noemen ze dat, geloof ik. Is het best koud. CFM Zandvoort, ik heb een beetje shownieuws voor je. De Nederlandse zangeres Luna, die hoeft geen deel van de opbrengsten van haar cover van Vamos a la Playa af te staan. Martijn de Vries, IJzer.

nagekomen. De overeenkomst liep volgens de rechtbank al in 2011 af. Ook is de termijn waar binnen. De Vries op basis van die afspraken geld kon opeisen, inmiddels gewoon keihard verstreken. De studio-eigenaar heeft niet duidelijk kunnen maken dat hij op grond van de auteursrechten aanspraak maakt op meer royalties dan die in de periode tussen 2010 en 2011 heeft ontvangen. Dat staat in de uitspraak van de rechtbank. En Van Mozella Play is een remake van de gelijknamige single van de Franse groep Miranda.

moet ik zeggen, in Frankrijk in Wallonië. Dus, maar in ieder geval, het tempo is een beetje aangepast volgens de Vries. Ja, daarom had hij dus gewoon een deel van de rechten. Maar ja, hij... ik weet niet of hij in hoger beroep gaat, maar hij heeft in ieder geval de zaak verloren. Dus misschien dat er nog een staart zou komen, maar ik denk het niet. En muziek... man Jean Diddy Combs moet de NBC Universal bijna een $500,000 betalen. Dat is pakken bij het €445.000. Kun je een mooi huisje verkopen? Dan moet hij betalen voor de juridische kosten die het mediabedrijf maakte. Dat heeft de rechtbank bepaald. Zo meldt Billboard. De rapper had NBC aangeklaagd vanwege een documentaire over hem, maar de smaadzaak werd afgewezen. Diddy had een schadeclaim voor $100 miljoen ingediend tegen NBC en de streamingsdienst Peacock vanwege Diddy The Making of a Bad Boy. Die documentaire doet meerdere oud-medewerkers uitspraak over 56-jarige rapper die volgens hem onwaar zijn en als laster moeten worden beschouwd. De rechter oordeelde in april al dat de lasterclaim van Diddy werd verworpen. Ja, nou, ben je daar ook weer van op de hoogte? Muziek, daarvoor zit jij je radio gekluisterd. Jouw warming-up voor jouw stapavond. Zaterdagavond is het. Het is alweer 10 oktober. En pak een beetje anderhalve week nog. Dan is het tijd voor... begint op woensdag al. Is het tijd voor ADE in Amsterdam. Maar het duurt nog eventjes. De meeste DJ's hebben nog vakantie of zijn druk in de studio bezig om nieuw werk te produceren. Dus ik moet je bekennen, straks is de party update en er valt een beetje tegen. Alle top DJ's die zijn allemaal niet aanwezig, maar het komt allemaal goed. Zie je, we hebben antwoord. Muziek. Onderweg zometeen. Nieuwe muziek van Midtown Affair. Maar eerst hoor je Kid Maza met Lowdown.

Ciovaloni. En dan Dandros met Feel the Night. En daarvoor hoorde muziek van Midtown Affair met Do It Good. TFM Zandvoort, de Nightwalk Mainstage. Is even tijd voor de party update. Wat voor feestjes zijn er allemaal gaande. Zo jongens, tijd voor een biertje. We krijgen splaakgeblek. Het is tijd voor de party update. Welke feesten er allemaal her en der aanwezig? Nou, Amsterdam, want Zandvoort is in de winterperiode. Vorige week hadden we allemaal closing parties. En nu is het even voorbij, dus ik heb nog niks binnengekregen dat we binnenkort weer een leuk feestje in Zandvoort hebben. Of in ieder geval op het strand, want de strandtenten, niet allemaal, maar sommige strandtenten die gaan weg en sommige die mogen die winter blijven. Maar op dit moment even geen feestjes. Het is zo best koud buiten. Hè? De wind staat op het strand behoorlijk. Altijd natuurlijk, we zijn niet anders gewend, maar voor een feestje is het toch altijd een beetje... Hè? In ieder geval, we beginnen altijd even met Escape in Amsterdam. Wekelijk feestje Brainwash. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Natuurlijk op het Rembrandtsplein nummer 11. Escape Brainwash. Voor meer informatie checken voor de website escape.nl. Daar vind je al die informatie. En onze eigen Zandvoortse Raymundo, die heeft daar de line-up in handen. Hij beslist wie er allemaal komen draaien.

Dus je checkt de website eiland.nl of de website van de organisatie. Club-classics.nl. En dat is classic zonder S. Dus gewoon classic met een C aan het einde. Club-classic.nl. En dan vind je al die informatie over de Black Edition Amsterdam. En ja, na een waanzinnig uitverkochte White Edition voor de zomervakantie is het eindelijk tijd voor de eerste editie na de zomerstop. En dat schijnt er een te worden, hoor. Het is 25 plus publiek, R&B, Old School en Caribbean. En dat gebeurt allemaal op eiland vanavond. Dus ja, en nog een feest. Stukje verder weg ga je niet rennen, denk ik, als je nu de auto pakt. Dan, nou ja, dat reed je eigenlijk wel. Dat duurt tot morgen over 7 uur, dus dat reed je. Het is in Gelderdoom vandaag. Hardbase 2026 is gelijk met ons begonnen. Om 9 uur, duurt tot 7 uur in de ochtend. En dan Hardbase is natuurlijk hardstyle. En voor meer informatie check eventjes b2s.nl/n-event. Nou, allemaal ingewikkeld. Gewoon op gelderdoom.nl, daar vind je ook al die informatie. Of je kijkt even op de DJ-guide... .nl, daar vind je ook al die informatie. En wie kan je allemaal verwachten? E-Force, Minus Militia,

Annie is er. Koon, Noise Controllers, Wild Styles, Brandon Hart natuurlijk. Ze zijn er allemaal bij vandaag dus in de Gelderdome. Hardbase 2026 en het duurt tot 7 uur in de ochtend. En ik zou wel oordopjes bij nemen, want ik heb er ooit de hele nacht gestaan. Recht tegenover het podium. Ja, werkzaamheden. En ik zweer dat je dat Hardbase, het ging gewoon. Dat was in mijn beginperiode. Dat was in AFAS volgens mij. Toen nog Heineken Musical. En ik heb een week lang, en ik heb daar nooit last van. En maar een week lang heb ik last van mijn oren gehad. En ik weiger altijd de oordopjes in te doen. En ja, hè, dat verpest het mooie geluid natuurlijk. Maar bij Hardbase had je dat toch echt wel even nodig. Zie je van want ik lul weer veel te veel muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Onderweg zo meteen Oliver Heldens en Will Clark. Maar eerst die Jude en Frank met Buddy.

wordt je luisteren naar de Nightwalk Mainstage. We zijn bij je tot aan middernacht. En straks in het volgende uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met de DJ Cavaschelli. En zojuist horen we muziek van Clooney, Prospa en Tristan Henry. Met Good Girl, Extended Mix, weer een nieuwe versie van gemaakt. En daarvoor hoor je Oliver Heldens en Will Clark met Lost in Music. Ook een oude gouden klassieker in een nieuw jasje gestoken. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. We praten er erg populair in de clubs, op de streams, op de radio en op de indoor festivals. En natuurlijk tijdens ADE ook een paar outdoor festivals in tenten. Waar het ook lekker warm kan zijn. Deze week op 10, Joseph Capriati en Gennaro moet ik zeggen, met Control. Op 9, Frank Rizzardo met Icosa, de rework. Op 8, Tristan Henry en Clooney en Prosper met Good Girl. Heb je zojuist gehoord, hè? Op 7 deze week, Another and 45 Ultra met Talk to You. Die zak langzaam weg.

to the Disco. En daarvoor Earth and Days met Turn Up the Bass. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk Mainstage. Niet getreurd, zo meteen het nieuws en weer als je erop zit te wachten. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Live. En straks in de derde uur om 11 uur vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Vroeger nog even muziek. LP Globy en House Gospel Choir met Figure It Out. Ik zeg tot zometeen na de break.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan gaf smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de Nightwalk. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibe.

Pesadão, pesadão, pesadão, pesadão, pesadão, pesadão.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. The Nightwalk.
2: Welcome to Nightwalk's main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs and more. Nightwalk's main stage.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij 100.000 mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.